0: Vittore, bekend van zijn rol als Big Pussy in de Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York door een buurman. Pastore was een geliefde acteur in de Amerikaanse televisiewereld.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Omroep Zeelt non-stop.
3: Look everyone, he's coming through the doors.
4: Brilliant! He didn't even open them!
3: He's here!
5: Quick, Rick, do the speech.
6: Hey kids, stop smogging and pay attention to me!

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, eist via X het vertrek van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij wijst op problemen zoals eenzijdige kalenderbeslissingen, hoge prijzen voor WK-kaarten en nieuwe competities zonder overleg. De FIFA trok eerder een privatiseringsvoorstel in. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. In het zuiden van Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met duizenden hectares verwoest. Bij Nazca in het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig van Air Oceana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten kwamen om het leven. Het toestel steeg op uit Pisco en stortte rond 1 uur 's middags neer, waarna het direct in brand vloog. Vincent Pastore, bekend van zijn rol als Big Pussy in The Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York door een buurman. Pastore was een geliefde acteur in de Amerikaanse televisiewereld.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: spinning.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, eist via X het vertrek van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij wijst op problemen zoals eenzijdige kalenderbeslissingen, hoge prijzen voor WK-kaarten en nieuwe competities zonder overleg. De FIFA trok eerder een privatiseringsvoorstel in. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. In het zuiden van Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met duizenden hectares verwoest. Bij Nazca in het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig van Air Oriana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten kwamen om het leven. Het toestel steeg op uit Pisco en stortte rond 1 uur 's middags neer, waarna het direct in brand vloog. Vincent Pastore, bekend van zijn rol als Big Pussy in The Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York door een buurman. Pastore was een geliefde acteur in de Amerikaanse televisiewereld.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.

uit Noordwest-Friesland vind je op omroepzeelt.nl en in de Omroep Zeelt app. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.

beste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, eist via X het vertrek van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij wijst op problemen zoals eenzijdige kalenderbeslissingen, hoge prijzen voor WK-kaarten en nieuwe competities zonder overleg. De FIFA trok eerder een privatiseringsvoorstel in. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. In het zuiden van Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met duizenden hectares verwoest. Bij Nazca in het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig van Air Oriana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten kwamen om het leven. Het toestel steeg op uit Pisco en stortte rond 1 uur 's middags neer, waarna het direct in brand vloog. Vincent Pastore, bekend van zijn rol als Big Pussy in The Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York door een buurman. Pastore was een geliefde acteur in de Amerikaanse televisiewereld.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

Je scoort en raast de ho en bar, maar tuig hem al hier en neer. De baltje kar van Smargelut laat redelijk gauw in de veet. Op Bobke's hoek die een jiske wijn, die kriegen drie ook een mooi. Zodat wat eld wat missen woe, bij

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Bij een explosie in restaurant Balzi Rossi in Moskou vielen zeker 3 doden en 21 gewonden, meldt TASS op gezag van de autoriteiten. Een vrouw smokkelde vermoedelijk een bom naar binnen en bracht die tot ontploffing nadat een bewaker haar toegang weigerde. Zij, de bewaker en een gast kwamen om. Bij Nazca in het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig van Aerodiana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten, kwamen om het leven. Het toestel steeg op uit Pisco en stortte rond 1 uur 's middags neer, waarna het direct in brand vloog. De kerncentrale van Pax in Hongarije dreigt dit weekend stil te vallen door een recordlage waterstand in de Donau. Koeling wordt daardoor onmogelijk. De centrale produceert nog maar een kwart van de normale capaciteit en levert normaal bijna de helft van Hongarije's elektriciteit. Vincent Pastore, bekend van zijn rol als Big Pussy in The Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York door een buurman. Pastore was een bekende Amerikaanse acteur. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het rustig met weinig wind en temperaturen van 8 tot 15 graden. In het noordoosten kan nevel of grondmist voorkomen die snel verdwijnt bij opkomende zon. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws.
2: Bij een explosie in restaurant Balzi Rossi in Moskou vielen zeker 3 doden en 21 gewonden, meldt TASS op gezag van de autoriteiten. Een vrouw smokkelde vermoedelijk een bom naar binnen en bracht die tot ontploffing nadat een bewaker haar toegang weigerde. Zij, de bewaker en een gast kwamen om. Bij Nazca in het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig van Aerodiana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten, kwamen om het leven. Het toestel steeg op uit Pisco en stortte rond 1 uur 's middags neer, waarna het direct in brand vloog. De kerncentrale van Pax in Hongarije dreigt dit weekend stil te vallen door een recordlage waterstand in de Donau. Koeling wordt daardoor onmogelijk. De centrale produceert nog maar een kwart van de normale capaciteit en levert normaal bijna de helft van Hongarije's elektriciteit. Vincent Pastore, bekend van zijn rol als Big Pussy in The Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York door een buurman. Pastore was een bekende Amerikaanse acteur. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het rustig met weinig wind en temperaturen van 8 tot 15 graden. In het noordoosten kan nevel of grondmist voorkomen die snel verdwijnt bij opkomende zon. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Donald Trump heeft via Truth Social aangekondigd een geplande aanval op Iran voorlopig uit te stellen. Teheran en andere landen in het Midden-Oosten vroegen de Verenigde Staten te wachten op een akkoord. De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman belde Trump zaterdag over de zorgen. Iran en Israël bevestigen dit nog niet. Nederlandse politie jaagt steeds vaker op landgenoten die vanuit Spanje opereren, waar Nederlandse criminelen hun uitvalsbasis hebben. Ze waren betrokken bij het grootste XTC-lab en de grootste cocaïnevangst ooit in Spanje. Op een bedrijventerrein in Amposta trof de Spaanse politie zomer 2025 dat XTC-lab aan, in een verlaten loods met nieuwe bewakingscamera's. Israëlische luchtaanvallen op Gazastad en Deir al-Bala hebben 4 Palestijnen gedood, waaronder een kind en een echtpaar. Dit gebeurde ondanks een eerder staakt het vuren. De Amerikaanse president meldde een historische overeenkomst over ontwapening van Hamas, maar details ontbreken nog. Bij een explosie in een steenkolnijn in Zuid-Pakistan zijn tientallen mensen om het leven gekomen. De ontploffing vond plaats diep onder de grond. Reddingswerkers zijn ter plaatse om slachtoffers te bergen en te zoeken naar eventuele overlevenden. Over de exacte oorzaak van de explosie is nog geen duidelijkheid.
2: Tot slot nog even het weer.
1: Vanochtend is het overwegend zonnig en droog met temperaturen van 22 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Bij een zwakke tot matige oostenwind. En tot zover het nieuws.
0: Friesloorn, Sjonk Gospel. Met Aale Bos.

En dan weer een hele goeie morgen, Herkes. Die hartelijk welkom hier. We hebben Friesland, Sean Gospel, de stewarder om Rob Zilt. Ja, zeker. We zitten nog steeds in de vakantieperiode. En daarom hebben we hier weer een non-stop uitsturing. En ja, de artiest deze dag is hij misschien al jaren, want de eerste noemer, Christian Verwoerd. En ja, dat zijn prachtige mooie nummers die hij ik weer jarenlid. En hij had een paar keer dat er even een liedje zong met Erika de Wit. Maar vierdes bent eigenlijk al hier solo nummers. En ja, dat ga je dan in zo'n non-stop uitsturing natuurlijk. Geweldig mooi. Hij is correct begonnen met het nummer Breng me naar de stilte. Ja, de stilte, dat doen wij hier even net, want we hebben natuurlijk muziek. Maar ja, de titel van dat lied is natuurlijk wel heel toepasselijk. Even de stilte op psyche en even in gesprek in hem, als iemand gehoord. Ja, dat is toch fantastisch. Dat het alle keren weer kin en weer mooi. Fantastisch mooi. Goed, gauw weer verder mooie muziek. Want Christian Verwoerd gaat verder mooi het nummer De Arend. Dan De Leerschool van het Leven. De Schat in de Akker. De Verloren Zoon. Ach, hij heeft een hele protte nummers. We gaan gauw luisteren naar het volgende nummer. De Arend.

U mij vormen als geen tegenslag mij raakt. Hoe leer ik volharden als alles voor de wind gaat? En hoe leer ik tevredenheid als ik zomaar alles krijg? Hoe kan ik overwinnen als ik niets ken van de strijd?

geweest, want van hen is het hemels koninkrijk. Gezegend zijn ook zij die nu treuren van verdriet, want zij zullen op een dag worden getroost.

wachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de Heere, mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op wie ik vertrouw.

Mijn zekerheid, zo'n Christian verwoord krijgt. En ja, dat vind ik wel een fantastisch mooi nummer. Nou vind ik alles fantastisch. Maar ja, deze tekst, ik, en die zekerheid die wij hebben. Dat wij een Heer in de hemel hebben die er altijd is. Die Heer Jezus, die naast zijn huid zit, voor u pleit, voor u bidt. En ja, dat is toch een fantastische zekerheid om dat te weten. Dat Hij er is om u te helpen en eens nabij te wezen. Ik vind dat geweldig mooi. Goed, ik kwam er even tussen, want ja, dat eerste oor dat rent zo goed is op een. Ik heb nog 2 om mijn steen. Nou ja, misschien. Nou ja, we zullen wel. En dat ben dan de noemers. Ik wil u danken. En dit is nog maar het begin. Die 2 noemers krijgen we nog even. Dan krijgen we het nice even. En ik beloof je, ik alvast, dat we aan de andere kant van nu gaan horen. De gewone weg binnen. Maar nog een jaar horen. Tot aan de klok van jou wat zien hebben we dan nog muziek. Gaan we verder, mooie Christian Verwoord. En zat ik zo het nummer. Ik wil u danken.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Donald Trump heeft via Truth Social aangekondigd een geplande aanval op Iran voorlopig uit te stellen. Teheran en andere landen in het Midden-Oosten vroegen de Verenigde Staten te wachten op een akkoord. De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman belde Trump zaterdag over de zorgen. Iran en Israël bevestigen dit nog niet. Nederlandse politie jaagt steeds vaker op landgenoten die vanuit Spanje opereren, waar Nederlandse criminelen hun uitvalsbasis hebben. Ze waren betrokken bij het grootste XTC-lab en de grootste cocaïnevangst ooit in Spanje. Op een bedrijventerrein in Amposta trof de Spaanse politie zomer 2025 dat XTC-lab aan, in een verlaten loods met nieuwe bewakingscamera's. Israëlische luchtaanvallen op Gazastad en Deir al-Bala hebben 4 Palestijnen gedood, waaronder een kind en een echtpaar. Dit gebeurde ondanks een eerder staakt het vuren. De Amerikaanse president meldde een historische overeenkomst over ontwapening van Hamas, maar details ontbreken nog. Bij een explosie in een steenkolnijn in Zuid-Pakistan zijn tientallen mensen om het leven gekomen. De ontploffing vond plaats diep onder de grond. Reddingswerkers zijn ter plaatse om slachtoffers te bergen en te zoeken naar eventuele overlevenden. Over de exacte oorzaak van de explosie is nog geen duidelijkheid. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het overwegend zonnig en droog met temperaturen van 22 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Bij een zwakke tot matige oostenwind. En tot zover het nieuws.
0: Friesland zingt gospel. Met Aale Bos.

En dan weer een heel hartelijk welkom waarom hier bij Friesland Jong Gospel op de stuurder om Rob Zilt. Jazeker, wij krijgen even een herkje kennen uit Nijs van Jochen Oer en dan mooi wij beginnen met de tweede helft van deze 1189ste uitsturing. En ja, we zitten nog in de vakantieperiode, dus we hebben maar één artiest de hele uitsturing. En dat is Christian Verwoerd deze keer. En hij is dit laatste jaloerke begonnen met het nummer Jezus Onze Messias. Ja, nou ja, wat mij daar nou nog van zeggen. Het is gewoon weer. Wij hebben Heer Jezus en Hij leeft. En Hij wint in de hemel en Hij zucht op ons deel. Hij pleit voor ons, Hij bidt voor ons. Nou, wat zullen we nou nog meer wensen? Fantastisch, zo'n Heer te hebben. Goed, Christian, die gaat verder mooi het nummer Mijn waarde ligt niet in bezit. En soms als ik naar de lucht staar, dat ben je alweer vrij lange noemers. En ja, ik denk dat ik er dan toch alvast maar weer even in kom om het programma wat te sluiten. Maar goed, dat voor straks. Gauw naar deze twee noemers. Mijn waarde ligt niet in bezit.

Ja, en dan toch maar even een extra verske draait als de berg Sion. Dat kwam even beter uit vanwege de tijd. En ja, dan mogen we nou toch echt dit programma alweer oversluiten. Want ja, we zitten weer heel hard op naar de eind. Maar ik maak je in dit laatste jaar, ik kan dit even vertellen. Hoe het juist werd doen met het kerkdienst. Nou, die staat juist onder leiding van de heer Laurens Duplessis. En die komt van Skinnegautum, maar hij is directeur van de stichting Opwekking. En hij is heel bij ons een dienst verzorgen. De muzikale omlisting in die dienst, dat word ik goed weer verzorgd door ons programmamaker. En ze bidden we weer om een goeie, een mooie, maar vooral om een gezegende dienst. Nou, dan gaan wij hier nog even verder met, nou in ieder geval nog twee nummers van Christian Verwoerd. En de eerste, die zingt er met Erika de Wit. En dat nummer heet Zoals het was. En alles is gezegd en gedaan. Nou, dat is een mooi nummer om mooi af te sluiten. Dan ben we wel daar waar we wezen willen volgens mij op eind van dit oren. Ik wil je maar hier heel hartelijk danken voor het harkje naar deze uitsturing van Friesland Jong Gospel nummer 1189. Van straks wens ik je een hele goeie tjensta. En Friesland Jong Gospel in de nieuwe week gewoon weer. Christian Verwoerd, mooi Erika de Wit, zoals het was.

0: U gaat nu luisteren naar de kerkdienst. Omroep
1: Zeeland. En dan weer een hele goeie morgen, gemeente. De kerkdienst van deze sneintemorgen komt ik wel live hier vanuit de studio. Is het onder leiding van de heer Laurens Duplessis, directeur van de Stichting Opwekking. De muzikale omlisting in deze dienst wordt ik Joert weer verzorgen door uw programmamaker. En zo bidden wij ik Joert om een goede, een mooie, maar vooral om een gezegende dienst

Het oorvangslied van deze sneintemorgen komt uit de bundel van opwekking nummer 800, Zoon Jochentog, Wat Hij Deed.

We komen vandaag samen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Onze verwachting is van de Heere, onze God. Hij is trouw. Zijn goedertierenheid is tot een eeuwigheid. Genade zij u in vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Mogen de Heilige Geest ons vandaag leiden, ons hart openen voor Gods woord en ons richten op Jezus Christus. Amen. Ik doe graag de schriftlezing. Psalm 91, versen 1 tot 2. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de Heere, mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw. Nu luisteren we naar opwekking 717, Stil mijn ziel.

onze wonderbare, in liefdevolle, genadige hemelse Vader. Alle eer in alle lof komt u toe. Vader, wat een voorrecht om u, schepper van hemel en aarde, onze Vader te mogen noemen. En zo willen we vandaag bidden, o God, dat u in uw genade en liefde door uw Zoon Jezus Christus uw hand naar ons zal uitstrekken. Wij hebben u nodig. We zijn afhankelijk van u. U, o Heer, u leidt ons op een eeuwige weg. We weten dat de bemoediging en vertroosting van uw Heilige Geest met ons meegaat. Wilt u ons dan ook vandaag zo zegenen en onze harten openen om uw woord te begrijpen en om bemoedigd en versterkt te worden, bidden wij door Jezus Christus onze Verlosser. Amen. We luisteren nu naar opwekking 123. Groot is uw trouw.

De eerste psalm die ik aan mijn moederschoot heb geleerd was psalm 91. Dan natuurlijk wel in het Afrikaans, omdat ik in Zuid-Afrika opgroeide. De eerste twee versen van psalm 91 in het Afrikaans zijn het volgende. Hij, wat in die schuilplek van die Allerhoogste zit, zal vernacht in die schaduwweer van die Almachtige. Ik zal tot de Heere sê, mij toevlug in mijn bergvesting, mijn God op wie ik vertrouw. Maar dan waren er ook wel tijden dat mijn vertrouwen wankelde. Maar dan was het waar, zoals de oude woorden die ik bij mijn eigen vader heb gehoord, toen hij zei, bovenop de rots heb ik soms gewankeld. Onder mij heeft de rots nooit gewankeld. Want ja, zo is het. Ik wankelde soms. Anderen ook. Zelfs de sterksten wankelen soms. Maar God is er nog. Zelfs wanneer wij wankelen. Vanuit het leven van Elia gaan we vandaag kijken naar wat een mens mag doen wanneer je vertrouwen onder druk komt te staan. En welke fouten wij juist moeten vermijden. We gaan lezen uit 1 Koningen hoofdstuk 19. Voordat we lezen, een stukje achtergrond. Elia was een profeet van God een tijd van grote problemen. Onder koning Ahab en koningin Izebel werd de Baaldienst bevorderd en werden de mensen die God wilde volgen zwaar vervolgd. Toch gaf God Elia een grote overwinning op de Baalprofeten. Maar daarna gebeurde er iets wat voor Elia onverwachts kwam. Izebel bleef namelijk aan de macht en bedreigde Elia met de dood. De grote geloofsheld Elia verloor alle moed en belandde in een diepe crisis. Juist in die crisis nam Elia een aantal beslissingen. Sommige waren goed, andere niet. Daarvan kunnen wij ook vandaag veel leren. Wat mogen wij doen wanneer moeilijke tijden ons geloof op de proef stellen? 1 Koningen 19 versen 1 tot 4 vertellen. Ahab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan en hoe hij allen, te weten al de profeten, met het zwaard had gedood. Toen stuurde Izebel een bode naar Elia om te zeggen, de goden mogen zo en nog erger met mij doen als ik morgen om deze tijd uw leven niet zal maken als het leven van een van hen. Toen hij dat zag, stond hij op en vluchtte voor zijn leven. Hij kwam in Beerseba dat aan Juda toebehoort en liet zijn knecht daar achter. Hij zelf liep echter één dagreis de woestijn in, ging onder een bremstruik zitten en bad om te mogen sterven. Hij zei, het is genoeg. Neem nu mijn leven, Heere, want ik ben niet beter dan mijn vader. Wat zien we hier? In Beerseba laat Elia zijn dienaar achter. Daarna trekt hij alleen de woestijn in. We lezen nergens dat hij voedsel of water meenam. Trouwens, later blijkt dat hij dat echt nodig had, maar niet bij zich had. Steeds verder loopt hij de stilte en eenzaamheid tegemoet. Kun je het voor je zien? Daar gaat hij, helemaal alleen. Een man die nog maar kort geleden op de Karmelgebergte tegenover honderden Baalprofeten stand hield, loopt nu als een gebroken mens de verlatenheid in. En de vraag is, wie doet zoiets? Waarom laat Elia zijn enige reisgenoot achter?
Waarom kiest hij niet de veiligheid van een dorp of een schuilplaats, maar juist de eindeloze woestijn? Ik ben er ooit van mijn leven zelf geweest en ik heb het gezien. Het is niet alleen een verlaten plek, maar helemaal dor en droog. Waar is Elia eigenlijk mee bezig? Wat doet een man als hij besluit, ik ga zonder voedsel in water de woestijn inlopen, een volle dagreis? De vraag is, is Elia wel van plan geweest om ooit terug te komen? Er is nog iets dat opvalt. Wij zullen straks ontdekken dat God hem brood in water moet geven om in leven te blijven. Het woord is duidelijk dat Elia blijkbaar zonder proviant op weg is gegaan. Houd dat detail even vast, want het vertelt ons iets over de toestand van zijn hart. Langzamerhand begint het ons te dalen. Dit, lieve mensen, is geen gewone vlucht. Hier loopt een man die alle hoop is kwijtgeraakt. En daarin schuilt een belangrijke les. Zelfs het sterkste geloof kent momenten van diepe twijfel en moedeloosheid. Uiteindelijk, onder een struik, zien we zijn eigenlijke wens wanneer Elia bidt. Neem mijn leven weg, Heere, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Met dit als doel was Elia de woestijn ingegaan. Ja, Elia had gehoopt dat de Baaldienst voorgoed zou verdwijnen. Hij dacht misschien dat de overwinning op de Karmel het einde van de strijd zou zijn. Maar nu ontdekt hij dat de strijd nog maar net een nieuwe fase is ingegaan. En juist dat breekt hem. Als een estafetteloper draagt Elia het stokje. Maar hij ziet niemand aan wie hij het kan doorgeven. De finish lijkt onbereikbaar. Zijn moed zakt hem in de schoenen. Is dat niet herkenbaar? Juist na een hoogtepunt zijn wij vaak kwetsbaar. Dan denken we dat de overwinning definitief is, terwijl God eigenlijk nog verder bouwt aan zijn plan. De Heere geeft waarlijk overwinningen. Maar, lieve mensen, hij vraagt ook volharding. Want de strijd in dit leven eindigt pas wanneer wij uiteindelijk voor zijn troon staan. En dus wil ik je vertellen, zelfs als jij een geloofsheld, een standvastige iemand zoals een Elia zou zijn, is de overwinning hier op aarde nog niet definitief. Onze kroon ontvangen we pas in de hemel. Zolang wij hier leven, gaat de strijd door. In de verzen 5 tot en met 7 lezen we: hij ging onder een bremstruik liggen slapen. En zie, een engel raakte hem aan en zei tegen hem: sta op, eet. Hij keek op en zie, aan zijn hoofdeinde lag een koek op kolen gebakken in een kruik water. Hij at en dronk en ging vervolgens weer liggen. De engel van de Heere kwam voor de tweede maal, raakte hem aan en zei: sta op, eet, want de weg zou te zwaar voor je zijn. Elia heeft er zelf voor gekozen de woestijn in te trekken, maar toch weet de Heere hem daar te vinden. Wij kunnen onszelf misschien kwijtraken, maar God raakt ons nooit kwijt. Wij kunnen verdwalen, maar God weet altijd waar we zijn. De engel maakt Elia 2 keer wakker en geeft hem 2 keer eten. Dat is veelzeggend. Deze grote man van geloof is in een diep dal terechtgekomen.
Maar God weet precies waar hij is en stuurt een boodschapper om hem te helpen. Wat een troost ligt daarin opgesloten. Ook wanneer wij de weg kwijt zijn, blijft de Heere naar ons omzien. Zijn genade reikt zelfs tot in de diepste woestijn van ons leven. In verzen 8 tot 9 wordt verteld. Toen stond hij op, at en dronk en liep door de kracht van dat voedsel 40 dagen en 40 nachten tot aan de berg van God, de Horeb. Hij ging daar een grot in en overnachtte er. En zie, het woord van de Heere kwam tot hem en hij zei tegen hem: wat doet u hier, Elia? Elia is niet zomaar op reis. Hij trekt naar de Horeb, de berg waar Mozes ooit de Heere ontmoette en waar het verbond met Israël werd bevestigd. Hij gaat terug naar het begin, terug naar de plaats waar God zich had openbaard. En daar klinkt een aangrijpende vraag: wat doet u hier, Elia? Nog maar kort geleden stond Elia op de Karmel, sterk in het geloof, alleen tegenover honderden Baal-profeten, terwijl het vuur uit de hemel viel. Maar nu staat dezezelfde man op de Horeb. Geen overwinnaar meer, maar een man gevuld van twijfel, teleurstelling en moedeloosheid. En die vraag van God klinkt ook misschien vandaag tot ons, tot mij en tot jou. Wat doe je hier? Sta je vandaag op Karmel, een plek van overwinning, of sta jij op de Horeb, waar jij je moe of moedeloos voelt? Ben je vol vertrouwen of zit je verborgen in een grot van angst en twijfel? En misschien wel de moeilijkste vraag van allemaal: hoe ben je hier terechtgekomen? Vers 10. Hij zei: ik heb mij zeer voor de Heere, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven en zij staan me naar het leven om het mij te benemen. In plaats van eerlijk te zeggen: Heere, ik ben de moed kwijt. Ik had gehoopt het einde van deze strijd mee te maken, maar ik ben slechts een onderdeel van uw vele grotere plan, begint Elia te vertellen over zijn eigen ijver, zijn toewijding in zijn eenzame strijd. Is dat niet herkenbaar? Wij willen allemaal graag deel uitmaken van het grote overwinning. Het liefst zijn wij de laatste loper in de estafette, degene die het lint doorbreekt en het applaus ontvangt. Maar God schrijft zijn geschiedenis vaak over generaties heen. Zijn plan is groter dan één mensenleven. Wanneer wij de resultaten niet zien waar wij hadden gehoopt, wanneer die uitblijven, raken wij als mens soms gemakkelijk teleurgesteld. Wij trekken ons terug, wij verliezen het juiste perspectief en gaan meer klagen dan vertrouwen. Dat is wat er met Elia gebeurt. Maar lieve mensen, laten wij beseffen: moedeloosheid is als een grijze bril. Ineens krijgt alles dezelfde kleur. Je ziet alleen nog wat er misgaat. Ineens ziet Elia alleen zelf nog wat misgaat. Hij vergeet de grote overwinning op de Karmel. Hij vergeet de duizenden die de Heere trouw zijn gebleven. Hij vergeet zelfs wat God al in het verleden heeft gedaan. Eigenlijk zegt hij maar één ding: Heere, ik heb alles gegeven. Ik ben moe, ik kan niet meer. Maar juist wanneer Elia geen perspectief meer ziet, begint God te spreken. Niet met een verwijt, maar met een nieuwe blik op de werkelijkheid.
verzen 11 tot 14. Maar hij zei, ga naar buiten en ga op de berg staan voor het aangezicht van de Heere. En zie, de Heere ging voorbij in een grote en sterke wind die bergen spleet en rotsen stukken brak voor het aangezicht van de Heere uit. Maar de Heere was niet in de wind. Na deze wind kwam er een aardbeving, maar de Heere was ook niet in de aardbeving. Op de aardbeving volgde een vuur, maar de Heere was ook niet in het vuur. En na het vuur kwam het zuizen van een zachte stilte. En het gebeurde toen Elia dat hoorde, dat hij zijn gezicht met zijn mantel omwikkelde, naar buiten ging en in de ingang van de grot bleef staan. En zie, een stem kwam tot hem die zei, wat doet u hier, Elia? Hij zei, ik heb mij zeer voor de Heere, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood. Ik ben alleen overgebleven en ze staan me naar het leven om het mij te benemen. Ja, er komt een geweldige wind, dan een aardbeving, dan een vuur, maar telkens klinkt dezelfde zin, de Heere was daar niet in. Begrijp het goed. De Heere is machtig om de wind, de aardbeving en het vuur te beheren. Maar hij is ze niet. En daarin ligt een les die Elia mocht leren en wij misschien ook. Wij verlangen misschien soms naar het bijzondere, naar zichtbare wonderen en indrukwekkende manifestaties. Wanneer die uitblijven, kunnen wij snel denken dat God ver weg is, wanneer wij hem niet kunnen zien of horen. Dan kunnen wij vergeten dat de God van de wonderen ook de God van de stilte is. Wanneer alles stil geworden is, hoort Elia het zuizen van een zachte stilte. En daarin herkent hij de Heere. Wat een troostrijke waarheid. God werkt niet altijd op spectaculaire wijze. Daarom moeten wij ook leren ons niet in de eerste plaats te verheugen over de wonderen van God, maar over de God van de wonderen. Ja, over God zelf. Misschien had Elia het vertrouwen in mensen verloren. Misschien zelfs het vertrouwen in zichzelf. En misschien dacht hij ook dat God hem had verlaten. Maar in die zachte stem zegt de Heere als het ware, Elia, ik ben er nog. Ik heb je niet verlaten. En daarmee verandert alles. Want de beslissende vraag is niet hoe wij onze omstandigheden zien, maar hoe God ze ziet. Op den duur zal niet ons perspectief, maar Gods perspectief en wil doorslaggevend zijn. Vers 15. De Heer zei tegen hem, ga heen, keer terug op uw weg naar de woestijn van Damascus. Wanneer u daar komt, moet u Hazael zalven tot koning over Syrië. Vers 16. En u moet Jehu, de zoon van Nimsi, zalven tot koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safat uit Abel-Mehola, moet u tot profeet zalven in uw plaats. Vers 17. En het zal gebeuren dat Jehu zal doden wie aan het zwaard van Hazael ontkomt. En Elisa zal doden wie aan het zwaard van Jehu ontkomt. Maar ik zal er in Israël 7000 overlaten. Allen die de knieën niet gebogen hebben voor de Baal. En allen van wie de mond hem niet gekust heeft. Ja. Wat mij hier bijzonder raakt is dat God Elisa niet veroordeelt. De Heer beschuldigt hem niet, verwijt hem niet. In plaats daarvan geeft God Elia zijn woord, zodat Elia de werkelijkheid weer vanuit Gods perspectief leert zien. Dat is precies wat wij nodig hebben wanneer wij ontmoedigd worden. Ja, de Heer zegt als het ware, Elia, jij bent onderdeel van een veel grotere plan. Er zijn nog anderen die voor mij leven. Mijn werk gaat door en mijn plan zal slagen. Daarin had Elia zich vergist. Hij dacht dat alles van hem afhing. Hij zag niet dat God ook nog door anderen werkte. Maar God corrigeert Elia liefdevol. Hij geeft hem een nieuw perspectief en een nieuwe opdracht. Later zou blijken dat Hazael, Jehu en Elisa ieder een beslissende rol
zouden spelen een godsplan. De afschuwelijke baaldienst waaronder zoveel mensen verschrikkelijk hebben geleden, werd uiteindelijk volledig uitgeroeid in het goddeloze huis. Het gewelddadige huis van Ahab en Izebel kwam ten val. Ja, wat Elia onmogelijk achtte, bracht God tot stand. Niet door één mens alleen, maar door meerdere mensen die hij op zijn tijd gebruikte. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zal tot de Heere zeggen: mijn toevlucht in mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw. Misschien voel jij je vandaag zoals Elia moe, teleurgesteld of alleen. Dan mag je dit onthouden. Als het stil wordt, is God niet verdwenen. Juist in de stilte sprak de Heere tot Elia. En weet dit vandaag, want dit is Gods waarheid in woord voor elk van zijn kinderen. Hij is er nog. Hij heeft je niet verlaten. Amen. Ik kondig graag een lied aan. Daar ruist langs de wolken.

Laten we bidden. Hemelse Vader, we weten dat u een God van genade bent. Als hulp in benauwdheid bent u tot een hoog mate beproefd. O God, vandaag zijn er mensen die luisteren, die zich verheugen in uw goedheid, in dankbaar zijn over de zegeningen die zij kunnen tellen. Maar er zijn ook mensen die zeggen: Heer, ik voel me alleen. Vader, ik worstel met uitdagingen, problemen. Zo willen we vandaag, o Vader, uw naam aanroepen. Ik wil vandaag bidden, o God, voor degene die zeggen: Hemelse Vader, wees mij genadig. Geef mij de wijsheid. Help mij om de oplossingen te zien. Geef mij opnieuw hoop, vrede of vreugde. En zo danken wij u, Heer, dat wij altijd u mogen benaderen met onze gebeden, verlangens, de dingen die wij nodig hebben. En wil ik een ieder voor uw troon opdragen vandaag. In de naam van Jezus. Amen.

Ik spreek graag de zegen over u uit. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de tegenwoordigheid van zijn Heilige Geest zij met jullie allen. Amen. We luisteren nu naar Psalm 134 in de Oude Berijming.

De tsjerketsdienst van deze sneintemoorn kwam ik wel live hier vanuit de studio en stierd onder leiding van de heer Laurens Duplessis, directeur van de Stichting Opwekking. De muzikale omlisting in deze dienst waar ik jood werd verzorgd door ons programma maken. Omsluitend, om jou we alven, beginnen we weer mooi geestelijk fysiek plaatprogramma Glorieklanken. En in het dienst van Nijwiekers 9 ze voorgaan dominee Rob Bergsma van Belsen. Van wat dit plak nog een hele goeie snoei verder.

0: Glorieklanken. Het verzoekplatenprogramma voor geestelijke muziek. Met Saskia de Jong. Omroep Zeeland.
1: Hartelijk welkom luisteraars bij deze uitzending vanmorgen van Glorieklanken. Een muzikaal programma voor u en door u, waarin u een lied aan kunt vragen voor uzelf of een ander. Tijdens deze uitzending van 10:30 tot 12:00 kunt u bellen naar het telefoonteam om uw muzikale wensen te laten noteren. Het kan een lied ter bemoediging zijn, een felicitatie of een lied waar u graag naar luistert. Liederen verwarmen het hart, geven troost en kracht. Belt u naar 0518 45 1502, keuzemenu nummer 1. Het telefoonteam van vandaag, Aafke Wiersma en Siet de Jong, zitten voor u klaar en zorgen ervoor dat uw lied in de uitzending komt. Door de week kunt u via de mail een verzoek van een lied doorgeven. Mailt u naar glorieklanken@omroepzeeland.nl. Voor nu bel gerust, telefoonnummer 0518 45 1502, keuzemenu nummer 1. Wij als team wensen u vanmorgen heel veel luisterplezier. Dan beginnen we met 3 verzoeken die vorige week zijn blijven liggen. En het eerste verzoek is van Ike de Boer. Het verzoek is voor haarzelf en ook voor Meindert. Ze zijn verhuisd naar Dron Rijp en ze hopen hier een hele mooie tijd te mogen hebben in goede gezondheid. Ze hebben gekozen voor een lied van Edoza en het heeft als titel The Holy City.

Sjoerd Mier, de techneut van Horizon. En alle luisteraars krijgen van Chris Wiebinga uit Harlingen een lied aangeboden. Psalm 23, Still Waters, wordt gezongen door Leanna Crawford.

Dan hebben we nu een dubbele aanvraag van het lied Het Ruwhouten Kruis. Er gaat een bemoediging door middel van een lied naar Mark en Yvonne en kinderen uit Lidlum. Diverse koren zingen Het Ruwhouten Kruis en het is aangevraagd door Sjoerd en Anna. En het andere verzoekje komt van Kees Wierstra met hetzelfde lied, ook een bemoediging, voor Betty Prins, Britta van der Woude, Tine de Vries, Orne en Romy Steegstra, de Bilkets en het team van Glorieklanken. En tevens gaat het als felicitatie naar Frans Fortuyn, die deze week 36 jaar mocht worden. Luistert u naar het lied Op die heuvel daarginds.

Sijke Wassenaar heeft opwekking 640 aangevraagd als bemoediging voor alle luisteraars en in het bijzonder voor iedereen die ziek is. Tevens ook voor het team van Glorieklanken. Zij hoopt dat dit mooie lied kracht, troost en hoop mag geven. Opwekking 640, mijn hulp is van u, Heer.

Seth Sluiter zingt Counting My Blessings. Dit lied is aangevraagd door Sjoerd Meer uit Harlingen. Hij vindt het een fantastisch mooi lied. Als ik heel erg goed naar de tekst luister, zegt Sjoerd, wordt het stil in mij. Wat fijn, Sjoerd, dat dit lied je hart zo kan raken. Speciaal voor jou nu dit lied om van te genieten.

Het lied Heerlijke Stad is niet alleen een lied met een mooie titel, maar ook iets waar we naar uit kunnen kijken. Arend de Graaf uit Bolsward biedt ons, het team van Glorieklanken, dit lied aan. En ook hoort hij dit lied zelf graag. De uitvoering die we laten horen is door het christelijk mannenkoor Eiland Urk. We hopen ook, Arend de Graaf, dat u ervan gaat genieten.

0: glorieklanken. Geestelijke muziek op verzoek. Bel 0518 45 15 02. Omroep
1: Zeeland. U hoort het. Belt u gerust naar Glorieklanken. Telefoon 0518 45 1502. Het telefoonteam zit voor u klaar en noteert graag uw wensen. Gaan we verder met een verzoek van Jitske. Jitske heeft voor zichzelf en alle luisteraars een lied aangevraagd van Martijn Buwalda. Wat gaan de wolken snel? Is een lied, een heerlijk lied, zegt Jitske, wat uitnodigt om mee te zingen en op te dansen. Voor jou nu dit muzikale moment.
2: Wat gaan de wolken snel vandaag?

Hebben we nu even een correctie? Ik had zo net gezegd, Meindert en Ieke de Boer zijn verhuisd naar Doornrijp. Maar ze bleven in Doornrijp. Ze zijn alleen verhuisd naar het Cinemahoes. En daarom hebben ze nogmaals even een lied aangevraagd. En dat is voor alle luisteraars. Edoza uit Sneek zingt: alles wat adem heeft, loven de Heer.

Jikke Kooistra krijgt vandaag een muzikaal cadeau van Sjibbe en Griet de Boer uit Achlem. Zij feliciteren Jikke Kooistra met haar verjaardag van gisteren. Gekozen is voor het lied Als hier op aarde mijn werk is gedaan. Dat het lied, de tekst van het lied, uw hart mag raken.

Klaas en Marijke in Drachten krijgen een hartelijke groet van Jeltje Spoelstra uit Stiens. En zij worden verrast met een lied gezongen door het christelijk Urker Visserskoor Crescendo. De titel van het lied is Rijst op voor Jezus.

Judith uit Harlingen hoorde afgelopen zondag het lied Geen Afstand, gezongen door Reijer en Eline Bakker bij het programma Frieslands Jong Gospel van Omroep Zilt. En het lied raakte haar zo. En bij het luisteren naar dit lied werd ze heel emotioneel. Ze wil daarom dit lied graag vandaag ook horen en biedt het alle luisteraars aan. En ook is het lied natuurlijk voor haarzelf.

Sijke Wassenaar heeft het prachtige lied Wat de toekomst brengen mogen aangevraagd als bemoediging voor Griet Kamstra. Tevens wens Sijke Griet Kamstra een gezegende zondag toe. Luistert u naar de uitvoering gezongen door Joke Buijs.

Die allermooiste dag, gezongen door Sela, is aangevraagd door Sjoerd Mier uit Harlingen. Voor zichzelf, maar ook voor alle luisteraars. En hij zegt...

Johan de Heer 120. Heer, ik geef me aan u volkomen. Dit lied is een mooi lied om naar te luisteren. En Kees Boersma uit Oornsjerk heeft dit lied voor zichzelf en voor zijn man Maatje Boersma gevraagd. We hopen dat u er beiden van mag genieten.

Groot is uw trouw, o Heer. Opwekking 123 is een mooi bemoedigend lied. En dit lied is vandaag bestemd voor Willem Bouwman. En u krijgt het aangeboden van Cor en Tini Veenstra als bemoediging.

Het volgende lied is een mooi lied. Dit hebben we toegestuurd gekregen. Maar helaas, we weten niet wat de naam van dit lied is, dus de titel. En we weten ook niet wie het zingt. We gaan het zo laten horen. En wij als team Glorieklanken bieden dat u allemaal aan. Alle luisteraars krijgen dit lied van ons. Maar we willen graag weten wat de titel is en wie het zingt. Weet u het? Geeft u dat dan graag aan ons door. U kunt dat via de mail doorgeven. glorieklanken@omroepzeelt.nl. Of u kunt bellen met een 06-nummer. 06-231-39-090. Ik herhaal het even. 06-231-39-090. We horen het graag.

Wat een prachtig lied met een prachtige tekst. Wij hebben hier met elkaar ook mooi naar geluisterd. We willen graag de titel en we willen graag weten wie dit zingt. Mailt u naar glorieklanken@omroepzeelt.nl of belt u naar Alebos 06-231-39090. Ik herhaal, Alebos 06-231-39090. Gaan we nu verder met een verzoek van Cor en Tini Veenstra. Zij bemoedigen Joke en Pieter van der Duim met een lied. En ze wensen hen beide sterkte toe. Het christelijke mannenkoor Eiland Urk zingt De Nieuwe Schepping.

Vrijdagavond 9 oktober komt Irma Dee met een muzikaal theaterprogramma naar de Martinikerk in Franeker. Een programma naar aanleiding van het gedachtegoed van Henry Nouwen. Het gaat over de vlieger en de vanger, waarbij de vlieger staat voor de mens en de vanger voor God, die er altijd is. We hebben nu even gekozen voor een lied uit dat programma en de titel is Geliefd door mij. En wij, Sietse Saskia de Jong, bieden alle luisteraars dit lied nu aan.

We sluiten dit programma alweer af. Er zijn nog 3 verzoeken die blijven liggen, maar die nemen we volgende week mee in de uitzending. Het is aangevraagd door Tine de Vries voor Frans Fortuyn, omdat hij 86 jaar is geworden. Een lied van Cela, Ik zal er zijn. Aangevraagd door Sjoerd en Tineke Reitsma uit Beltsum voor alle gemeenteleden die wel een bemoediging kunnen gebruiken. Het lied Zoekend naar licht. En een verzoek van Tine de Vries voor Minder ten Aukje, Sietske Talsma, Kees en Betty, Frans, Britta en alle luisteraars en het team Glorieklanken. Een lied van Nederland zingt Dank u, o God, mijn vader. Die hebben we nog niet gevonden, maar we doen ons best om dat volgende week te laten horen. Dit was Glorieklanken. Fijn dat u heeft geluisterd. Aan de telefoon zaten Siets de Jong en Aafke Wiersma. De techniek was vandaag in handen van Ale Bos en de presentatie in handen van Saskia de Jong. De uitzending, volgende week is er weer een uitzending en dan met Jannie Bakker. We wensen u een gezegende week en hopen u volgende week weer een mooi programma te laten horen. Nou zo, en dat...

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Tijdens de Canal Parade in Amsterdam en de bijbehorende feesten hebben zich geen grote incidenten voorgedaan. Wel greep de politie in bij enkele pro-Palestina demonstraties, waarbij één persoon werd aangehouden nadat een pand van ING Private Banking met verf was beklad. Ook probeerden demonstranten zaterdag een boot van Deutsche Bank tegen te houden. Vanochtend om 16:45 werd een 27-jarige man uit Hoofddorp op heterdaad betrapt terwijl hij graffiti spoot op het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Kort daarna bracht de 39-jarige Paul lippenstift aan op de achterkant van het monument en werd hij ook eveneens aangehouden. Ondanks de droogte zijn de afgelopen weken nog geen grote natuurbranden geweest, maar dat kan veranderen bij windverandering. De brandweer waarschuwt dat de risico's pas afnemen na wekenlange regen. In april zorgde dode vegetatie en externe omstandigheden voor grote branden in Gelderland, Brabant en Limburg. Bij een Oekraïense droneaanval op de regio Saratov in Zuidwest-Rusland, zo'n 750 kilometer van de grens, zijn twee doden gevallen. Dat meldt de gouverneur van het gebied. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat in de nacht van zaterdag op zondag in totaal 635 drones zijn onderschept, onder meer boven de geannexeerde Krim. En dan het weer. Vanochtend blijft het op veel plaatsen overwegend droog en schijnt de zon uitbundig, ondanks enige sluierbewolking. De temperatuur loopt snel op tot 23 graden in het noorden en lokaal 26 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen:
1: Para Link & Co. Guiana Cinico.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Tijdens de Canal Parade in Amsterdam en de bijbehorende feesten hebben zich geen grote incidenten voorgedaan. Wel greep de politie in bij enkele pro-Palestina demonstraties, waarbij één persoon werd aangehouden nadat een pand van ING Private Banking met verf was beklad. Ook probeerden demonstranten zaterdag een boot van Deutsche Bank tegen te houden. Vanochtend om 4:15 werd een 27-jarige man uit Hoofddorp op heterdaad betrapt terwijl hij graffiti spoot op het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Kort daarna bracht de 39-jarige Paul lippenstift aan op de achterkant van het monument en werd hij ook eveneens aangehouden. Ondanks de droogte zijn de afgelopen weken nog geen grote natuurbranden geweest, maar dat kan veranderen bij windverandering. De brandweer waarschuwt dat de risico's pas afnemen na wekenlange regen. In april zorgde dode vegetatie en externe omstandigheden voor grote branden in Gelderland, Brabant en Limburg. Bij een Oekraïense droneaanval op de regio Saratov in Zuidwest-Rusland, zo'n 750 kilometer van de grens, zijn 2 doden gevallen. Dat meldt de gouverneur van het gebied. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat in de nacht van zaterdag op zondag in totaal 635 drones zijn onderschept, onder meer boven de geannexeerde Krim. En dan het weer. Vanochtend blijft het op veel plaatsen overwegend droog en schijnt de zon uitbundig, ondanks enige sluierbewolking. De temperatuur loopt snel op tot 23 graden in het noorden en lokaal 26 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
4: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
6: Expert, de elektronica winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
2: Nieuws, sport en muziek.
7: Zilte middag.
2: Pieter en Steven Vellinga.

0: Welkom weer naar uw storing van de Siltermiddag. Het is dus nu 2 augustus. Het is 12 minuten 1. Dat betekent dat wij even klaar zitten. We hebben nog een weer rug te noemen mij.
1: Ja.
0: Hoi, dus is de scherp uit.
1: Ja, zeker.
0: Dat ben ik net van die wend, want meestal is het pamper op. Maar.
1: Nee, ik heb je een feestje al niks.
0: Thuis bleun.
1: We haast je al even uiteraard.
0: Alles op alles.
1: We haast jongen eventjes naar de PC.
0: Ja.
1: Eventjes.
0: Maar dat was nou met wel een baak, want daar zit ik precies tussen de PC en de Freuline.
1: Waar zit dan? Ben we er weg, hè?
0: Ja, dan. Nou ja, Dobe is er weg.
1: Ik ben, ja, maar ja, Omroep Zelt, ik natuurlijk.
0: Echt een keertsfan, liefhebber.
1: Nou, nee, maar de 124 is de Freuline, daar heb ik erbij weer, Steven. 43 per tour. Dakum het. Maar zon, die zit al in de tweede omloop, hè? Dat is nummer 43.
0: Ja.
1: Iets zijn ons beginnen. Er zijn twee grote favorieten, Sint-Anne Wietmaas, Loke. En ja, verder wordt het uiteraard om een oerstraaf jou ook even een bakje thee.
0: Ja, no? Niet bakje thee verder.
1: Niet bakje thee.
0: Nou, leuk. Ja. In Tuusdorp heb ik nog wel, hè?
1: In mijn oude Tuusdorp.
0: Ja. Hoe is mogelijk?
1: Ik hier eigenlijk verwachten dat die jongens hier het keerst niet vriend ziet, want dat wie vroeger buzalt zijn en vorige week de vorige week naar geweest. Maar op een of andere onverklaarbare manier is die partij die goed naar. Ik zou er even zien, maar er was niks. Nee, ik ben er net geweest. Maar er was hier niks.
0: Oh, ja.
1: Dus ik hier al even links en rechts even een app van. Wat weer er dan aan, maar ja, goed. Daar kwam ze net uit.
0: Oer Wietmaassen Sprutsen trouwens, daar zit waar je natuurlijk al, hè? De heer en de dames.
1: Ja, de heer en de dames. En laten we maar beginnen met de dames, denk ik. Henk en Peen, goeiemiddag.
2: Ja, goeiemiddag, heren. Ik ken misschien wel wat verduidelijken. De heren, de jongenscategorie in Frensje, die wedstrijd zit en bij de agenda.
1: Nee, dat hingen wij in de gaten, Henk. Maar waarom niet? Dat is al jaren traditie. De laatste partij van de Vreule is Frensiet. Dat wie in mijn tijd altijd. En dat is een mooi lien.
0: Dat is heel goed lien, Henk.
2: Ja, dat klopt. Maar ik ben bang dat op een of andere manier misschien de vereniging Jan Bokstra het net meer voor me kon krijgen.
1: Dat zou kennen, ja. Ik heb al aan te informeren geweest bij het bestuur, maar daar kwam ik nog net helemaal uit. Dus dat komt hard naar voren, denk ik.
2: Ja, precies. Nou ja, juster win de jongens hier in Wietmaassen. Het is een heel lange dag, begreep ik. Nooit echt een bos.
1: Oeh, ja, nee, dat is voor u te laat. Helemaal wel bed.
2: Ja, precies. Ja, wij zijn van de morgen om tolle hoeren uit aanzetten. Mooi de vrouw die mooi echt betoerde nieuwt op de list. Ja, en het is binnen 12 belangrijke weekend voor de dames. Het is eigenlijk volgende week is sneeuw. Dan hebben we super zaterdag bij de vrouw. Ja, dan is het haarklasse Kirsten is in Burgert. En de vrouw is eerste klas binnen in Haas. En dat is echt de laatste mogelijkheid om je rechtstreeks te plaatsen voor de vrouwtje per se. Dus ja, het komt er volgende weekend in ieder geval op om. Goed. Ben de vrouw is H-klasse hier in Wietmaassen. En de vrouw is eerste klasse die ben in Kimsert. Dus we hebben het volop keerste. Ja, en het zijn belangrijke dagen bij de vrouw op Woerden. Die 50ste vrouw is per se in Woerden. Ja, de nummers 1 en 2. Larissa Smink, Anouk Smink, Sandy Tsadi. Stonden zien over Anne Enema, Iris Oosterbaan en Vera de Vries. Ja, die partij is ondertussen al dien. Het eerste bordje ging daar op de 6e waar. Door een prachtige zitbal van Larissa naar het partij van Larissa Smink. Vervolgens wordt het 6e gelijk. Ja, en dan gaat dat bootje toch nou uiteindelijk naar het bedoel van aanheden, maar zij pakken dus dat tweede eerste en dan is het dus eerst gelijk. Vervolgens wordt het voor de tweede keer op rij, zoals gelijk. Dan is de Senne retour te in het perk en dat betekent een spul om het eerste voorsprong voor de formatie van Larissa. En ja, ze bouwen de voorsprong langzamerhand verder uit. Zitbal van Larissa op de 6-4, betekent Traimingen. En vervolgens Larissa die op het goede plak staat in het tussenspel. Keer de bal voor de tweede keer op zoals gelijk. Ja, dan gaan de bootjes, dan hebben we dus in 4 verkeerse eerste een trein keer zoals gelijk onder de telegraaf. Maar ja, ik ging de eerste in je kant door naar het bedoel van Larissa Smink. Kom er maar op een vierde om in je voorsprong. Het wordt er uiteindelijk 4 en op Nijsarglik. Dus dat is de vierde keer Sarglik in zo'n verkeerste eerste. Dus er zijn echt veel mogelijkheden geweest voor de formatie van aanheden. Maar ja, pak je een bordje, dan kom je natuurlijk dichterbij. En dan slaat dat net en dan ging je op 4. En Sarglik is het Senne Itzadi. Say the goodbye in het tussenspel. Keert de bal voor de keerts. Het bedoel van Larissa Smink, Anouk Smink, Senne Itzadi. Nou, de tweede omloop. Iris Veldman, Rikste Winia, Jelle Koopmans, stonden zien hoor. Roelie Kroondijk, Lisanne Skaringa en Noël Elzinga. Ja, daar gaat het eerste bordje op de 6-2 naar het bedoel van Roelie Kroondijk. Door een prachtige uithaal van Noël Elzinga, een boppenslag. Maar vervolgens wordt het op een skinner 6, Rikste Winia boven, dat betekent eerst een leak. En dan is het een kweerslag van het perk Lisanne een kweerslag van het perk Rikste en Jello. Dat betekent 1-12 voorsprong van het bedoel van Roelie Kroondijk. Maar ja, het is ik samen weer spullen. Want Iris zuist niet op het goede plak, op het goede moment keert de bal voor de keers en dan maakt het er spullen gelijk van. Dan een Skinner Soys, En dan mag je hier Veldman de bal opslaan. Doet dat fantastisch. Een prachtige zitbal. Traaien met waar. Ja, zag je het mooi om en om. Het wordt traaien is niet, omdat Rudy de bal retourneert tot de keert. En dat betekent dus traaien is niet. En dan op traaien is niet en zorgelijk. Is het een prachtige zitbal van Iris Veldman. Zij komen er mooi op een 4-0 traaien voorsprong. En drukken vervolgens ik terug. Want op de 6-4 is het opnij een zitbal van Iris Veldman. Dan is de partij nog net spelen. Want Lisanne Scaringer denkt van... ja, wij willen er nog net houden. Die rammelt de bal nog een keer over de boppen op de 6-4. Dat betekent 4-1 voor jou. En dan is het correct op 4-1 voor jou. Skinner 6. Een voorslag van de Rudy Kroniek. Dus het bedoel van Iris Veldman, Rick Vinia, Jelde Koopmans, ik naar de tweede omloop. Hier in Wietmarsum. En dan zien we ondertussen de nummers 5, 6, Sean en 8 op het veld zijn. Gerbrich Koster, Rix Blanke, Noël Hiddinga, Sien, Janne Palma, Ilse Baansra, Suzanne Alma. En het bedoel van Annette de Haan, Gertel Lieklema, Nijholt, Jenny Terpstra, Sien, Louise Krol, Jeske Terpstra en Jeanette Wien. Ja.
1: Oké, bedankt Henk. Dan komen we aan het webben daar. En dan geef ik gauw naar de heren. Ik in Wietmarsum, Klaas Postma. Goeiemiddag.
3: Goeiemiddag.
1: Dat is bij de herenhoofdklasse, hè?
3: Ja, dat klopt. Ik ken ik de vrouw je trouwens keertje, Sam. Die zit net zo'n hele vier van jou. Maar,
1: Zullen we de kamer uit?
3: Ik zocht hier inderdaad bij de Haie Rietma partij in Wietmarsum. Die Tom Tolboer het eindzet is mij het zien vertoeren op een list. En er zijn inmiddels 12 partijen die weten dat ze aan nog een keer in actie komen maaien. Want die hebben hun eerste partij in winst omzetten. De eerste 12 partijen die een bepaald net spannend te nemen. Johan Schipman, Gabriel van Papta en Hendrik Kootstra. Die hier net al te volle moeite om te winnen van Paul Wiekstra, René de Haan en Lars Pieter Verstraten. Vier bij Sai Schauer en Ek Matten Bersma, Hessel Postma en Erwin Zielstra binnen de twaalf list. Want die wonen ook heel makkelijk van Rutger Torensma, Hendrik Jan van der Velde en Rieber Hoekstra. 4-2, 6-2, dus de betoeren Sipma en Bersma Haas en Sinoemekoren op de twaalf list. En dan ben we nu wandelen met het twaalf blokje van die eerste list. Nou, Remmel Bouma, Jorlaas van Beem en Evert Pieter Talsma. Die keert zich in Peter Versuden, Allard Hoekstra en Kevin Jordi Hoekstra. Daar hing het Ian Botje op de Telegraaf voor het vertoer van Remmel Bouma. En de orenpartij tussen de vertoer van Menno Voorswiet en Rick Minnesma, Jesse Steenstra. Corné Tuninga, Jorema Alzinga en Klaas Pier Volkertsma is echt nog maar correct de wanden. Daar een Botje op de Telegraaf voor het vertoer van Corné Tuninga. Beide partijen dus nog in de begeerfase. Ja, dat vertoer van Menno Voorswiet uiteraard is het te kloppen vertoer. De man die hebben 30 keer een eerste prijs gewonnen op een hard klasse in de vijfde marge. Het is ongekend, waaronder uiteraard de PC. Een tweede prijs en een keer niks. Nou, daar kun je wel mee thuis komen. Het is nou trouwens Rick Minnesma die de toemen even omheen stekt naar een cheerstander, naar Klaas Pier Volkertsma, want die slacht een bal door de boppeline heen. Het is ongekend wat die man Shell heeft hebben dit seizoen. En ja, het is al wat situatie. Je hoort hier niet Marsum doggen. Ze zitten in elk geval in een mooi blokje op een list. En ik zoek nog even naar een opslagbal van Menno Voorswieten. Die gaat echt weer naar achter met Klaas Pier Volkert. Maar dit is een stuk beter. Want gaat die bal, ja, Tjesse Steenstra, die kan die bal weer omslaan. Dan bloot er een politiekeertje van oer. Maar dan we zitten hier nog in de beginfase van deze beide partijen. De toer van Sipma en Bersma, dus aangezien ze noemen elkaar op het tweede list. En even een afwachtje wat er meer bij komt. Ik noem nog even een opslagbal mee van Remmel Bouma. Hij weer nog bij Simaat een verliezend finalist op de PC. En zocht nou goed een opslagbal van hem. Hoe de boppel in mijn jaar gebeurt er nog Kevin Jordi Hoekstra. Nou, hoe dit spreidt, aan ze meer.

0: Gervi, Soul to Soul. Ja, back to
1: net,
0: life.
1: Weet je net een Belgische band, Steve?
2: Soul to Soul.
1: Oh. Ja, valt mij al.
0: Nou, maar het is niet eens moeilijke vragen te stellen.
1: Daarom stel ik hem, ik.
0: Goh, je bent heel goed nightingers. Ja. Soul to Soul.
1: Kom je zo wel bekend voor.
0: Oeh, ik begin het even in het zoetje. Ja,
1: uiteraard. Uiteraard. We zullen het even opzoeken.
0: Ik begin het even checken. Ja. We hebben de tussentijd.
1: Ja.
0: Hebben we een mooie in de tijd om naar Henk te schakelen.
1: Ja, ja. In wie pas hem. Dan zul ik even chiqui.
0: Henk?
3: Ja, dat kennen natuurlijk altijd. Gerber, Costa, Rix Blanca, de nummer 4 op de lijst. Mooi, Noël, Hiddinga, Steensje, Janne Palma, Ilse Baatstra en Suzanne allemaal. En er zijn ondertussen drie eerste verkeers. De eerste beide bootjes gaan mooi om en om naar beide toeren. En dan weer correct op de 1-2 en de 2-6 en boetenslag van Gerbrich. En dat betekent dus dat het patoer van Janne Palma dus op een spul om het eerste voorsprong het. En ik alweer de 4-2 onder telegraaf ging in het. Dus ze hebben goed uit de startblokken gang. Ja, en op de overkant hebben we eigenlijk een prachtig mooi affiche tussen de betoeren van Annette de Haan, Gerda Liklema, Nijholt en Jenny Terpstra, Louise Krol, Jeske Terpstra en Jeanette Winia. Die partij is ik correct uit aanzetten. Hing je jou gelijk onder de telegraaf en nou, er een keertje komen te listen in het tussenspel. En dan was Jeanette Winia die ook slag verzwaren. De eerste op de overkant is het Noël Hiddinga. Zij komt er maar daar in. Brengt hem voor in bij Ilse Baanstra. Die rekent hem goed, maar die bal die ik weet niet hier achter u zo over de kabeling heen. En zo hebben we de derde tussen de nummers 4 en 6. Spul met de eerste en 6 jouwen op in het voordeel van Pedro van Gerbrecht Koster. Dus goed opslagwerk in dit geval van Noël Hiddinga. Kweerslag van Ilse Baanstra. En dat betekent door die kweerslag van Ilse. Ja, hij pakt het Pedro van Gerbrecht de 6 jouwen. En ben ze misschien wel in staat om daar langs de zijde te komen op die spullen gelijk. Safir is het nog net. Noël zou maar eerst die opslag haast verzwaren. Het perken Suzanne allemaal nog voorin. En Ilse Baanstra achterin. En dan is het Noël Hiddinga. Zij komt nog mooi heroor in. Stuwt de bal nog naar het perken. En doet dat net goed. Die bal die knikt boeten. En door die boetenslag van Noël wordt het spul om het eerst. En sorry gelijk. Ja, en dan kan het al een gatje slang worden. Door de formatie van Janne. Al het spullen gelijk. Al er komt natuurlijk nog een keer. Dat ken ik. Ja, dat is even een oude actie. Noël, mooie haasten die opslag verzwaren. Op de voorkant ziet Annette de Haan klaar. Zij mooi de bal richting het perk van Jeske Terpstra en Jeanette Winia sturen. Komt ze mooi eronder in. Brengt de bal achterin bij Jeanette Winia. Die let hem vallen. Maar ja, dat is net handig. Want die bal die zit er goed in. Zoals de keurmeester op Adelien. Dus een prachtige zitbal van Annette de Haan. En daarmee komen zij in ieder geval als eerste op de 6-jouw voorsprong. Hier in Wiedmarsum. Ilse Baanstra die rekken. De bal wel goed, maar ja, die shit werd verkeerd uit de wandwooi. En dan gaat die bal uit de kweerlijnen. En zo werd het dus werd tussen de ploegen van Janne Palma, Suzanne Allema, Ilse Baanstra, Jim Pedro van Gerbrecht Koster, Noël Hiddinga en Rix de Blanke terug. Die kweerslag van Ilse werd het dus spullen gelijk. Dus het is daar weer in Liekwicht. En nu is de Gerda Liekwema aan Nijholt. Vanuit de Boppelinnen, die redoneert de bal fantastisch. Tot de vader de keer zijn daar. Maar het eerste blotje naar het Pedro van Annette. We gaan, zij komen op 1-0 voorsprong. Zijn Pedro van Louise Krol.

0: Ja, dat is Supermoop met Tell Me Why en daarvoor je de Gypsy Kings met Bailami. We moeten even terugkomen op wat dat weet ik natuurlijk zijn. Net. Soul to Soul, Belgisch volgens meneer Vellinga.
1: Ja,
0: daar kon ik helemaal niks van.
1: Zie je er even neer.
0: Nee, het is gewoon een Britse
1: of droomt. Ja, je weet het net.
0: Ik vond het ook al, het klinkt helemaal net Belgisch.
1: Nee. Nou ja,
0: goed, dat je soms.
1: Weet je net uit, net Belgisch klinkt, maar in ieder geval, dit wie het net.
0: Het wie net Belgisch, dus ja.
1: We zoeken het op en het wie nou. Oké, wij gaan gauw naar de herenhoofdklasse Klaas Pasma.
2: Ja, ik zocht hier naar 12 partijen op de eerste list. De nummers 4, 6, 7 en 8. Remmel, Bouma, Jorlas en Beem en even Pieter Tolsma. Sint-Peter Versuten, Allard Hoekstra en Kevin Jordi Hingstra. Daar hongen drie bordjes onder de Telegraaf voor de partoer van Remmel, Bouma. Al Roene Waartje nog de premie op een PC. Maar het partoer van Peter Versuten had een bordje weer ontpakt. Terug een prachtige bopperslag van Kevin Jordi Hingstra op 6 slaar. Wie het dus draaien maar niks, is het nou draaien hier. En is er nog een mooie retourslag van Allard Hoekstra. En ja, dan hebben we aan de andere kant de man in het blauw. En dat is vanzelf dat de tour van Menno Verswiet en Rick Minnesma, Jesse Steenstra, Tje Corné, Tuniga, Joram, Elzega en Klaas Pier Volkerts. Maar dat de tour van Corné Tuniga pakte het eerste bordje. Maar inmiddels had het de tour van Menno Verswiet en weer orde op zaken gesteld. Ja, dat perk van Rick en Jesse, die man die grammelde die hier in de orenbal, onwaarschijnlijk makkelijk over de boppeline heen. En dan hebben we ook nog dat geweldige opslaan van Menno van Swieten in het vorige eerste trein. Die is niet in zijn voor. Zij is jou erachter, maar dan is het opslag die toen in Burgum ben het. Die twee keer voor een goede opslag zorgt en twee keer de punten binnenhelpt. En dus de zij is jou erachter staan. Omboek die zij is leek en een bordje. Fjouwer om hier is het er dus inmiddels voor het partoel van Swieten. En ja, ik kan net al eens concluderen dat deze man waarschijnlijk deze partij, ik ben hier in de boeze stekkers willen. Alhoewel het nou van Swieten 12 missers op rij had, twee keer de op rij het perk missen, nou dat kan laaien, maar fjouwer om hier voor, skin en fjouwer achter. En dan die oorspartij, daar is het dus draaien meer in het voordeel van het partij van Remmel Bouma. De winnaars van deze beide partijen, Aastens Jumelkoor op twaalfde list en dan op een plakje in de finale. Dan een mooi nummer. Ik neem nog even hier een opslag bij Bouma van Menno van Swieten. Die het vorige bordje dus op Zijsveld worden binnenharken met twee prachtige zitbomen. En noodwakker het perk mist. En nu zocht die hoedmaat het Jesus heen staan. Bal werd weer omslag in het tussenspel. En dan bloot er een heel iets keertje van hoe. Nou, dat maar ja voor de heren Minnesma. In Steenstaan naar het rally en geen enkel probleem wezen. En meldt Jesus heen staan. Nog een opslag. Hij mij de tweede opslag verslagje. Ik denk even hier een opslag bij van Remmel Bouma. Maar die zie ik het al uit Hoekstra op. En die slag, die bal hier onder de tenten. En dat is een bokkenslag. Nou, dan geef ik iemand 12 puntjes op. Hartstikke wel eventjes nodig. Met zijn zin op mij. Draai meer achter.

0: Grondgebied weer dat Small Town Boy.
1: Eigenlijk dat nummer van Why Woman vragen. Maar ja, die ziet er ervoor. Een supermodel Tell Me Why. Dat wie eigenlijk hetzelfde als Grondgebied, blijkbaar.
0: Nou, is dat zo? Het ligt wel aardig op het koor. Ik weet niet of het een cover is.
1: Nou, ik weet, ja, van supermode bedoeld. Ja, ja, het is een cover daarvan. Ja, ja, dan lieg ik bij alles bij me komen, want ik weet het net.
0: Nee. Maar, kijk, als het maar dat Soul to Soul, dat is toch ook weer zo. Ja, het is een Belgische groep, maar
1: dat wie even één keer.
0: Ik kap er helemaal niks van.
1: Dat wie even één keer.
0: Nou? Oké, nou ja.
1: Ik denk dat wij even naar Henk en Peenjes met Henk. Hoeveel favorieten hebben voor de vrouw die per se? Maar ik denk dat er meer binnen als de laatste jaren, of nee?
2: Ja, dat klopt. Dat laat volle dichter bij me koren. Wat Jeanette Wingia doet. Ja, die ziet op een goede plek, op een goed moment. Retourneert de bal tot in het perk. Kom ik op waarom. Maar ja, wat ik daar je vertel is hoe Pieter is. Ja, we hebben meer favorieten. Hou in hoofdfavoriet. Dat is natuurlijk een formatie van Louise Krol, Jeske Terpstra en natuurlijk Jeanette Wingia. Hij heeft 4 overwinningen geboekt. Ja, daarnaast zit natuurlijk het partour van Larissa Smink, Anouk Smink en Senne Itzadi. Dat is een van de outsiders. Tegelijk maar het partour van Rudy Kroondijk, die binnen er ondertussen wel al, Lisanne Skaringa en Noël Elzinga. En het partour van Annette De Haan, Gerdel Lieklemaar, Nijholt en Jenny Terpstra. Ja, en dan hebben we nog wel eens Peer Patoerkes, die kan wel voor een verrassing zwaar in gaan. Het is even, natuurlijk ik, helemaal afhankelijk van het lot. Bedoel van Anna Enema, Iris Oosterbaan, Vierde de Vries. Bedoel van Gerber Koster, Rix Blank en Noël Hiddinger. Ja, en bedoel van Janne Palma, dat doet op het ik goed, mooi Ilse Baansra en Suzanne allemaal. Ik zij hebben hun rechtstreeks geplaatst. Ja, ze maakten er nooit weer een mooie street van zin, bedoel van Gerber Koster. Dus ja, we hebben in je hoofd eigenlijk in een formatie die het boven ons stiert. En ja, dan hebben we dus een try outsiders. En dan hebben we nog een paar patoeren die kennen voor een verrassingswaring in op de vrouwenspercé. Dus het lijkt dit hier behoorlijk hier al mee al, Pieter.
1: Oké, dank u wel, Henk.
2: Ja, dan pak ik nog
1: de wedstrijd.
2: Ja, 5 Sint Sois, Gerbrecht Koster, Rick Blanke, Noël Hiddinga, Janne Palme, Ilse Baansra, Suzanne Alma. Ja, zat ik al zo uit, dat is een hele mooie partij om te zien. Het wie spul om het eerst. In het voordeel van Pedro van Janna. Dan is het op spul om het eerst. En Sois Gliek en Kweersla van Ilse Baansra. Betekent spul en Gliek. Vierde spul en Gliek. En de Sois Fjouwer is het Riks. Zij ziet op een goede plek op een goede moment. En keert de bal voor de keert. Dat betekent traai om het waar. En hoe je het krijgt op de Sois het waar. Prachtig uithaal van Suzanne allemaal. Die de bobbel weet te vinden. En daarmee willen dus traai is een Gliek. De Telegraaf tussen nummers 5 en Sois. Nummers 7 en 8. Annette de Haan, Gerda Liekelman, Nijholt, Jenny Terpstra, Jean, Louise Krol, Jeske Terpstra en Jeanette Winja. Ja, dat is een herhaling van de finale van vorige week in Arem. Sois Fjouwer, het eerste partour, het eerste bordje gaat naar het partour van Annette. De Haan, de retourslag van Gerda tot in het perk. Vervolgens Annette, queer retour op de Sois 12, betekent de eerste league. En hoe je het krijgt op de eerste league en de Sois league, is het Jeanette Winia. Zij retourneert de bal tot in het perk. En daarmee komen zij op het spul om het eerste voorsprong, Jerien Wietmaar.

0: Charles en Eddie, Would I Lie to You?
1: Wij gaan even gauw naar Klaas Past, maar bij de hoofdklasse Heren, Klaas.
2: Ja, werd de spanning om nota 4 te zien is, want de eerste twee partijen winnen eenzijdig. En er is daar een hele eenzijdige partij dien. Want Menno Voorzieten, Rick Minnesma en Jesse Steensa, die kwamen mijn eerste achtertje in Corné Tulinga, Joram Elzinga en Klaas Pier Volkertsma. Maar dat ik voor het laatst eerst wat het bedoel van Corné Tulinga om de Telegraaf krijgen zo. Want ja, die man in het blauw, het bedoel van Menno Voorzieten, het klopt ik al hier bij de man. Het valt ik al hier goed op en uit. En die walsen er werkelijk in. Vier om je saaie stwa. En dus de man in het blauw, maar werd eens een keer naar een twaddeliste dag. En ja, dan maakt ze aan zijn keertje zien of het bedoel van Remmel Bauma of het bedoel van Peter van Zuiden. Daar had het bedoel van Remmel Bauma de beste papieren. Die keert mij Jorlaas van Beem en even Pieter Tolsma. En die stinnen mij 4 van 12 voor zien het bedoel van Peter van Zuiden. Oftewel Bauma en zijn maten hadden nog één bordje nodig om haar te plitsen voor de twaalfde list. En dan kon er aan, ik de noemers Johan en Tien los. Die stinnen in het veld, binnen nog moet inslaan. Juri de Groot, hij vervangt Brent Jesse van Beem. Die keert Juri bij Nick van der Wald en Jelvin Kaper. En die nemen het aan op Sien Jorrit, Nanninga, Sjoerd de Jong en Jan Banstra. En dan heb je de noemers Johan en Tien. Dan heb je de mooiste noemers bij Tien Betoerd Noppelist. Want dan is je wenspartijen genoeg om je te plaatsen voor de hele finale. Want dan keert je voort om dat steende noemer. En die man mag nog los binnen nog moet inslaan. Maar die zullen dus aan keertje om een plakje in de hele finale. En aan de andere kant zag ik hoe Jorlaas van Beem een bal over de boppelin rammelt. Oftewel ik alweer 12 punten van die man in dit eerst. Nou, die ligt hier komt bijna een plakje op het waddenlist. En de andere partij die maakt nog los. De patroon van Juri de Grote, Jorrit Nanninga. Die man die zullen aan, denk ik, wel eens een keer beginnen. Maar ja, dat zei ze weer, ik heb nog echt. Die gaan aan los. Ik neem even een opslag bij mij van Peter van Zuiden. Ik krijg dus een opslag om eer te krijgen van Jorlaas van Beem. 4-5 in de man achter. Nou, hij brengt de bal nog maar naar achter. Nee, even Pieter Tolsma. En slacht hij een hekboppen. Ja, die slacht een hekboppen. Dat bent 12 die hij om eer kreeg, puntje van Zuiden. Nou, het is daar 4-5. En de eerste van jouw punten hing je daar alweer voor het getoe van Remmel Bauma. Die man liet je bijna de twaddel is. En ik zie ook nog echt een eerste opslagbal in de partij tussen de Juri de Groot en Jorrit Nanninga. Daar wordt een keertje van fijn. Die partij is nog knek los.

0: Daar zit Phil Collins in the air tonight.
1: Van de band Genesis. Nou, ja. Dat hek we goed, hè?
0: Ja, Phil Collins, die. Ik zeg laatst nog een film voor mij. Wie dat een Ian Lee wie dat opnam. Ja. Dat hij nog een keer bij zijn oude drumstijl langs kwam. Oh. Hij kan eigenlijk amper meer een stok op een drum slaan.
1: Doof. Ik doof. Ja. Nou, dus.
0: Helemaal niks meer van Oer, man.
1: Nee, weinig. Ja. Nou, we hebben een woord van Oer, is gelukkig. Henk en Penius.
2: Ja, de nummers 4, 6, 7 en 8. Ik ben nog steeds aan het keersen. Gabriel Costa, Rix Blank en Noël Hiddinga. Sinjana Palma, Ilse Baas en Suzanne Alma. Prachtige partij om te zien. Het is traaien geliek. Dan wordt het uiteindelijk 6 geliek. En dan is de Rix, zij passeert de keersen. En daarmee pakken zij als eerste. Dus het vierde bordje. En komen dus op een 4-rommetraaien voorsprong. Ja, vervolgens is het correct op de 4-rommetraaien. En de 0-6. Suzanne Alma in het tussenspel is er goed bij. Keert de bal van de keersen. En daarmee hebben we dus 4 eerst geliek onder de telegraaf. En zag hij dus een hele mooie wedstrijd om te zien. Suzanne Alma, zij is onderwijs om die bal richting het perk te sturen. Komt die heugel op achterin bij Gerbert Koster, die het ondertussen in het perk achterin stuurt. En dan is het Ilse Baaser die denkt van, ik stuur hem mooi naar het hoekje. En komt die bal op de opslaglinie te lezen een keer. Ja, en daarnaast hebben we dus de patroon van Louise Krol, Jeanette Winia, Jeske Terpstra, Jeanette patroon van Annette de Haan, Jenny Terpstra en Gerda Lieklema aan Nijholt stem. Ja, en dat is een spannende strijd. Het is weer ondertussen een weerslag van Jeanette op de 5-jouw Spulling League worden. En dan is Spulling League en 6 League. En dan komt de bal achterin bij Gerda Lieklema aan Nijholt. En dan is het Jeanette Winia die heel snel naar voren te sprinten. Zij mocht zelf die opslag verzwaren. En dan komt er een keertje lezen. Nou, wat zal het werden? Met ik of jou of vier vaart de middellinie. En, dus, en dan is het even ruilie van opslag. En dan gaat de formatie van Louise gaat richting het perk. En dan is het daar nog een aanheid te gaan om die keertjes te goed te verdedigen. Spilling League en Sorg League dus. En op de andere kant, ja, daar had het bedoel van Gerbrecht Koster dus de boel even omgooid. Het is Noël die de van beste opslag heeft verzwaard. Komt heug op Adrien bij Suzanne Allema. En dan zou het Suzanne Derbloek oude Noël. En die bal die shit over het perk in. En dan kun je opslag. En daarmee komt het partij van Janne Palma, dus mooie Suzanne Alma en Ilse Baasra komt dus op voorsprong in dat nieuwende eerste derde vierrijding league. En misschien het waar, maar ja, spanning zit er op de orenkant tussen de partijen van Louise Krol en het partij van Annette de Haan. Spulling league en Sorg league. En die keert ze op een meter of vier, vijf, vat de middellijn. Perk stiet daar een kleer, natuurlijk Jeska voorin en achterin natuurlijk Jeanette Winja. Ja, dan is het eerst nog een Jeanette die hoort te getten bij haar op de boppen om te proberen om die keer dus te behouden van haar broer. Slagen ze erin, dan pakken ze als eerste het tredje bordje. En het is Annette. Ze krijgt er een ronde van Gerbrecht die het neerst haar is. Dus Annette kan bijna mooi haar tarieren. Komt Annette maar die jongen in, brengt de bal tussenin. En ja, die bal die shit naar de boven, maar dat kan Gerda wel bij. En dan maakt Jeska heel snel ja. En dan is Jeska op het goede plak, op het goede moment. Zij keert uiteindelijk toch de bal voor de keers. En daarmee komt het bedoel van Louise Krol. Zij komen op een traai om een 12 voorsprong. Zien het bedoel van Annette de Haan. En dus tussen de bedoel van Janne Palma en bedoel van Gerbrecht Koster. Beide uit het Tjum afkomstig. De beide opslagers in dit geval. Is het correct of jouw eerste leek. En dan is het Gerbrecht die er goed bij is in het tussenspel. Keer de bal voor de keers. En daarmee wordt het dus jouw eerste leek. En twaggeliek. Daar tussen nummers 4 en 6. En tussen nummers 7 en 8 is het traai om een 12 voor het bedoel van nummer 8.

0: Alanis Morissette, Ironic.
1: Ja, Alanis. Ja, wij binnen natuurlijk waar die mooie vreugde van nou niet horen. We worden helemaal bij me om op zilte, Steven. Helemaal ja. Live.
2: Helemaal live. De hele dag.
1: Van Njorgen tot de laatste slag. Dus.
2: Is het er een heel kidsfeest hier bij ja, op zilte?
1: Uiteraard. En die week erop is de dames PC.
2: Alles achter elkaar.
1: Ja, alles mooi achter elkaar.
2: Mooi achter elkaar.
1: Dat is ik wel zo hoort hier. Ja, inderdaad.
2: Ja, kijk, ze is er normaal dan.
1: Wij toen de dames PC vallen. Maar wie dat toen, zelfs in september, wie dat nog. Ja. Ik het me nog zou erin. Ja, dat is.
2: Dat idee ik ja.
1: Noem.
2: Voor het volgende uur, want de eerste uur van de Ziltemiddag zit er alweer hast op. Je bent natuurlijk weer eens volledig focussen op de heren en dames hoofdklasse in ja. Wiedmassum.
1: En waar ben je hier helemaal ik tot de laatste slag bij, Steven?
2: Tot de laatste slag bij waar ik bij gewoon hoort.
1: Ja.
2: Wij onder andere ik. En natuurlijk is verslaggever Klaas Posma en Henk Hempins.
1: Ja, we zouden eigenlijk al aan de tafel zitten. Want ja.
2: Dat moest eten, dat moest Chinees hè.
1: Ja, ja, dat hebben we besteld. Dus, maar dat hing het niks.
2: De misschien dat ze er even in Wiedmassum een perk bij gooien. Ja, hoort, ja, je weet het
1: zolang mogelijk perken erbij.
2: Ja. Maar tot die tijd zitten wij er in ieder geval. Wat heb ik nog? Wat vierlap, hè?
1: Ja.
2: Maar dat is zometeen.
1: Ja.
2: Bij het twaalf uur van de Ziltemiddag. Tot zometeen.
3: Woensdag is het zover. De Vreule. Jonge kaatstalenten uit heel Noordwest-Friesland komen naar Wommels om de eer van hun dorp te verdedigen. En dat volg je natuurlijk live bij Omroep Zeelt. Vanaf 9 uur op de radio, omroepzeelt.nl en in onze...
4: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
5: Hey Pieter.
6: Hey Johan.
5: Hier is het taljet?
6: Nee, wat is er aan de hand?
5: We hebben wat nijs in Bitgen op de sneus. We hebben nu de wielde van Ijsmerpartij, maar zachte balkeertsen.
6: Prachtig man, ik mag dus maar gauw op ziek naar Maarten. Dan steen ik weer eens op de Van Ijsmerdagen.
5: Ja wist, al je komen op sneus 22 augustus, zowel Malië als Australië. En we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
6: Meesken, net stinnen, maar erhinnen. Dus jouw je hem gauw op.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
9: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij een brand op een veerboot vlakbij het Indonesische eiland Madura zijn 5 mensen omgekomen en worden nog ruim 40 mensen vermist. Het schip voer van Surabaya naar Makassar en had 271 mensen aan boord. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. De olieproducerende landen van OPEC hebben ingestemd met een verhoging van de productiequota voor september. Saoedi-Arabië, Rusland, Irak, Kuwait, Algerije, Kazachstan en Oman verhogen hun productiedoelstelling met ongeveer 188.000 vaten per dag. De feitelijke productie ligt echter ver onder die quota door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. Meer Nederlandse ziekenhuizen gaan zwangerschapsafbrekingen uitvoeren tussen de 22e en 24e week. Het OLVG in Amsterdam doet mee aan een proef voor abortussen met een sociale indicatie. In 2024 werden in totaal 331 abortussen uitgevoerd tussen de 22e en 24e week op een totaal van ruim 39.000. De nieuwe vuurwerkwetgeving mist voorlopig haar doel. Buurtverenigingen maken nauwelijks gebruik van de ontheffingsmogelijkheid voor de komende jaarwisseling. Veel gemeenten ontvingen nog geen enkele aanvraag. De uitzondering op het verbod op zwaar F2-vuurwerk blijkt in de praktijk te ingewikkeld voor veel organisaties. Het weer nog. Vanmiddag is het op veel plaatsen in het land zonnig en zeer warm zomerweer. In het noorden en op de stranden wordt het 24 tot 26 graden. In het midden van het land 27 graden. In het zuiden misschien wel 30 graden. En tot zover het nieuws.
10: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
11: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
12: Para Link & Co. Guiana Cinico.
13: Nieuws, sport en muziek.
14: Verzeelde middag.
13: Pieter en Steven Vellinga.

0: Ja, goedemiddag, welkom weer om bij de Siltermiddag. Het is dus 9-2 augustus. Je noemt mij nog steeds. Mijn eigen hart, hij had het maar aardig vol. En hij had juist natuurlijk helemaal niet dronken, dus dat schuld dan ik al wel. Nee,
1: ja, dronken, ik heb wel.
0: Maar dan ben je net op paardwest.
1: Nee, juist.
0: Dan ben je net op paardwest, ja, dat heeft maar een paar dingen.
1: Wie mooi waar, hè? Dan kun je mooi boeten op het terras zitten.
0: Oh, wij zijn wel op het terras heen zitten.
1: Thuis.
0: Oh, thuis, ja. Ja, thuis,
1: uiteraard.
0: Maar dan koers net meer op paard, dan ben je waar natuurlijk al west.
1: Ja.
0: En dan komt er al je meisje met chin natuurlijk, hoe dat gaat.
1: Ja.
0: PC-bobo's, onder andere.
1: Ja, dan heb ik helemaal praten.
0: Ja.
1: Nou, u is vroeger een collega, radiocollega Pieter van Althuis.
0: Ja, Tjewurg, PC-bobo.
1: Tjewurg, PC-bobo, ja. Ja, die wie ik even in de town om samen te zeggen, de hek nemen.
0: Hij zoe je nog een keer langskomen.
1: Hij zoe nog eens een keer een uitzending, mamazie.
0: Dat heeft hij al heel wat jaren beloofd.
1: Ja, ja.
0: Die belofte is hij tot op heden
1: hij weet
0: nog
1: het
0: net naar komen.
1: Hij weet het nog
0: hij
1: wel.
0: Weet het nog wel.
1: Daar heb ik hem even naar vragen.
0: Ja.
1: Maar toen moesten de troon jullie.
0: Ja.
1: Dus, maar dat komt ook weer, hè.
0: Wij blijven echt nog een keer.
1: Zeker.
0: Ja, en dan komen ze maar af en toe wel eens chin. Dus
1: ik kom ze nog naar wat chin.
0: Dat scheelt dan toch wel weer.
1: Ik denk dat wij Juwet Wietmassen een keer weer in en Steven. De heren hoofdklasse, de dames hoofdklasse. En verder hebben we natuurlijk muziek. En dan moest we even de muziek ontkondigen.
0: Ja, Clean Bandit en Jazz Glenn Rodder.

0: Clean Bandit, Jess Glynn, Rather Be.
1: Wij gaan gauw naar de herenhoofdklasse, Klaas Postma. Kom maar binnen.
2: Ja, ik kan een vertoer melden dat hem pleegst had voor de tweede omloop. Daar werd al vrije vertoeren niet te zien. Daar kom ik bij Ruimel Bouwman, Jordlaas van Beem en even Pieter Veldsma. Die kwam met 4 en 12 voor te staan in het vertoer van Peter Versuten, Allard Hoekstra en Kevin Jordi Hiemstra. Die man die dogen nogal wat bij waarom, maar het werd net het kort niet gebeurd. 4 en 4 en 6 en het vertoer van Bouwma naar de tweede list. En die bij dus aansekeert zich om een plakje in de finale. In het vertoer van Menno van Schieten. Dan ben ik los. Juri de Groot, Nick van der Walten, Jelvin Kaper, Tjen Jorrit Nanninga, Sjoerd de Jong en Jan Balstra. Dat Guy Crescendo voor het vertoer van Juri de Groot, die pakken trije bordjes op rij. Inmiddels is het trije in en had het vertoer van Jorrit Nanninga in dit eerste puntenvoorsprong. Ik zal even zien wat Jorrit Nanninga docht. Hij moet opslaan op een liedje keert. En docht dat net woordstuk geen bal het voort. Maar in elk geval, het vierde trein we niks. Het is nog trein in. Dus het kantoor van Jorrit Nanninga had wat weer omdien. En dan hebben we op het tweede list de eerste partij die het los is. Johan Sipma, Gabriel van Popta en Hendrik Kootstra. Jim Badenbergsma, Hessel Posma en Erwin Soestra. Dat is op papier een aardige partij. Dus ik ga het doen niet doen om te wegen binnen. Het bedoel van Johan Sipma, zij woont in een vrije formatie, zij woont in Arem. Het bedoel van Martin Lesma woont ook in een vrije formatie, zij woont het in Seisberum. Nou, ze keert ze wel het Jimmekoor om een plakje in de hele finale. Ik zie ook nou hoe er een bobbeslag is van... Ik zie dat het Hegel Postman is die de bal de bobbelieder rammelt. En dus is het Seisberum. En mag Johan Sipma opslaan? Nou, dat neem ik eventjes mee, wat hij docht op deze Seisberum. En op de andere kant is het vertoer van Jorrit Nanninga op Skinner Suis staan. Die stieren dus nog wel met treien meer in achter, maar Skinner Suis, dus alle kansen op aansluiting in de partij. Nou, ik neem even de opslagbal mee van Johan Sip, maar op die Suis de Liek, het eerste in deze partij. Ze binnen op een krek los. Wat doet hij? Hij brengt de bal naar Hessel Postma. Die slacht er een keert van. Nou, dat kan ik nog wel eventjes meenemen. Scheidsrechter die houdt 130 keert sluit ter hoogte van de middellinie. En dus is het aan om Martin Bersma om die keert te verdienen. En zo kijk even dat Jorrit Nanninga ervoor supertoer in slag had om die skinner size te verzilveren. Dan zou de trui maar niks. En die trui meerwaard op die eerste met 12 wijzen. Hij brengt de bal naar Jelvin Kaper in het achterperk. En kan Sjoerd de Jong er nog bij. Het antwoord is nee, die kennen er net bij. En dus slag Jelvin Kaper boppen. En is het Suis 12. Nou, ik neem even deze opslagbal mee van Matt Besta. Suis Geliek, eerst. Keert ze van middellinie. Nou, wat docht hij? Hij stipt leerverzien onderin. Hessel Postma over Boppeline en Erwin Sielstra terecht van de keert. En het is nog onder het perk van Gabriel van Popta en Hendrik Kootstra om die keert voorbij te slaan. En docht hij dat prima. Ja, dat is een hele mooie tussenkniese bal. Ja, maar Jan van Popta kent er net bij. Hendrik Kootser nog wel, maar die kent die bal net goed in een rijtje. En dus pakt het vertoer van Martin Bersma op Seisdeliek het eerste bordje.

0: Dit bent wel een van de beste Bond-nummers ooit maken wij, toch? Adele, Skyfall.
1: Ik van de Bond-film Skyfall, toch?
0: Ja, maar Daniel Craig nog, nog steeds de laatste Bond, hè? Nog steeds geen aaien maken.
1: Nee, klopt, jongen. Ik denk dat wij nog iets maken, de dames beginnen. Henk en Penis.
2: Ja, tussen nummer 4 en 6, dat weer echt een fantastische partij. En die krijgt natuurlijk een thriller einde uiteindelijk. Ja, tussen nummer 4 en 6 is het bedoel van Gerbrecht Koster, Rix Blanke. Noël Hiddinga is hier ondertussen al maatregelen genomen. Gerbrecht stond al achterin in plaats van Noël. En zij stonden dus Jeroen, Janne Palma, Ilse Baanstra en Suzanne Allemaat. Wie voor jou eerst gelijk? Dan wordt het 6 gelijk. En dan is het uiteindelijk Gerbrecht. Zij slaat de bal boeten en dat betekent 4 bommen voor jou voor het proef van Janne Palma. Maar ja, ze weten dat net verder horen, want het wordt vervolgens 6-2. Dan is de bal boeten van Janna en dat betekent 4 weersen gelijk. Het wordt uiteindelijk 4 weersen gelijk, 6 gelijk. En dan zit er 2 keer een sitbal in van Janne Palma. Ze komen dan maar op een 6-2 voorsprong. Ja, een boetenslag van Janna en een voorslag van Janna betekent 6 gelijk. Ja, en dan mag Janna opnieuw de hoofdslag verzwaaien. Doordat helaas voor haar toe net goed, die bal die knikt over het perk heen. En dat betekent dus dat het proef van Gerbrecht Koster, Rix Blanke, Noël Hiddinga. Ze gaan naar de tweede omloop, maar een 4-way is een gelijk. En 6 gelijk overwinning terug aan kweeopslag van Janne Palma. Annette de Haan, Gerda Lieklema en Nijholt, de nummer 7 op de list. En Jenny Terpstra. Steensinoer, Louise Krol, Jeska Terpstra en Jeanette Winia. Ja, dat ging mooi gelijk op tot 3 is een gelijk. En dan is het op 3 is een gelijk. En de 6-4 is het voorinje. Jeska Terpstra stapt heerlijk onder de bal. Geeft de bal een heel eind over de boppen heen. En dat betekent 4 om het draaien voor het proef van Louise Krol. Komt het twee keer te listen. Wordt het een mooi gelijk op tot dan is het de proef van Annette de Haas. Ze komen op een 4-2 voorsprong. Zitbal van Louise. Dat betekent de 4 gelijk. En dan is het uiteindelijk een kweerslag van Gerda. Dat betekent de 6-4 voor het bedoel van Louise Krol. En ze pakken uiteindelijk op de 4 om het rij en de 6-4. Dat bordje, het vuurde bordje als eerste. Want ja, dan is het Louise op Nijmegen haar opslag. Ze dwingt Gerda tot een kweerslag. Ja, zij ging het er dus 4 om het rij. En nog een schinner 2 om de telegraaf in voordeel van proef van Louise Krol. Jeanette Winia stuurt de bal naar het perk daar. En dan is het Jenny Terpstra die de bal eigenlijk met fopmatch in de groen. Want slaat in een shittybal een heel lang richting de boppen. En daar ziet dan Jeske Terpstra die keert de lood op een meter of jou vanuit die boppelingen. Ondertussen ben ik de nummers Ingen en Traaien los. Dat is het bedoel van Larissa Smink, Anouk Smink, Zijn Itzadi. Het is het bedoel van Iris Veldman, Rick Winja en Jelda Koopmans. En nu is het Anouk Smink, die rent om een bal heen. Maar ja, dan krijgen we een triktrak situatie. Ken Rick er nog bij? Ja, die kan daar uiteindelijk net meer bij. Komt er een keertje te listen in het tussenspel. Die partij is correct uit aanzetten. En dan hing het een skin of jou rond de telegraaf. En dat is in hand van bedoel nummer 1. En dat ben Larissa Smink, Anouk Smink en Zijn Itzadi.

0: Ja, dat wie Billy Joel, mooi Uptown Girl. Daar voel je in je fysiekje van Sjoerd Mier. Dat wie I Wanna Dance With Somebody van Whitney Houston.
1: Ja, wij gaan nou even naar Freek Broekstra, Lucien en Steven. Die
0: jullie hebben weer even nice. Een verslagje bij u ja. Inzinnen. Inderdaad, hoe het lijst vier lap. Nice.
2: Bij eerste vier lap, vreun. Hier ben ik weer. Mooi, het nice van het vier lap van Juster op het NFM. Ja, wij hier in Juster geweldig waar. En het weer ontzettend druk op de bult. Ik denk net dat er volle meer mensen bij konden. Dus het weer een uitverkocht hoes. En de meesten die er winnen, die kregen echt waar van hun geld. Ja, en waar heb ik het zeker door hebben? Vjouw van de vijf heb ik het door hebben. 21, 21. Nou, ik zal even uitlezen wat het NFM inhoudt. En ik krijg net doorheen om Nederlands record te benaderen. Ja, en een geweldige wedstrijd. Ja, het NFM. Nationale Vierlap Manifestatie. Dat is een wedstrijd waarbij je in voorrondes vooral een limiet springen moet. Die vooral bekend maken is. Ja, en die limiet die stellen ze in om ervoor te zorgen dat er net al te volle mensen voor het dadelijk mooi naar de finale kunnen die jongens. En als het te volle binnen, ja, dan wordt het jongens te laat. En als er te meer mensen binnen die een limiet sprongen hebben, ja, dan wordt het onvuld voor degene die dan de hoogste afstand hebben. En zo kom je in de finale. Ja, ze ben vreed, de jongens ben ze al begonnen met de voorrondes. En juster hingen ze de moa's en de medis hingen ze voorrondes. Ja, en dan komt er op een gegeven moment een list uit. Mooi, allegenen die de limiet hellen hebben, of onvuld binnen, om de finale te springen. En het bijzondere van die finale is dat je een kan vjouwen kan springen. Maar dat je binnen de eerste twee sprong net bij de laatste vjouwen zitten, ja, dan is het helaas pindakaas. Maar dan moet je de laatste twee sprong oorletten onder vjouwer die boven jou staan. Zo, dat weer dit keer ik het geval. En een heel soort. Ja, en ik zou krijgen en Nederlands record. Nou, die weten het nooit vanzelf, maar Germ Terpstra, die presteerde in zijn laatste sprong echt bijna helemaal stil te staan, maar hij ging correct net oer. En dat wie jammer, want hij zit helemaal bovenin. Hij wierde kleren voor, ja. Want dan hield er een mooie uitsprong maken en dan hield er misschien wel een taak aan. Onzin. Nou, het Nederlands record van 22-21 van Jacco de Groot. Ja, Vjouwer van de Vijf. Vjouwer van de Vijf. Ja, Vjouwer van de Vijf klassementsleiders van Friesland, die woonden het. Alleen bij de junioren slagen dat net. Ja, en het wie 21-21. Ja, normaal gesproken, als je dat springen, dan steek je gewoon op het schavot in je 12 draaien. Maar het wie Frederik Kramer, die 21-21 sprong, en maar deze vierde sprong, maar op het vierde plakje weer omkwam. Ja, het wie ik heel spannend de hele tijd. En vooral bij de senioren. Ja, want daarheen, wij hebben een gegeven moment, ja, Germ die lepte wel een hele mooie 21 meter. En zo'n 30 centimeter. Ja, en dat wie krijgt de kwart om eventueel maak even zin, Wilco van Amerong voorbij te gaan. En het bijzondere Wilco van Amerong, die traaien in net lept. In verband met een kribbelblessure. Maar hij liet voor het even zien dat het nog wel koe. En kwam op een

0: pakte. Ja, en dan? Ja, dan hebben wij bij de Famkes. Ja, daar is het wel heel erg spannend, ja. Maar het weer wel Nina van Vliet van Burgum. Ja, zij woont het. Mooi afstand van 14 meter 34. Ja, en Twarre was daar Ilse Maats. Mooi een afstand van 13 meter 97. En, op het derde plakje wie Janneke Halema. Mooi 13 jongens. Zo'n 90, maar dat weer dezelfde afstand, maar omdat Ilse Maats haar eerste spel ietsjes verder weer, ja, wat Janne daar mooi treden. Dus dat weer wel heel spannend. Ja, en bij de dames, ja, daar gaan we tussen Marit van der Wal, Jorien Baas en Sanne Boustra. Ja, het wie op een gegeven moment, Marit van der Wal, die een hele mooie dikke 16 meter deel zette. Maar in haar eerste sprong nog een keer oetroefde maar 16,65. En daar kon Jorien Baas en Sanne Bouwster net onttippen. Het wie Jorien Baas, die daar de 12 plakje pakte, mooi 15 meter en 82 centimeter. En Sanne Bouwstra van Reduzem, die waard daar mooi 15 meter 66 treden. Een hele goede prestatie. Ja, en dan komen we bij de jongens, ja. Er is iemand die op dit moment de kast alles wint. Jorrit Boustra. Ja. En hij deed het nou ook weer. Hij noteerde een hele constante wedstrijdsprong. Maar met een jochetje meter en 68 centimeter waard hij dik en dik verchinnen eerste. Want het weer Hiddeke Halema. Die mooie meer dan 1 meter 20 afstand verschil. Maar Jorrit op 18,44 tweede waard. En Reinder Haastra, de thuislepper. Die waard nog maar een 18 meter tredje. Waard hij tredde. Junioren, ja, de junioren van de Fries die voelen een iets beetje ouder. Het weer namelijk iemand die verraste, gigantisch. En dat Kaas Klarenbeek, die noteerde een nieuwe PR van 9 meter en 86 centimeter. En dat wie 1 meter 40, verder dan dat er ooit is. Dus ja, hij wie de koning te Riek, dat is een afstandlijn hier. En ja, en er wie net iemand die daar nog teppen koer. Zelfs net. Ook Jan Jildera, die kwam nog wel dicht in de buurt. Maar zijn jochentje in de zondag. Maar daar koerde het net maar. Dus Jouke Jan Jildera, die waard het twadde. En het wie Martin den Boer van de Hollandse springers. Die een seizoensrecord sprong van 8 meter en jochentje centimeter. En daar mooi treden waard. Ja, ja. En dan. Dus wat hebben we nou nog? We hebben komende weken hebben we nog een lepperij in Drilst. En wij mogen nog een keer naar Boetenpost. En naar het FK hebben wij nog een keer Griepsjerk. En dan is het seizoen al haast gebeurd. Want de laatste wedstrijd is het Nederlands kampioenschap. Maar hoe 14 dagen? Ik hoop dat we dan dit soort mooi waar hebben. In Weensum, want dan hebben wij daar het FK. En dat ze dan een lieke mooie wedstrijd van maken. Dan hier op het NFM. Dit weer echt een super promotie voor het vierlappen in het algemeen. Volgende week, dan ben ik er weer. En dan zal ik hem dan weer vertellen wat er al je baat is in de wereld van het vierlappen.
1: Ja, dat is Freer Broekstra. Mooi, het laatste vierlap. Nice. We hebben nog een tijd voor een plaatsje. Dus One Republic, All the Right Moves.

0: One Republic, All the Right Moves.
1: Wij gaan gauw naar Wietmaarsum, naar de heer in hoofdklasse Klaas Postma.
2: Ja, en ik zocht naar de laatste partij van de eerste omloop tussen de Jury de Groot, Nick van der Walt en Jelvin Kaper. Tjen Jorrit Nellinga, Sjoerd de Jong en Jan Panstra. Daar kwam het retour van Jury de Groot met truien met niks voortsteen. Het was truien met twaar, het was echt fjouwer om het twaar. Maar dat is een heel aardige partij geworden, die is echt spannend, want fjouwer om het twaar wiert. Het is inmiddels fjouwer eerste geliek. Oftewel, ja, spanning alom. Zeker ik hoor een telegraaf tussen het wapentoer die het best aardig stint te keertsen. En ja, de winnaar die gaat aan zijn trog naar de hele finale. Dus het gaat echt direct om een prijs, om een punt, om minimaal een punt, om minimaal een prijs. En inmiddels is het retour van Jorrit Nellinga in dit eerst op een skinnersuis kwartsprong kwam. En is er een uitslag van Jelvin Kaper die een keertje oplevert. Dus die man mij nog om. En als het perk van Jan Balsa, Sjoerd de Jong, deze keertje aanpakt, dan pakken de man met de 4-4 kwartsprong. Maar een heel aardige partij dus. En dan hebben we de eerste van de partij van de twaddellist. En die gaat dus in de retour van Johan Schipma en Martin Bersma. En daar zit het retour van Martin Bersma op een 4 op 1 kwartsprong. Met name de prachtige retourslag van Hessel Postma op 3 om 1 en Suis Gliek. Wie je nou werkelijk kreeg haast open het doekje voor. Fantastisch van de Boppeline sloegen die bal perfect bij waarom in het perk. En dat leverde Simaten, hem en Simaten een 4 om 1 kwartsprong op. Die hing het dan nog steeds zo'n telegraaf. En ja, de winnaar van deze partij gaat dus uiteraard aan de hele finale om te keer te zien of Jury de Groot of Jorrit Nellinga. Ik zal even naar de opslagbal zien van Jury de Groot, want hij brengt de bal naar achteren bij Jan Bandsta. En die slacht de keertje bij. Nee hè, Jury de Groot keert er net weer bij. En dat betekent dat hij dat toch op Stine Sijs en dus de keertje pakt. En dus ik een bordje pakt. 4-4, stin die man nou voor. Ze stin mij het rijden, maar niks achter. Nou, maar 4-4 voor dat doel van Jorrit Nellinga. En dus part het doel van Jury de Groot nou in de achtervolging. Nou, ik neem nog even een orenslag mee, want volgens mij is het Suis Gliek in de partij tussen Johan Schipma en Martin Bersma. En Fjouwer Mien, dus kwartom, echt een belangrijk moment hier. En nu is het Johan Schipma die het opslaan, maar het zien hoe het perk van Hessel en Erwin. Die man die al mekaar nog even een tikje op het schouder. En Martin nu het perk in. Ik zie ook hoe het Martin Bersma nog even met de man praat. Fjouwer Mien, Suis Gliek. Ja, belangrijk moment. Fjouwer om 12, 4 en meer. Het kan een groot verschil maken zien in zijn partij. Nou, Schipma op die size league. Hij had al wat opslagwapens hangen in deze partij. Zijn heeft hij no better dat. Komt nou mijn zin in. Hij brengt die bal bij Hessel Postma. En dat docht hij prima. Ja, dat docht hij echt prima. Die bal die, die bloot zitten. En dus is het een woordje, het levert een woordje op. Via, op die size league, ja, dat weet ik wel even in orde van de man. Fjouwer om hier size league, hij verzilvert het Johan Schipma. Het is nou Fjouwer om het waar in die partij. En ja, in die orde partij is het Fjouwer eerste league. Pardon, 4-4 dus voor de tour van Jorrit Nellinga. Die man die maakt er nou om, omdat hij het verkeerd zijn slijm wilde. Nou, daar zit wel redelijk in de eindfase van de partij. Het is... ja, redelijk spannend toen we. En dan hadden we nog het muziekkorps inmiddels wat hier een vrolijk deuntje hoe het veel te tettert. En zo ik nou een opslag later van Johan Schipma.

0: Ja, die patch mode weer dat Enjoy the Silence.
1: Ja, waar moet je een silence hebben, radio, Steve?
0: Geen silence en daar heb je Henk en Beatrice.
1: Daar moet
0: je het kreks is, hè?
1: Ik moet kijken, daar wist me voor.
0: In Wiepmassen, bij de dames hoofdklasse, Henk.
2: Ja, er staan we punten te beginnen met de volledige twaalfde lijst. Ik, de twaalfde partij op de twaalfde lijst, gaat zo los. Kom ik zo op, waarom? Bij de nummer 7, 8, Annette de Haan, Gerda Liklema, Nijholt, Jenny Terpstra. Stonden zien we Louise Krol, Jeska Terpstra en Jeanette Wienier. Er zijn wel mogelijkheden voor de partij van Annette de Haan, maar het wordt er uiteindelijk 3-5 en 4-6. Een kweerslag van Gerda Liklema maakt het een einde van de partij. Dus de partij van Louise Krol naar de twaalfde omloop. De nummers 1 en 3, die zijn volop ontkeerd. Larissa Smink, Anouk Smink, Sene Itzadis in Iris Veldman, Richter Winja en Jelle Koopmans. En op punt van begin zit daar de nummers 4 en 8. Gerbrecht Koster, Rikstel Blanke, Noël Hiddinga, Jean Louise Krol, Jeska Terstra en Jeanette Winia. Ja, zat ik al zo, de nummers 1 en 3, die zijn al aardig op gang. En ja, dat is het vooral het bedoel van Larissa Smink. Ze hebben de touwtjes ondertussen. Ik in Han. Op de Soistwa is het Anouk die de boppen weer te vinden. En daar pakken zij het eerst. Ja, vervolgens binnen er mogelijkheden voor het bedoel van Iris Veldman om langs Sine te komen. Ja, dan is het op een eerste en sorry, op naar Anouk. Die bal is veerstend de mooi van Iris Veldman. Giet die bal wel een heel aan de boppen heen. En dat betekent een spulvoorsprong van het bedoel van Larissa. Maar ja, dan is het uiteindelijk op de 2-0 en de 4-6. Iris Veldman stiert er goed in het tussenspel. Retourneert de bal tot Varekeers. En daarmee komen zij op een spul om de eerste achterstand. Ja, en dan is het uiteindelijk toch weer het bedoel van Larissa Smink. Zij slaan weer daar op de 2-1 en de 6-0. Larissa keert zelf de bal van de Keers. En daarmee komen zij op een 3-1 voorsprong. En die 3-1 hing het nog steeds onder de Telegraaf. Het is wel weer 6 gelijk in het vijfde eerst hier in Wiepmassen. En dan is het daar nog een Iris Veldman om die opslag te verzwaren. Dus de tweede keer is Sarge Leek, dus er zijn echt wel mogelijkheden voor de formatie van Iris Veldman, Rick Stavinia en Jelle Koopmans om wat we hebben rond te doen. Iris Veldman, zij stiert er klaar, zij komt nog maar die oor in. Brengt de bal nog uit Perka, achterin bij zijn iets had hij. Ja, en die bal is veerstend te mooi. Dan kan zijn makkelijk het zien onderin. Ja, dan weet je wat er gebeurt. Dan gaat de wand komt erachter en dan gaat hij een hele hoog de boppen heen. Ja, zo komt het bedoel van Larissa Smink al op een 4-1 voorsprong in de street, omdat het eerste finale plakje dus hier in Wiepmassen. En nummers 5 en 8 die staan op punt van begin. Dat is het proef van Gerbrecht Koster, Noël Hiddinga en Rikster Blanke. Aarsens in proef van Louise Krol, Jeska Terstra en Jeanette Winia.

0: Dat is Echo Smith met Cool Kids en daarvoor Jan Maywood, mooi ja. Rio.
1: De dames de Vries uit Wellingen, oorspronkelijk, daar komen ze wel. En ze hebben ook een beide heel veel zinnen. Ja, hij ja. Ruzie, hè? Als je een soort heel veel zinnen dan kon
0: hij weer komen. Ja, hij had het wel verteld. Ja. Dus,
1: we gaan even naar je Wietmaassem Klaas. Pas maar.
2: Ja, treien spullen uit, dat is wel mooi zegt in het keertje. En daar, Jorre Danninga, Sjoerd de Jonge, Jan Bonstra, die brengen dat heel dat in praktijk. Want die stiert met treien maar niks achter. Het zit in het vertoer van Jurie de Groot en laat hem met jou er meer achter. En ik dacht, maar hier een treien achter. Maar dat vertoer van Jorre Danninga, die man die knok haar heel wat weer om in die partij. En uiteindelijk winnen ze dat bij knok. Op 5 of 4 en 6 jaar is het vertoer van Jorrit Danninga dat dorst naar een steeds een achterstand voor twee eerst die partij dan nog naar een taloep. En dat betekent denk ik dat die man haarzelf daarmee beleren, want ze gaan nog een steer noemen. En komen dus uit in de hele finale. En binnen dus minimaal een tweede prijs, Rieker. En de meisjes aan zijn keert. Ze zien Maarten Bersma, Hessel Posma en Erwin Silstra. Want die winnen van Johan Sipma, Gabriel van Popta en Hendrik Kootstra. Dat die een partij werd die het vertoer van Bersma met Fjouwer om je voorstier. Dan is het Sijs Geliek. Dan is er een prachtige zitbal van Sipma. En Fjouwer om het klaar. Dan denk je de partij. Maar ja, dan maakt hij op een ei op de volgende Sijs Geliek. En dan mis je de bal voor en dan is het 4 om 12 en dat is echt voor de nekslag van die man, dan zul je het al. Dan wil het net meer, dat ben van die cruciale slagen in zijn partij. Dan stuur je met 4 om 12 achter en uiteindelijk komt op 4 om 12 en zij stelt als Johan Sipma andermaal het perk mis. Dus ben de man er al en is het doel van Maarten Bersma, wist echt van een plakje de hele finale. Nou, dat is Craig Dien alweer, dus die man binnen alweer van het veld al en ik zal nog wel even een 20 minuten door, ik had ze weer omkomen. Tjoggen ook naar de strijd tussen de partijen van Remmel Bauma en Menno van Schieten. Dat is een herhaling van de PC-finale van Arjen Waanzier. Doe gewoon het partij van Menno van Schieten. Dat vrij makkelijk bij 4-12. Nou, we zullen ook zien wat het nou wint. Want de winnaar die had ekkers neernoemer en komt dus in de finale. Premie of niet. De partij is dan maar correct uit de aanzet. Daar hing je nog geen bordjes onder Telgraaf. Daar hing je wel met punten. Ik zag nou een mooie retourslag van Evert Pieter Talsma. Dat smiet zijn partij in deze partij de eerste 12 punten op. Daar hing je nog geen bordjes. Ja, daar valt neer van de season. Al is het natuurlijk wel zo dat we doen van Menno van Schieten uiteraard de favoriet is. Ja, wat wil je al? Je al 13 keer een kransje pakken in de vrije formatie. Dan is Kennedy door zijn dat je favoriet binnen. Ik zie ook nou even naar een opslag wel op van Jorre Lars van Been. Dat docht hij op zich goed en kan hij de bal weer wel omslaan. Dat ken hij inderdaad. We hebben nog iets keerts geoerbloot en de man over Geermatten. Het is jouw 12 punten in het eerst. Mij 12 keertsen. Nou, dat zit heel nog in de beginfase. En dan Mabbe Aas dus de hele finale nog al wachten tussen de bedoelingen van Jorrit Danninga en Maarten Bersma. Om een plakje in de finale. Maar dat zal nog minimaal een kwartier door. Omdat hij in de hele finale krijgt die in is. Man krijgt een hij de masseur. Je hebt een hapje eten en een hapje drinken. Wat ik met dit warme water. En neem ik even een opslagbal mij in de partij om de premie of neer. Een opslagbal van Sisse Steenstra. Niet een hele dikke keers verdient in mij. In vertoer zit met jou 12 punten voor. Dus we zullen even zien als hij dat docht, dan is het 6-12. En hij moet even wachten omdat de man de wand nog hoeven wil maken. Nou, ze staan ook weer. Jorre Lars van Been voorin. Even Pieter Talsma in het achterperk. Jij komt gisteren met je jongen in. En ja, dan docht hij prima een zitbal. En dat betekent 6-12 in het eerste voor het doel van Menno van Schieten.
0: Ja, dankjewel Klaas. En dan zitten we correct van de reclamepas. Kippers, geef wij er even uit. Komen we zometeen weer bij je waarom. Maar natuurlijk weer een hele hoop keersen in de tweede uur van de Siltermiddag. Tot zometeen.
3: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
4: Expert, de elektronica winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlicum.
5: Hey Pieter.
6: Hey Johan.
5: Hier is het al yet?
6: Nee, wat is er aan de hand?
5: We hebben wat nijs in Bitcoin op de sneus. We hebben nou de wielde van Ijsmanpartij, maar zachte balkeertsen.
6: Prachtig man, ik mag dus maar gauw op ziek naar Maarten. Dan steen ik weer eens op de Van Ijsmandaren.
5: Ja wist, al je komen op sneus 22 augustus, zowel Malië, Australië. En we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
6: Meesken, net stinnen, maar erhinnen. Dus jouw hem gauw op.
7: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
8: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is al actief in het zuidoosten van Nederland en geldt vanaf maandag voor het hele land. Het KNMI heeft code geel afgegeven. Maandag en dinsdag worden temperaturen van 28 tot 36 graden verwacht. Vanaf woensdag koelt het weer even af. Een 74-jarige Nederlandse toerist reed zondagochtend zijn auto vast op een trap in het centrum van de Belgische badplaats Blankenbergen. De man zou hebben genavigeerd met zijn Waze-app en was niet onder invloed. De politie onderzoekt nu of de trap, waaraan voor €660.000 wordt gerenoveerd, schade heeft opgelopen. Bij een brand op een veerboot vlakbij het Indonesische eiland Madura zijn 5 mensen omgekomen en worden nog ruim 40 mensen vermist. Het schip voer van Surabaya naar Makassar en had 271 mensen aan boord. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. De olieproducerende landen van OPEC hebben ingestemd met een verhoging van de productiequota voor september. Saoedi-Arabië, Rusland, Irak, Kuwait, Algerije, Kazachstan en Oman verhogen hun productiedoelstelling met ongeveer 188.000 vaten per dag. De feitelijke productie ligt echter ver onder die quota door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. Het weer nog. Vanmiddag is het op veel plaatsen in het land zonnig en zeer warm zomerweer. In het noorden en op de stranden wordt het 24 tot 26 graden. In het midden van het land 27 graden. In het zuiden misschien wel 30 graden. En tot zover het nieuws.
9: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
10: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
7: Nieuws, sport en muziek. Pieter en Steven Vellinga. Omroep Zilt.
0: Ja, goedemiddag, ook weer om bij de Ziltemiddag. Het is dus 9-12 augustus. Het is inmiddels bij 12 minuten nu traaien. Wat betekent dat wij beginnen aan het tredde oeren van de Ziltemiddag.
1: Ja,
0: en zie je mij? Ja, jij hem al, hè? Nog steeds meer aan het.
1: Ja, hij had net zo'n soort vertellen, dus ik denk dat we maar gauw Henk en Peenjes met de Steven.
0: Doen we dat?
11: Ja, dat kennen altijd nummers Ingen en Traai. 4 en 8 binnen volop rond de keersen van Ingen en Traai. Al dat Ingen en Traai al het vierste binnen. Larissa Smink, Anouk Smink, Sandy Tzadis in, Iris Veldman, Riksvinia. Hey, Jelle Koopmans, dat wie het 4 om Ingen. En dan wordt het zoals gelijk. En dan is het uiteindelijk een retourslag tot in het perk van Iris. En dat betekent 4 om het waar. En die strijd is ondertussen nog net streden. Want het partoer van Iris Veldman het daar vervolging inzetten. Ze komen 4 gelijk. En dan is het Jelle boven. En dan pakken ze mooi de 6-4 voorsprong. Komt er een keert in het tussenspel te lezen. En dan is het uiteindelijk Jeldo retour dat in het perken. En dat betekent een 4 om het draaien. Dan wel in het voordeel van het bedoel van Larissa Smink, Anouk Smink, Sandy Tzadis in Iris Veldman, Rikster Winja en Jeldo Koopmans. Maar ja, de strijd liet het weer hier op een te wijzen. En op de andere kant binnen nummers 5 en 8 binnen los. En dat binnen de bedoelen van Gerbrecht Koster, Rikster Blanke, Noël Hiddinga, Sina Louise Krol, Jeske Terpstra en net even, ja, ik daar ben ondertussen de eerste bordjes verkeerd. Het eerste bordje gaat op de Zijstraat naar het bedoel van Louise. Had Jeska de keert weer te passeren. En nu is het correct op de nullingen. En de vierde Zijst op naar het bedoel van Louise. Wat het dan weer te slaan. Ze pakken ik het tweede bordje op rij. Ze steken een spul voor. En ze hadden de eerste twee ik alweer onder de telegraaf hingen. En Noël Hiddinga, zij stier te kleer om de bal nou richting het perk te sturen. Of het perk van Jeska en Jeanette. En dan maakt het Jeska. Yes, ik had er in ieder geval een keertje van op een medica of draaien van de middellijnen. Dus de eerste keer loopt daar in het tussenspel. Een spulvoorsprong van het bedoel van Louise Krol. En op de andere kant, ja, dat is spanning. Loopt de wedstrijd eigenlijk wel volledig hier. Fjallum om het draaien daar en twaggelijk. En hier is Veldman, zei je, mooie aas en opslag verzwaardig in haar street. Zie je het bedoel dus van Larissa Smink. Iris neemt natuurlijk even haar tiet. Zij mooie die opslag verzwaardig. Komt is onderwijs. Dan brengt de bal heug op achterin. Bij Sjane Itzadi. Dan komt die bal natuurlijk heug bij. Waarom? Ken Iris er zelf bij. En dan wordt er een, komt er een keertje te lezen in het tussenspel. Vier om het draaien dus daar. En twaggelijk onder de telegraaf. En de formatie van Louise Krol is goed uit de startblokken kwam. Zij pakken het eerste spul in hun street. Mooi het bedoel van Gerbrig Koster. En dan is het, is het ja, toch Gerbrig die de bal onderschept. En nog een keer onderschept. En dan komt daar een tweede keertje. Een tweede keertje te lezen. En dat betekent daar hebben we van opslag. Een spulvoorsprong van de formatie van Louise Krol. Jeske Terpstra en natuurlijk Jeanette Winnie. Sjen Gerbrig Koster, Noël Hiddinga en Rikster Blanke. En op de voorkant is de spanning weer om. Vier om het draaien en twaggeliek.

0: Chris Cap.
1: Liar, liar.
0: Wij gaan gauw naar Wietmaas om heer en hoofdklasse Klaas Pasma.
2: Ja, we hebben in afwachting van de hele finale tussen de vertoeren van Jorrit Nanninga en Matten Bersma. Die man die ben nog net op het veld, dus die zullen nog in de masseur lezen of even in de kleiboek zitten. Dat betekent dat het publiek alle aandacht had voor de strijd om de premie of niet. En die gaat tussen de vertoeren van Remo Bauma en Menno van Swieten. Oftewel, ja, als je winnen, heen je steen noemer en dan kom je in de finale. En als je verliest, heen je neer. En ben je 12 bordjes doen in de Telegraaf. Beide voor de vertoer van Remo Bauma. Het eerste bordje pakken ze op Zuid-Geliek. Want Rick Minnesma de bal op Zuid-Geliek kweer uitslacht. En het tweede bordje, dat komt ook in de Telegraaf voor de vertoer van Remo Bauma. Want op Zuid-Jouwer is het andermaal Rick Minnesma die de kweerslag noteren dit. En dat betekent dat de man met de green shirts, het vertoer van Bauma, een spel in de Telegraaf had. En ik zie ook wel een mooie bopslag van even Pieter Tolsma. Die man schien in dit eerst met Skinnerfjouwer achter, maar dat werd dus nooit Fjouwer 2. In een partij ja, die nog redelijk in de beginfase zit, die kan er nog geen conclusies over verdienen. Maar in elk geval zullen de toe van Menno van Swieten wel de nodige moeite verdwaan maken om allereerst die achterstand maar eens een keer in te rennen. We spul achter, Fjouwer 2 voor, dat wel in dit eerst. Ik zie ook nog eventjes naar een opslagbal van Tjesse Sneenzaadje in het perk van Beem en Tolsma. En dat is een bal die van Beem amper verwerken kan. Komt er iets keertje van te lezen. Oftewel, ja, dat is dan de eerste keertje in dit eerst. Kortom, de toer van Remmel Baum is goed uiteindzet. Ja, de man hadden dit hier al een paar keer het zit een omekost in. En steeds weer de toer van Menno van Swieten, de winnaar. De toer van Remmel Baum alle noemtel prijzen pakt op de vijf en maasje. Maar nou, keer de eerste. Geen eerste prijs, nou, dus is een grip voor geen Joert, maar dan mag je eerst deze partijen zien in de knipje in te krijgen. Het eerste spul hing het er dus en is er nou een opslagbal van Menno van Swieten, die dek toch even Pieter Tost dan net lekker rekken werd. Dus dit dek komt een keertje van, twee hele lietse keertjes en daar werd nou ruilen. En ik zie ook nou goed Matten Bersma en Erwin Sjoelstra het veld oprennen. Maar die man die mat toch op zijn maat wachtje en dat hoorde ik toen direct net het vertoer van Jorrit Nanninga. Dus dat zal nog een minuut of wat door je wat de hele finale los die het. In elk geval ben die vertoer wist van een prijs. En een van de vertoeren die het nou echt keert, ja, die zal net bij een prijs naar ons gaan. Nou, ik neem even nog één opslagbal mee. Een opslagbal van Jorrit Lars van Beem op een hele lietse keertje van een meter of fjouwer. Hij mat het perk van Rick Minnesma en Tjesse Steenstra bestoken. En dochter trouwens goed, want Tjesse Steenstra kent die bal net goed verwerken. En dan is het Remo Bauma die het intussen spul keert. In dit eerst is het Fjalgelijk.
3: Seit 2000 jaren leeft die Erde ohne Liebe. Es regiert der

0: Ja, dat zien de Doobie Brothers. What a Fool Believes.
1: Wij gaan gauw naar de dames hoofdklasse Henk en Peenius.
2: Ja, daar kan ik ondertussen melden dat de eerste finalist al bekend is. Want de nummers 1 en 3 die binnen ondertussen uitkeerst. Dat begint Larissa Smink, Anouk Smink, zijn iets hard. Die zien Iris Veldman, Rick Svinia en Jelde Koopmans. Ja, het bedoel van Iris Veldman kwam dus Fjallum in achter. Ja, zette dan de achtervolging even niet. Iris retour tot in het perk op de Zorglik betekent Fjallum het waar. En ze pak ik nog het zo aan de eerst. Want dan is het Jelde retour tot in het perk. En dat betekent Fjallum het draaien. Nou ja, dan is het uiteindelijk op Fjallum het draaien. Een kweerslag van Rix de Winia en dat betekent 400 draaien. Ja, en die 400 draaien die bloot uiteindelijk hing. Het werd nog Soisgelijk, maar dan is de Anouk Smink op de boppen. Zij retourneert de bal tot in het perk. Ja, en daarmee komen zij dus als eerste in de finale. Jeroen Wietmarsen. En mooi het patroon van Iris Veldman, Rix Winia en Jelle Koopmans straks het opnemen in de strijd om de treinprijs neer. Wietzatschen komen, dat maken we nog even een ovatie. Maar het gaat vrij vlot tussen nummers 5 en 8. En in dit geval in het voordeel van Patour nummer 8 en dat binnen Louise Krol. Maar ja, natuurlijk Jeanette Winia en Jeske Terpstra. Ze binnen ontkeerst en zien Gerbrig, Koster, Richter Blanke en Noël Hedinga. En denk je dat wel een vrije crescendo van het bedoel van Louise Krol op de eerste omloop. Hier ze even, moesten ze op gang komen eigenlijk. Daar kwam tot eigenlijk op deel, want ze rennen nu vrij makkelijk terug tot nota. Want ja, het eerste bordje pakken ze op de Soijs 12 terug een passeerslag van Jeske. En vervolgens is het op naar het bedoel van Louise wat op de nullingen en de vrouw Soijs weet dat te slaan. Ze pakken een spulvoorsprong en ze blowen de botjes om elkaar riegen. Op de 0-2 en de 0-6 prachtige zitbal van Louise. En dat betekent dus uiteindelijk de Schinner draaien eerst. Ja, via de 0-3 en de 2-6. En mooie Noël Hiddinga de bal richting het perkstuur. Totdat net goed. Ja, dan knikt die bal correct op het laatste moment boeten. En zo is het dan al Schinner Fjouwer eerst. En het is correct op de 0 Fjouwer en de 2-6 Gerbrig Koster. Zij jouwt de bal net de goede richting, maar dan gaat die bal boeten. En zo komt er als geen vier wezen onder telegraaf tegen. En ook krijg je een triktrak de situatie tussen Gerbrig en Jeska. En dan stiet Gerbrig eigenlijk weer op hetzelfde plak waar ze eigenlijk de bal retourneerden. En zo komt er een keerstel in het tussenspel. De eerste twee punten, prachtige zitbal van Noël. Geen uit per toe van Gerbrig Koster. Ja, de Matatoski bij, als ze nog wat willen, want het is geen vier wezen van het bedoel van Louise Krol. Jeska Terfst en Jeanette en Winia en Seiletje als op wij nooit de finale hier in Wietmarsum. De partij is natuurlijk nog net niet, maar het is al een heel groot verschil tussen die beide partijen. Gerbrig Koster is onderwijs, maar die opslag stuurt de bal achterin bij Jeanette Winia. Dan krijg je hem heug op waarom. En dan kan Rix de Winia hem goed retourneren via de groen. En dan blijft er een grutte en een lietse keert over. En dat betekent dus ruilie van opslag en gaat voor de formatie van Louise Krol richting de opslag. Zij steen schijnen vier weer voor, schijnen twee achter. En twee keerzen in tussenspel, Jeroen Wietmarsum.

0: Army of Lovers, Crucified.
1: Ja, wij gaan gauw naar Wietmarsum, naar de heren hoofdklasse. De orde, of de orde, de finale van Waars. Die, we weten ook eerst om de finale of niet, Klaas?
2: Ja, de premie op neer. Dat is voor de winnaar heel mooi. Dan ben je een highest noemer en dan kom je in de finale. En voor de verliezer is het minder, want dan ben je de krek voor de prijzen af. De partij tussen Menno Verschieten en Simaat aan de ene kant en Remmel Bauma en Simaat aan de andere kant. Dat betoel van Remmel Bauma pakte de eerste 12 bordjes. Die pakken een spul voorsprong, maar inmiddels is het vrij met waar je het voordeel van het betoel van Menno Verschieten. Ja, dat komt aan de ene kant toch formidabel opslagburg van zowel Menno Verschieten als Jesse Steenstra. Die krijgt even op de heupen van harde stuit. Maar als gevolg dat die man qua bordjes pakken, spullen geliek. En dan wordt het size leak. En dan zei Jorlaas van Beem, Tjen Remmel Bauma, ik neem de opslag even van de oer. En ja, dan is er steen veel mening in het achterperk. Hij krijgt de bal daar en hij veegt hem werkelijk fenomenaal over de bot beginnen. En dat zijn punten die tellen. Dat budgette een bordje en dat budgette dat het de spul achterstand van die man inmiddels een trein met 12 vastgenomen is. En ja, we hebben dus hele wegen de partij. En ja, is het nou even, krijg je weer wat discussie, of het een keer weer een bal om. In elk geval zit het toer van Menno Verschieten op een trein met 12 voorsprong. En is het nou ook de hele finale krijgt los tussen de toeren van Jorrit Nanninga, Sjoerd de Jong en Jan Bansra. En Maarten Bersma, Hessel Postma en Edwin Sielstra. Nou, die man is hier nog net zo heel lang op het veld. Dus daar valt ook net het meeste van de season. Ik zag even naar een opslagbal van Jan Bansra. En die levert een prachtige zitbal achterin op Erwin Sielstra. Dat levert het parcours van Jorrit Nanninga er 12 puntjes op in dit eerst. Maar goed, daar ben we nog maar krek los. Dus daar valt nou net het meeste van de season. In die andere partij hebben we dus wat zeer. Dat krijgen we twee in het voordeel van het parcours van Menno Verschieten. En nu is het Rick Minnesma die een bal op hichte krijgt. Ja, dan gaat hij een heel lijn vat. En ik deze bal... Ja, die wanhopige baal van even Pieter Tos van Jere van Botteline. Ja, nou, die bal die vloog echt meters over hem heen. Daar valt niks aan te doen. En dus wordt er even een andere bal gebracht. Want deze moet opzocht worden. Het liep er dus op dat het van Menno Verschieten de goede versnelling inmiddels voelen had. Ze staan er met 3 met 12 voor. Ze staan in dit eerst, we staan er 4 voor. En Sjoko Koenhoorns kwam een opslag die toch Hessel Postma over de botteline jagen werd. Nou ja, daar hebben we nog niet het meeste van zes. In elk geval nog even één opslagbal van Jorlaas van Beem. En die dacht het net goed. Ja, achteruit zet even Pieter Talsma. Maar de karmaster zei dat oors. Die zei de bal is boeken. Oftewel, skinner size in dit eerste van het tour van Menno Verschieten. En ze zijn ik met 3 met 12 voor.

0: Ja, Marten Solveig weer dat. Hello, ik ben naar Wietmassum, naar de dameshoofdklasse dit keer, waar Henk Hempenius voor u zit. Henk?
1: Ja, dat is de tweede partij op de tweede lijst is ondertussen Nicole Lauren. Ja, dat weer zit maar kat en moes in dit geval in het voordeel van Louise Krol, Jeska Terpstra, Jeanette Winia. Als ze stond zien voor Gerbrecht, Costa, Riks Blank en Noël Hiddinger. En dat partij van Gerbrecht het van alles proberen. Ja, ze stonden op een gegeven moment als kindertraai eerst naar achter, dan wordt het 6-2. Ja, dan is de bal boeten van Noël en dan ren je al zijn skinnerfjouwer eerst een achterstand op. Zien hoe het partij van Louise Krol. En vervolgens is het uiteindelijk op de 0-4 en de 2-6 een boetenslag van Gerbrecht. En dat betekent Skinner 4 weersten. En die Skinner 4 weersten, jou zei ik net maar uit handen. Op 0-5 en 2-6 Manuel op na je doopslag verzwaard. Doordat net goed de bal giet boeten. Ja, zo giet het bedoel van Louise Krol, Jeska Terpstra en Jeanette Winia. Dus als tweede naar de finale bij de vrouwen gaan kosten. En dan hebben we een finale tussen Larissa Smink en Luc Smink. Zijn iets aan die zin bedoel van Louise Krol, Jeska Terpstra, Jeanette Winia. En de strijd om het de prijs op neer gaat straks tussen Iris Veldman, Rikster Winja, Jelle Koopman, Sint Gerbrecht Koster, Rikster Blanke en Noël Hiddinga. En dan had ik eens even op de klokjes jeugd, dan denk ik dat wij rond kwartier van vijfden, dan ben we los met de laatste partijen van de dag. Bij de vrouw, de mooie wordt nog volop keerst. En natuurlijk zodra de vrouw weer los binnen, dan meld ik me weer.

0: Ja, yeah, Razorlight, wie dat? Bij de Ziltemiddag. Mooi. America.
1: Ja, wij gingen gauw naar Klaas Pasma in Wietmaassum, Klaas.
2: Ja, ik zocht naar de street om de premie op neer. Die wordt dus in de vertoeren van Menno Verschiet en Remo Bauma. Ja, dat vertoeren van Remo Bauma pakt de eerste 12 eersten. En ja, dan is krek of had dat vertoeren van Menno Verschiet en ergens een knop. Daar zit op turbo, daar druk je in en dan, ja, dan wals je er werkelijk voor u heen. Goed opslagwerk van de man, goed uitslagwerk van de man. En het spul achterstaan dat ze hier is helemaal kort. Het is 4,2. Krek hier op Zijsla. Daar is een prachtige zitbal van Tjesse Steenstra. Op een liefste keerts verschilt hij dat. En die man zit nog maar 4,2 voor. En ik heb die absoluut net waarstellen dat ze dit nog herinneren litten. En dan gaan ze naar hun zaffelste finale in de vrije formatie van dit keerts hier. Sterker nog, alleen nog in Arnhem, vrienden, die stien ze net in de finale. En al die oren finale stien ze al. En daar is er maar één van verleend, dat die in Sijsbeerum. Wat om klinkende cijfers, 4-12 voor. Nou, ik al wel een zitbal trouwens. Ik al de skinnen 12 voor in dit eerst. Nee, die man, die Celiaan, die geeft hier niet maar de finale helie. En dan is ik inmiddels de hele finale los. Tussen de vertoeren van Jorrit Nanninga en Martin Bersma. Nou, die is toch redelijk in de beginfase. Daar is het eerst in de league. Het eerste wordt hier naar het patroon van Martin Bersma. Het wordt geleek. Kortom, daar valt net het meeste van de seizoen. Er wordt nog ruilen. Het is Sijs Fjouwer satisfeer in het voordeel van de patroon van Jorrit Nanninga. Dat neem ik eventjes mee. Een opslagbal aan van Martin Bersma. Zijn we ieder van bakken kennen dat het Sijs geleek wordt of dat de man in het peers het patroon van Nanninga op plaat niet inkomen. En ik zocht dat hij inmiddels eerste steen staat op een uitwappen. Vast in de patroon in de Telegraaf. Ik zie een 24 keer een Fjouwer voor die man. Ja, dat is wel duidelijk. Die stap hier aan in Wietmaassum de finale ben. Ik zeg nou weer. En een opslagbal van Tjesse. Die bal van Poetin. Ja, die wordt naar achteren komen. Die zwaait eruit. Nou, dat kennen ze laaien zelf. 24 Fjouwer 12. Man had nog twee goede klappen nodig om de finale hier in te stappen. Ik zeg nou naar een opslagbal van Martin Bersma. En ik die dochter dit doet. Die gooit de bal Poetin. En dat betekent dat het doel van Jorrit Nanninga. De koortje pakt de Sijs Fjouwer, die spelen nog op 12 in de hele finale. En de tour van Menno Verschiet, ja, die man die liet je toch echt bij, op bijna de finale. De kennis net meer missen. 4-12 Fjouwer 12 voor. Nou, nog even hier een opslagbal van Tjesse Steenstra. En daar komt een mini-keerts van, omdat even Pieter Tals van de bal maar amper uit je kent in het achterperk. En dan hobbelt die bal het perk uit en dan wordt het een keerts van een meterke. Volle meer zullen het net wezen. Nee, dat is allemaal duidelijk dat die man hier de finale pakken zullen. En die horen, ja, de hele finale is 10 van 12 minuten. Dit is het verdoel van Jorrit Nanninga voor het zien. Het verdoel van Martin Bersma.

0: Simon Webber en daarvoor Jenny Spendo Ballet.
1: Viking gauw naar Wiet Massum, Klaas Posma. Het is toen 4-12 van Zwieten, zei jij, Klaas.
2: Ja, dat zie je inderdaad. En voor jou het waar, nou, dat verzilver die zegt, want ze pakken de volgende vier punten nek. En winnen dus eigenlijk heel simpel van de vertoer van Remmel Bouwman in de street om de premie op neer. En het budget dat de heren van Zwieten, Steenstra en Minnesma maar wel eens een keer in de finale stenen. Hier in Wiet Massum. En dan maaien ze aan ze of zin het vertoer van Jörg Nanninga of het vertoer van Matten Bersma Keertsen. Want die staat nou in het veld. Daar is het hele wegen. Daar is het trein met waar in het voordeel van het vertoer van Jörg Nanninga. Die trein niet Vlieman, maar een opslagwater van Jörg Nanninga op zijn sjouwer levert het vertoer van Matten Bersma. Het waar de watch op. Het is trein met waar. En nu had Jörg Nanninga trouwens even een minderite. Want hij mikt een bal, peerbal achter me voor meters goed met perkt. En dat levert de Tsjech anders dan steeds 12 puntjes op. Ja, de winnaar van deze hele finale dus aan in de finale Tsjech Menno voor Zwieten. Nou, dat die daar zien is die een verrassing. En we mag even afwachten hoe deze hele finale verin is. Maar de patroon van Jörg Nanninga, ja, in de eerste omloop steeds een heel eind achter. Maar ja, een goede wedstrijdmentaliteit. En die man die knapt naar heel de web om en pleert zijn HV aan steen noemen van deze hele finale. En ik zie ook nu hoe het Hessel Posma is, die een opslagbal van Jörg Nanninga vier oer de boppeline rammelt. En dat het mijn size van de Telegraaf, oftewel, de trui die een echte snor niet zien, is voor het werken. Het is nou trui eerst in de. En er zit er nou eventjes oegel is tussen de man hier op het boppen, tussen Jorrit, Jan en Sjoerd. Want Jorrit Nanninga, ja, hij zit op zich goed op te slaan, je moet maar nu even een paar bal moeten. En dan heeft er een bal die het wordt timmeren, wordt er op Hessel Posma. Werd tot het no-try is in de league is. En de hele wegen, de hele finale binnen. En ja, een hele aardige hele finale om te zien. Ik heb net te voorspellen dat hier uiteindelijk als winnaar van het veel stappen zult. En dus aan Keertse maatje in de papier van Menno voor City. Nou, ik neem nog even een opslagbal mee van Jörg Nanninga. En dat hij het nou wel goed doet. Nee, ik dis ik bal goed de voeten. Nou, het even een minderite Jörg Nanninga. In elk geval hier in de hele finale tussen de papier van Bersma en Nanninga is het. Daar is ik gelijk.

0: Ja, take that without back for good. En dan vroeg jij je Cressip, mooi sweet goodbyes. Ben wij overal komen om het einde van dit tredde oer hoort van de Siltermiddag. Hebben we natuurlijk wel een hoop keertsen op het programma staan. Onder andere ik in het vierde oeren. Dan ga je haast tabwerken naar de laatste omloop bij de dames hoofdklasse. En de finale natuurlijk van de heren hoofdklasse.
1: Ja, nou ja. Ik
0: en op zo'n oeren trouwens, Johan Cruijffschaal.
1: Uiteraard.
0: Wat denk je ervan? Het AZ heeft natuurlijk dan net zo heel veel...
1: Nee, met alleen speelde koekdekken.
0: Net heel veel...
1: Die Meijners natuurlijk. Dat wie
0: Meijans, ja. Die speelt natuurlijk bij PSV.
1: Nou.
0: Dat is dan er.
1: Wie wel een aanvoerder. Dus ik bedoel, het is wel een belangrijke speler voor AZ.
0: Ja, dat is hier. Verder, Parrot is er nog steeds natuurlijk.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk een belangrijke speler. En Kelvin Stengs, waarom?
1: Ja. Bij AZ.
0: Ja. En wellicht, ze is Kim Bode, hoe ik nog gratis op hel. En dan kun je als die hele... En Wijndal, die is ik al vast wat op hel. Dus je kan als de hele groep bij elkaar krijgen.
1: Succes voor hun.
0: Ja.
1: Ik denk dat PSV het nou wint in ieder geval.
0: Ja, ik denk dat die begint nog iets beter dan de rest. Maar ik heb een minuut voor de reclame. We hebben samen team weer bij je. Waarom? Voor het vier uur.
2: Woensdag is het zover. De Vreule. Jonge kaatstalenten uit heel Noordwest-Friesland komen naar Wommels om de eer van hun dorp te verdedigen. En dat volg je natuurlijk live bij Omroep Zeelt. Vanaf 9 uur op de radio, omroepzeelt.nl en in onze...
3: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
6: Paralink en Co. Guiana Cinico.
7: Dit is Omroep Zeelt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zeelt app en omroepzeelt.nl.
8: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vanmiddag raakten twee personen te water na een explosie op een zeilboot vlakbij Urk. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en beide slachtoffers zijn per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De oorzaak van het ongeval op de zeilboot is nog volstrekt onbekend. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is al actief in het zuidoosten van Nederland en geldt vanaf maandag voor het hele land. Het KNMI heeft code geel afgegeven. Maandag en dinsdag worden temperaturen van 28 tot 36 graden verwacht. Vanaf woensdag koelt het weer even af. Een 74-jarige Nederlandse toerist reed zondagochtend zijn auto vast op een trap in het centrum van de Belgische badplaats Blankenbergen. De man zou hebben genavigeerd met zijn Waze-app en was niet onder invloed. De politie onderzoekt nu of de trap, waaraan voor €660.000 wordt gerenoveerd, schade heeft opgelopen. Bij een brand op een veerboot vlakbij het Indonesische eiland Madura zijn 5 mensen omgekomen en worden nog ruim 40 mensen vermist. Het schip voer van Surabaya naar Makassar en had 271 mensen aan boord. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Het weer nog. Vanmiddag is het op veel plaatsen in het land zonnig en zeer warm zomerweer. In het noorden en op de stranden wordt het 24 tot 26 graden. In het midden van het land 27 graden. In het zuiden misschien wel 30 graden. En tot zover het nieuws.
9: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
10: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
11: Hey Pieter.
12: Hey Johan.
11: Is het al yet?
12: Nee, wat is er aan de hand?
11: We hebben wat nice in Bitgem op de sneus. We hebben nu de wielde van ons met partij, maar zachte balkeertje.
12: Prachtig, man. Ik mag dus maar gauw op ziek naar Maarten. Dan steen ik weer eens op de van ijs, madaren.
11: Ja, wist, al je komen op sneus 22 augustus, zowel Malië, Australië, en we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
12: Meesken, net stinnen, maar erheen. Dus jouw je hem gauw op.
13: Nieuws, sport en muziek. Pieter en Steven Vellinga. Omroep Zeeland.
0: Goedemiddag, welkom weer om bij de Ziltermiddag. Dit is 9-12 augustus. Het is 12 minuten over jou. En dat betekent dat we beginnen om het 4e uur van deze Ziltermiddag. En wij moeten gelijk maar eventjes naar wie Massa hem ik, hè?
1: Ja, dan ging ook een Klaas Postma voor de finale op tweede plak. Klaas?
14: Ja, de hele finale hier tussen de toeren van Jorrit Nanninga en Martin Bergsma. Ja, het is vrij eerst gelijk en zoals gelijk. En dan leidt er een keert, wat ze dan wel zeggen, van een sigaret. Nou, dit is meer een sigarettenpeuk. En dan is het Gerwin Sielstra die keert mij meer dan Koolhof. Dan wie ziet voorbij slag. Jan Balzak, ja, die split die bal wat sloepen. In elk geval dat hij een glokje voor de man met de witte shirt zoeken. Ze pakken daar wel het wonderfjouwer om het rij voorsprong. En ja, dan is Jorrit Nanninga even pas slag. Hij mist een peek in het perk. Hij krijgt een bottenslag om de heren van Hessel Postma. En dan zei hij op een moment bij Skinner Sijs van de Telegraafse Jan Balzak. Nou, slaat dan maar even een bal op. Maar ik dacht dat Fali kan mis, want Jan Balsa die zag de bal meters en meters boeten. En dan is het samen 4 om 3-0 in het voordeel van het vertoer van Martin Bersma. Oftewel, ja, het vertoer van Jorrit Nanninga zelf wel echt in de bak maken. Wollen ze hier nog de finale instappen. Dan zitten ze gewoon 3 bordjes op rijden, pakken matten. 4 om 3 is ze dus achter. En ik zie ook nou een opslagbal, die komt bij Hessel Postma. En die kan er een keert van slaan op een opslagbal van Jorrit Nanninga. Ja, dat die toch eventjes een minderieter van die man. Dat blokje in ze op Schalke League. Dat Erwin Sousa die bal achter bij die keert niet te slaan op een keert van nou, een hele sigaret. En dan werd het voor jou om het rijden. En dan is ja, Jorrit Nanninga dus even van slag. En dan krijgt hij een peerbal een boete. En dan heeft hij Hessel Postma die de bal droeg in de slag. Dus die is jammer met 4 om 3 achter. En dus alle kans nog voor het vertoer van Martin Bersma om de zaken automatisch. 4 om 3 is hier ze voor. Er is nog correct ruilen, maar een keer start. Neem even een opslagbal mee van Martin. En dan is uiteraard de vraag of hij de liefste keer die van overheid verzilveren kan. Sjoerd Hielm voorin, Jan Banstra achterin. Ik zal even zien wat hij doet. Komt nog met zijn oren in Martin. Brengt de bal naar achter naar Jan Banstra. En dan is er een mooie doek van Hessel Postma. Maar die had geen effect wat hij doet bij de bal wel. En dat betekent dat is het wapen. In elk geval voor het papier van Jorrit Nanninga binnen. Nou, neem ik nog even een opslagbal aan mij. Het is voor de man nou alles of niets. Ze zullen nou echt vrije bloedjes erbij pakken, maten. Dan pakken dan wel 12 punten. Nou, terug een passeerslag van Jan Banstra. En dan zal Hessel Postma nou de tweede keer opslaan. Ik zal even zien hoe hij dat doet. Die keertjes wat dikker. Zien dat de man onder de kant de fjouwen pakken kennen in dit eerst. En dan Aarsen uiteraard de winnaar. Nee, de finale werd in het vertier van Menno Voorschiet niet. Werd eens een keer wachtend. Ik sjok nou naar de opslagbal van Hessel Postma. Hij dacht het doet prima op en uit. Brengt de bal bij Sjoerd de Jong. Ik ken die een ruitje. Ja, die ken hem heel goed ruitje. Maar ja, dan is het toch in het tussenspel Sjoerd de Jong die in tweede instantie erbij is. En die keertzek pakt. Nou, de man schiet in dit eerst voor. Maar Skirrefjouwer assisteert wel met 4-3 achter in de hele finale. In die passen.

0: Pharrell Williams, Happy. Maar again, de hele finale bij de Hinhoofdklas in Wietmassum, waar Klaas Postma nog steeds voor de zit. Klaas?
1: Ja, nou, ik weet net waar het heel aan Happy wordt. Het bedoel van Joris Nanninga of het bedoel van Bart Lesma. Het is hele finale. Het bedoel van Bart Lesma is hier bij 4 van treien voor, schinnen 4 achter. En dan is het Matten die de bal boekenslag en daarna de bal voorslag. En dus is het nu 4 van 4. En ja, is het dus wel spannend. 4 van 4. De eerste opslagbal in dit eerst, die is in het voordeel van het bedoel van Martin Bersma, omdat Jörg Nanninger de bal boeten slacht. En ik denk dat Jan Bonstra dat nou ook doet. Ja, hij denkt dat de bal zit, maar die kan maar steeds resoluut de bal in boeten. Oftewel, 4 van Fjouwer en Skeerde Fjouwer nou in het voordeel alweer van het bedoel Martin Bersma. Ah, die man die nou heel dicht bij de finale. Dat maakt altijd nog verzeld, want dat bedoel van Jörg Nanninger in de eerste omloop ook hele eind nachten steeds zit het bedoel van Jordi de Groot, maar uiteindelijk dags winnen. Dus die man biedt wat het is, zo'n achterstand goed te maken, maar het kan nog net een soort meelij. Ze kan met 4 van 4 achter en met skinnen 4 achter. En nu is het Jörg Nanninger die de bal naar het perk brengen, maar het perk van Hessel Postma en Erwin Zielstra. En deze bal komt er echt uit, ja. Ja, die komt er echt uit, die draait helemaal naar links daar. Nou, dat betekent heel simpel dat het bedoel van Jörg Nanninger nou op de deur zit. Op mooie zijn het bedoel van Martin Bersma zit er 12 puntjes van de finale. Die van Fjouwer zien ze voor, Skinner Sai zien ze voor. En dus is het ook Jörg Nanninger die het eventjes een bidon krijgt van oh, topkeertje Gerrit Ottinga. Hij zit hier achter de opslag, achter de boarding, praat nog eventjes met Jörg Nanninger. En kunnen we dus eventueel de laatste slag krijgen in deze hele finale. 4 van Fjouwer, Skinner Sai. Al hier in het voordeel van Martin Bersma, Hessel Postma, Erwin Zielstra. En dus nou de opslag van Jörg Nanninger, hij moet hem nou gewoon inbrengen. En dat docht hij net, want ik deze bal got een heel eind boeten. En dus is de hele finale dien. En met de Jörg Nanninger, Sjoerd de Jong en je man staan hier niet pas een tevreden wezen, maar een tweede prijs. En gonnen Martin Bergsma, Hessel Postma en Erwin Zielstra naar de finale. Nou, de man jouw mekoor nou een hoorn. Het veld wat even verlijn worden. We gaan nog een pauze met verloting. Ik schat dat we wel 20 minuten door de Jelle 40 binnen. En dan krijgen we dus aanzien in die passende finale. Tussen het bedoel van Matt Bergsma en Benno van Zwieten.

0: Ja, het is Santana, maar Chris Stapleton, Joy.
1: Oh,
0: bij de
1: Santana erbij. Ja, ik denk, ja, kom je, ik hoor het nummer net, moet ik wel eerlijk wijzen. Maar...
0: Nou, bij deze.
1: Ja, bij deze.
0: En hiervoor, jij hebt me trouwens nog Raccoon, hè, dat is onze collega, meneer Jan Bakker. Wat mooi van hij, die is eigenlijk het fan van, hè. Het is al laat toch. Ik weet niet of hij dat een goede plaats vindt, maar hij vindt eigenlijk alles van Raccoon wel mooi, volgens mij. Dus
1: ja, ik denk het
0: deze wel. Vast ik wel. We hebben nog even een overwachting van de finales. Van het Wietmassum, zowel de heren als de dames. Ik vroeg daar nog, voordat wij naar de reclame WhatsApp gingen, hoe stoor met je, wat stoot tas van PSV Chin, Chin AZ, Johan Cruijff al. En toen hier is nog even een game voorspelling, Jonas. Ik denk, nou...
1: Jawel. Jawel, dat is net...
0: PSV woe, maar ik heb geen uitslag meer van die.
1: Oh.
0: Hoe is dat dan te ingewikkeld?
1: Dat is wel heel ingewikkeld voor mij, hè. Snijn.
0: Ja, ja, ja.
1: Snijn de medie.
0: Oh, die deur is net die anders.
1: Jawel, jawel, jawel. 3-0.
0: 3-0?
1: Ja.
0: Oké, okay. Mijnans nog een goaltje naar de club.
1: Ja, misschien voor ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja, ik loop het AZ. Ja, 3-0 denk ik.
0: Het voelt zo aardig. Dus de resortie mij, dat is de stukje van de Conference League, jongen.
1: Dat zoek ik nog krijg even vrij van die. Want ja, wij zijn, ja, dat nergens bij u in de familie ben je net zo Ajax fan. Leven het AZ heel licht.
0: Nee, dat klopt.
1: No?
0: Maar ik heb hem in doorhollen een weddenschap van hem.
1: Wat dat mij, verbazing. Dus ja. Wie zit er op de tribune?
0: Ja. Klopt.
1: No?
0: Nee, ik heb een weddenschap van hem, een ex-collega van mij. Ja. En die is wel Ajax ziet. Dus de weddenschap wie, als ik verleer, dan moest ik bij hem op kosten van mij. Ja. Nou, wij zien van Ajax.
1: Maar
0: dus.
1: Je bent dan net Ajax ziet winnen.
0: Nee, hij zou ook zo Ajax ziet, maar dat voelt mooi.
1: Ja.
0: Ik moest zeggen, ik kan het al te best. Ik vind alleen nog die nummer 10, die Ozan. Dat is echt een echt fantastische speler. Ik noem maar Santje hier.
1: Ja, die Carlos had toch ook wat scoort, weet je dat? Die spits nou, oude tong gezien.
0: Ja, die...
1: Oscar. Net? Hoe heet die man?
0: Gloek,
1: ja.
0: Die het zien, dat is ik het zien, ja.
1: Oké. Okay. Die had stikken we 2 draaien scoort.
0: De hat-trick mag de draaien.
1: No.
0: Dat is echt een hele goede spier. Die koe volgt hier al naar Real Madrid. En dat weer haast roen, maar die is uiteindelijk toch, is die transfer net trokken. Toen werd hij nog maar section. En ik denk dat dat voor hem wel beter is, want hij kan nou best op bedoel. Maar als je voor hem een beetje baalt, die Gloek nou niet eens een hat-trick scoort.
1: Het is wat te hopen, dat is nergens niet om, maar het is wat te hopen dat de spanning in de Eredivisie weer een beetje, dat eigenlijk ik wel een beetje mooi draait. Ik zou zeggen.
0: Nou, ze binnen wel op vooruit gongen ten opzichte van vorig jaar. Dat durf ik wel te zeggen.
1: Die te stijgen, is dat nou een groen?
0: Ja, is een groen, dus dan heb je nog een goede keeper erbij.
1: Had hij net blesseerd wordt ermee.
0: Julian Brandt komt er nog bij, van Dortmund, transfervrij. Wol is een, we zien natuurlijk vorig seizoen een hele jonge selectie. Nou is het een best wel aardig, want er komt best wel een hoop aardig. Brandt, 29, Blind, wat denk ik, 34?
1: Te
0: stegen, 33. Ja. Dus ik kom nog wat oude spits bij. Maar misschien heb ik wel nodig. Die hoef ik net een superjong elftal. Je moet een beetje ervaring hebben in je ploeg. Mm-hmm. Ik denk wel dat Ter Stegen en Brand en zelfs Blind. Echt wel versterkingen binnen van het elftal. Ik wil alles in je spinning. Deel Blind natuurlijk centraal. En een beetje het probleem waar hij hem altijd is natuurlijk is wel dat hij is een beetje traag. Ik helemaal, nogal traag. Helemaal als je ze traag in de stem. Maar als je hem onder bal zucht in de opbouw. Dat is natuurlijk wel even van oor kaliber. Zo rustig en bijna nooit balverlies. En wat meer een leider ik natuurlijk.
1: Die in zo'n nodig, want dat weet je niet meer. Dus,
0: nee, dat mis je dus. Cruijff, ik denk dat Cruijff op zich, als je een beetje...
1: Als het financieel van me kan krijgen, zei ze. Want het is al nooit wel heel wat geld erin gegaan de laatste tijd, hè?
0: Ja, nou net meer dan dat je verchin hebt natuurlijk, hè? En die Mika Godgib misschien nog fut, hè?
1: Ja.
0: De Ajax die wil hem eigenlijk lever net fut van.
1: Nee.
0: Want ja, die Cruijff is eigenlijk ons beste speler. Zou goals maken volgens toen ik in de Eredivisie, dat is met een hoop goals. Maar Paris Saint-Germain, die had natuurlijk, die woont Jan Diomande, moet ze heli. Maar dat is Valen, on Real Madrid. En Bradley Barcola wil graag fut. En even Shen. Gonçalo Ramos is natuurlijk verkocht. En linksboetend Lee Kang-in is verkocht. Dus eigenlijk een beetje de tweede rangs onvallers. Die ben ik al je fut. Dus ze zijn op zoek naar nieuwe onvallers. Die top onvallers die natuurlijk al in de baas zijn. Dembele, Kwartsvelia en Doué. Die af en toe eens een beetje vervangen kennen. Want die Dembele bijvoorbeeld, die speelt in de competitie bijna niks, hè.
1: Okay.
0: Dus we zijn op zoek naar ongevallers en Jan Diomande moest een van die ongevallers worden, maar dat is net lukt. Die is Real Madrid gong, dus ze zijn op zoek naar ongevallers.
1: Nou,
0: en gods is daarin op de radar komen. Paris Saint-Germain is bereid om toch wel 1,40 miljoen te betalen. Ja, wat doe je dan? Haal je hem dan nog steeds?
1: Ja, dan soort je over.
0: En gods schijnt al akkoord te wijzen met Paris Saint-Germain over zijn contract. Dus ze moeten eigenlijk alleen op Ajax nog een akkoord vinden. Ja, en als die 50 miljoen inbieden, ja, wat doe je dan als Cruijff? Ja, dan doe je hem denk ik wel
1: fut. Strik je er hem in en weg.
0: Dan doe je hem denk ik wel fut.
1: Ja, zeker, tuurlijk.
0: Dus dan, ja, dan maakt het deel niks meer uit.
1: Nee, dat is toch niet.
0: En zei die steur, is ik nog wel een miljoentje of 24 van vond. Ietsje minder loopt.
1: Maar je doet ook een knapper bij Newcastle. Tenminste niet in de voorbereiding. Dat is wel redelijk.
0: Die fans van Newcastle, die ben helemaal gek van hem.
1: Ja. Dat
0: wel goed. Alleen nog, ja, dit hij in de competitie spelen, hè, dat is de vraag. Wel wat minder veel kwietrekken, maar...
1: Nou, hij heeft ook de Madonna ervoor staan. En die wie juist toen bij de Pride.
0: Wie die bij de Pride?
1: Ja, die wie bij de Pride.
0: Oh, dat is voor mij dat die volgt. Die coin wie dat ik al toch? Is dat 12 coin dan?
1: Ja, nee. Dit wie in Amsterdam, hè? Vorige week weer het in Berlijn, of zo, toch?
0: Nee, vorige week weer in Amsterdam. Want ik wie daar toevallig.
1: Oh,
0: ik wie in Amsterdam.
1: Dan is het een hele week.
0: Dan is het een hele week, ja.
1: Juist een week met de boord.
0: De netzorg. Oh ja, de parade.
1: De parade, ja.
0: Ja, dat wie vorige week net. Maar de wie vorige week voor iets van Pride.
1: Dat, best,
0: dat hebben, ben ik chinkel.
1: Oh ja, dat is natuurlijk vorige week in het stadion.
0: Ja, daarom zo. Ik wie in Amsterdam. Ik wie in Amsterdam. We hebben nooit het stadion. We hebben nog in de starting.
1: Tuurlijk. Oh, oké.
0: Vandaar dat ik dat zo even zei.
1: Nou, goed.
0: Wie komt... Je komt maar door naar Shannon of Jerry Playback, dan krijg ik als mooi BK.
1: Nou, dat is nou in ieder geval super.

0: Ja, die favoriet, Michael Jackson,
1: nee.
0: Billie Jean. En dan voel je in je Madonna, maar True Blue. Net Payback dit keer.
1: Nee.
0: Noem ik wel sinds dat bij die halftime show. Wie natuurlijk iedereen weer Payback. En dat wie inderdaad een grote onfluiten.
2: Nou.
0: Die kon echt helemaal nergens
2: nee.
0: hoor.
2: Nee.
0: Het is te hopen dat we daar net dan kunnen
2: krijgen.
0: Maar nee. Die Amerikaan, die ben eigenlijk alweer ontzettend omdat ze het WK in 2038
2: dan in. Oh, dat is nog heel een fort, jongen.
0: Ja, maar ja, je weet
2: de
0: het
2: vraag
0: niet.
2: Had ik dat Helly. Nou, dan weet je het wel.
0: Ja, dat is ik wel weer.
2: Nou?
0: Ja, en het volgende WK is, loop ik in. Wat is dat? Spanje, Portugal, Marokko?
2: Ja.
0: Dacht ik?
2: Ja, volgens u zo. Ja.
0: En dan allemaal weer eens even naar de zonbak.
2: Ja, Saudi-Arabië. Die bouwt een stadion bovenop Minium tot een wolkenkrabber, hè, was ze.
0: Ja?
2: Dat was ze. Ja, 60.000 meisjes kennen er niet. Was mogelijk,
0: ongelooflijk,
2: hè?
0: Ja, maar die lui echt heel te oer. Dat kent helemaal nergens. Ja.
2: Ach ja.
0: Kent echt helemaal nergens. Hoor. Wat is er trouwens van. Ajax is natuurlijk toch in de Conference League, Twente die wat minder.
2: Ja.
0: Krijgt net eigenlijk. Nee. Goaltje te weinig. Die Hongaarse ploeg die kwam die kreeg de kaart.
2: Goaltje te weinig om een Grieks of tenminste om een verlenging uit.
0: Ja, om een verlenging uit te denken. Ja, maar dan hier, dan komen ze alleen.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Die Hongaarse speelt maar al minder.
2: Ja, ja, heel dus ziet.
0: Als je die trait waar uit slepen, dan nou ja.
2: Ze stonden 12 achter natuurlijk.
0: Ja.
2: Dus, ja.
0: En toen kreeg ze die laudereerde kaart.
2: Ja.
0: Dus hier wel momentum, Han. Die gaan nou naar de Conference League, toch? Ja.
2: Ja.
0: En dan moet ze nog in je voorronde denken in de Conference League, ik nog.
2: Ja.
0: Kijk als Ajax.
2: En nee, NEC met 12 volgens mij net. Ajax met 12 toch nog?
0: Met
2: die met nog zijn noteren en dan moesten ze nog zijn. Nou, nog een ergens.
0: Ja, ze moesten nou inderdaad. Ja, die moet je in principe binnen het regeltje stonden.
2: Nee, dat nee, maar dan wel. Daar moesten ze dan ook wat zien. Nou ja, ik weet het sowieso niet. Maar in ieder geval.
0: En NEC, die moet nog die moet de Champions League nog proberen. Dat zullen heel moeilijk worden. Ik weet net wie ze
2: eigenlijk. Dat is net bekend. Beste Schimutten.

0: Volgens mij wel.
1: Ze moesten een 7 Champions League team wel inleveren het laatst.
0: Nou, dat zeg
1: Olympia Kos.
0: Oh ja, dus
1: kijk,
0: ja,
1: ze mutten ze ik al omkomende Tuesday. Olympia Kos.
0: Oké, okay. Tuesday.
2: Ja, dat zou wel een hele dregen worden, hè?
0: Ja.
2: Dat zou wel een hele dregen worden. Want Wolfpoordel is dat je dus eerst uitmutte.
0: Oké. Okay.
2: Dus je krijgt eerst de heksenketel daar in Griekenland.
0: Mm-hmm.
2: En dan moet je daar zien dat je daar een beetje doorheen komt.
0: Ja.
2: Dat ligt. Maar ja, voor zo'n clubje is natuurlijk wel mooi, hè? Champions League bij in Nijmegen, NSC.
0: Ja, en
2: dan is je paard natuurlijk fantastisch.
0: Daar is ik een ander team nou, hè?
2: Olympiakos?
0: Nee.
2: Oh, NSC?
0: Ja.
2: Ja, die hebben een heel oud team. Charles Sherry, 38. Linsen, 36 volgens mij. De Taric, 37.
0: Ja.
2: Een hele oude ploeg.
0: Ja, maar goed. Wel ervaring.
2: Ja, daarom. En ze komt misschien nog... Die Sano is bijvoorbeeld nog best wel jong. Ja. Sandler is nog net zo heel oud. Ja, Nuiting zit er ook nog. Ik als 37. Mm-hmm. Ja, een hele Perschuur die zit nog net. Die is net niet voor de Champions League.
0: Voetbal, nee. Nog net. Geblesseerd.
2: Ja, die moet eerst weer fit worden.
0: Maar we zijn nog in afwachting van de finale, Steven. Dus ik denk dat wij maar even wat Stars on 45 erin gooien moeten.
2: Ja, zelfs de dames binnen het begonnen van de finale. Nee. Ja, eigenlijk wordt verwacht dat die al begon. Maar misschien dat ze ze tuk liek laten starten, maar de heer. En dat
0: ik denk dat de loterij wat langer door het.
2: Dat zou ik in, dat zou ik in. We wachten het rustig houden. We jij het wel van u zijn verslag juist daar. En in de tussentijd wat muziek. Dit is Stars on 45.

0: Stars on 45. Dat, ja, waar jij een crack van Henk en Peen is dat ze in Wiep Maas van Tabbeen onder finales. En dat jou dus mooi even de gelegenheid om Gliekik te schakelen. Mooi dezelfde Henk en Peen is.
1: Ja, vooral ik ben er natuurlijk twee wedstrijden in de finale en de strijd om het Red Prix op neer. En die paar kreeg maar even bij Dieke tussen de nummers. Ja, die wordt fantastisch rekken terug, Riks Winia, tussen de nummers 3 en 5. Iris Veldman, Riks Winia, Jelde Koopman, Sien Gerbrecht, Koster, Riks Blanke en Noël Hiddinga. Ja, de vliegende start in dat eerste wie van het bedoel van Iris Veldman. Zij pakten een schien, voor Gerbrecht Koster, ze pakten een schien voor jou voor. Een boetenslag van Gerbrecht uiteindelijk en Noël een opperslag van Rex Winia. Ja, dat betekent dus uiteindelijk de 6-jouwer voorsprong van het bedoel van Iris Veldman. En is het daar naar Gerbrecht Koster op naaien. Die toopslag verzwaring mooi. Komt de bal achterin bij Jelde Koopmans. En dan is het Noël Hiddinga die er een keertje van maakt op rondom de middellinie. Dat betekent dus even ruilie van opslag. Op de oorkant dus die finale tussen de patoeren van Louise Krol, Jeske Terpstra, Jeanette Winia, Jean Pedoel van Larissa Smink, Anouk Smink en Sene Itzadi. Ja, daar is ondertussen het eerste bordje verkeerd. Dan is het Louise Krol. Zij weet de keerste te behouden. Dat betekent dus dat zij goed uit de startblokken gaan. Zij werd dus maar de openslag. Dus het eerste te verzilveren. En zij stond dus in eerste voor. Maar ja, Anouk Smink denkt, die volgende bal, die vind ik te mooi. Dan giet die bal een hele goede boppen in. En zij ben de eerste trappen in het naaien eerst weer voor het bedoel van Larissa Smink. Dus ja, die finale is kreeg niet aanzetten. Nou, zien wat er maar het eerste gebeurtje gebeurt tussen de bedoeling van Iris Veldman en het bedoel van Gerbrecht Koster. Nou is de Iris Veldman, die doet het net goed. De bal van Iris giet boeten op die keerts. En dat betekent dus derde. In ieder geval, zoals Gliek onder de Telegraaf over. Dan krijgen we een trek-trak situatie aan. Ja, dan stiet hij op hetzelfde plek zowat met Louise de bal retourneerde. En dan komt er een keertje te lezen derde in die finale tussen op een meter of 12 van de middellinie. Die strijd om die treinbrief op neer. De eerste zoals Gliek onder de Telegraaf in het allereerste eerst wat er verkeerd wordt. Hier is Veldman bij haar op de boppen. Jelle Koopmans en in het tussenspel terug van de middellinie is het Riks Winia. Hier is zijn maar de opslag voor Swarry. Zij stiet er klaar voor. Komt mooi in. Perk voorin Riks Blanke en achterin natuurlijk Noël Hiddinga. Komt de bal achterin en dan kan Iris hem nog retourneren. Oh nee, daar kan Riks de Krek net meer bij Riks Blanke. Ze proberen het wel, maar ze kennen de Krek net bij. Komt er een keertje te lezen tussen de middellinie en de voorlinie in. En dat is de eerste in die strijd om de Red Prix op neer. Die opslagbal die neem ik natuurlijk nog even mooi. Ken Louise daar nog bij? Oeh, dat geeft. Nee, krijgt het net. En dat geeft eigenlijk krijgt het goed voor Louise. Ja, ze rekent hem wel. Maar gelukkig voor de rest net. En dan komt er een grote en een liedse keer te lezen in die finale. Het eerste bordje geeft daar dus naar het bedoel van Louise Krol. Jeske Terpstra, Jeanette Winia, het bedoel van Larissa Smink, Anouk Smink en natuurlijk Sene Itzadi. En nou is het. Dus die cyclieke stand Gerbrecht Koster, zij stiet er klaar voor. En keert ze een meter of 6 uit de voorlinie. En dan is het Gerbrecht, zij neemt natuurlijk even haar tijd. Het al in de Noël voor naar voren bestuurd. En dat betekent dat Riks bij haar op de boppen stiet. Komt die bal van Gerbrecht Koster achterin bij Jelle Koopmans. Die gaat richting de boppen. Ja, en dek en Riks net meer bij Jelle Koopmans. Zij pakt het eerste bordje in de strijd om een treinprijs op neer te rollen. Een prachtige boppenslag. En dat betekent dus dat het bedoel van Iris Veldman, Riks Winia en natuurlijk Jelde Koopman. Zij komen op een eerste voorsprong. Het bedoel van Gerbrecht Koster, Riks Blanke en Noël Hiddinga. En op de andere kant is het, wordt het nog een skinnenfjouwer in voordeel van het bedoel van Larissa Smink. Terug een retourslag van Oude Boppen van Anouk Smink. Het eerste bordje is daarvoor het bedoel van Louise Krol. Zij behoudt de keers op de sausjouwer.

0: Ja, dat in de Rolling Stones, Undercover of the Night, waar ging ik liep naar Klaas Postma. Want, zoals wel zo in de finale, zien Wietmarsum weer los. En dat geldt dus ook voor de heren, Klaas.
1: Ja, klopt. De finale in Wietmarsum is los. Tussen de bedoeling van Menno Verschieten, Rick Minnesma, Jesse Steensla, Martin Bergsma, Hessel Postma en Erwin Zielstra. Voor een soort publiek en de merkattracties die draaien. En volgens mij toch echt de mensen die het consumptieverkeer begoeien zaken. Nou, het publiek zit hier zeer naar een finale die nog net zo heel lang landen is. Het eerste bordje waar het verkeers op Zuid de Liek. En dan is het Rick Minnesma die de opslagbal voor Martin Bergsma over de boppel in de jagert. En daarmee pakt er een eerste kwartsprong voor Sien Verdoer. Dat bordje hing er nou nog steeds. In punten is het Noviaal-Geliek. En is er nou een hele vier uitslag van Tjesse Steensla. Sterker nog, die bal gaat door de boppeline heen. En dat betekent dat de man in dit eerst op zijn stijl wil komen. En dus wordt er ruilen, want dan leidt een keerts. Nou, dat nemen we even mij vanzelf. Wat die keerts aan net pakt wordt. Dus toch het perk van Hessel Postma en Erwin Zielstra. Dan stiert de man mij een spul achter. Het is net voor de eerste keer dit hier dat de man zijn oom kost in de finale. Dat is al een hoge keer in de beurt. Maar de bedoel van Martin Bergsma is er dan maar één keer in slag om te winnen. En dat wie in zijn Birm, en ook al wie kan niet op een sneur. Dikke overwinning, doe 4-1. Dat wie de eerste nederlaag heeft van het vertoer van Menno Verschieten überhaupt. Dit hier in de vrije formatie. En nou is het een eerst voor die man in het blauw, Menno Verschieten. En ik zie dat Jesse Steensta door de opslag overneemt. En dan is het Hessel Postma. Dit die bal. In die bal boppen of in die bal kweer. Ik moet eventjes zien. Ik denk dat die bal kweer is. De man erop, ik net. Ja, de scout zegt voor jou dat ik doen. Die bal is dus kweer op zijn via het slag Hessel Postma de bal kweer. En dat betekent dat dit eerst echt naar het tour van Menno Verschieten geeft. Ze zitten al mij een spul om niks voor. En is er nou eventjes crisis overlegd tussen de man. Die ballen zien het Vrolijksveld te bedaren, dus die moet even ophellen worden. Nou, het is de man die qua punten net volle minder in de Telegraaf om. Maar ze staan al wel maar je spul achter. Sarge Leek zei ze jou en beide keer het wordt het bordje naar het betoel van Menno Verschieten. Dat Jesse Steensta trouwens voor best opslag. En dat doet wel heel goed docht. Want hij pleert voortendreks weer een zitbal op dat perk van Hessel Postma en Erwin Zielstra. Kortom, het wordt op dit moment crescendo met de man in blauw. Ze staan hier in dat, niet maximaal in de finale. Maar je spul en ze staan er klaar voor.

0: Ja, dat is Chris Isaak, mooi Wicked Game. En dit moment wil ik over omkomen op het einde van het vierde uur van de Ziltemiddag. En geef u eens op, maatje, voor de finales. De laatste slagen.
1: De laatste slagen.
0: Dat geef u eens op, maatje. Van nu nog weinig te zitten natuurlijk bij die 12 finales in Wietmassum. Bij zowel de heren als de dames. En we zitten natuurlijk krek een beetje dat zomaar op het begin van de uitzending. Ik zit tussen de PC en de Veulien, hè?
1: Ja.
0: Ze zijn precies een week ertussen dit hier.
1: Ja, altijd, hè?
0: Of altijd trouwens.
1: Ja, altijd. Ja.
0: Maar wij, normaal gesproken zitten we er vaak net tussen volgens mij.
1: Ja, wel vorige week. Ja, oh, en die de vorige week.
0: Is dat zo?
1: Klopt. Ja, ja. Oh. Dat werkt nou. Ja, klopt.
0: Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk?
1: Ja, jong. Ja.
0: Nou, dat best wel weer een wedstrijdring.
1: Ja.
0: Van oog, geven we straks nog het vierde uur. Tot zo meteen.
2: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
3: Para Link & Co, Guillaume Cinico.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
6: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Nederlandse agenten helpen al 6 jaar op rij Belgische collega's in Knokke-Heijs met overlast door Nederlandse jongeren. Jeugdagent Maureen Wildvank uit het Gooi spreekt jongeren proactief aan. De samenwerking leidt tot minder vechtpartijen, minder openbare dronkenschap en minder vernielingen. Ten westen van Athene zijn 2 blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort tijdens het blussen van een natuurbrand bij Psata. Volgens eerste bevindingen van de Griekse brandweer is de bemanning van 1 van de 2 neergestorte toestellen gered. Vanmiddag raakten 2 personen te water na een explosie op een zeilboot vlakbij Urk. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en beide slachtoffers zijn bij ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De oorzaak van het ongeval op de zeilboot is nog volstrekt onbekend. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is al actief in het zuidoosten van Nederland en geldt vanaf maandag voor het hele land. Het KNMI heeft code geel afgegeven. Maandag en dinsdag worden temperaturen van 28 tot 36 graden verwacht. Vanaf woensdag koelt het weer even af. En tot zover het nieuws.
7: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
8: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
9: Hey Pieter.
10: Hey Johan.
9: Is het taljet?
10: Nee, wat is er aan de hand?
9: We hebben wat nijs in Bitgem op de sneus. We hebben nu de wielder van Ijsmanpartij, maar zachte balkeertsen.
10: Prachtig man, ik mag dus maar gauw op ziek naar maten. Dan steen ik weer eens op de Ijsmandagen.
9: Ja wis, al je komen op sneus 22 augustus, zowel Malië, Australië. En we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
10: Meesken, net stinnen, maar erhinnen.
11: Dus jouw je hem gauw op.
5: Dit is Omroep Zilt.
0: Ja, goedemiddag. Welkom weer om bij deze zultemiddag. Snijn 2 augustus alweer. 2 minuten nog 5, dat betekent dat we beginnen aan het 5e uur.
1: En ik denk de laatste uur. In principe is het laatste uur, hè, want de finale is binnen.
0: Ja, ja, die binnen al een handje bezig.
1: Dus ik denk dat wij me gauw naar Henk en Peenjes moeten bij de Vrouwelijke finale. Ja, en dan de premie of nee, of treden we om nee, bedoel ik. Henk?
12: Ja, dat kan altijd. De finale die pakken we er eerst van zeven bij Laris Spinkjes onderwijs naar de opslaglijn. En die bal van Jeska die gaat weer een heel lijn voor. En de trollybobbelslag van Jeska, ja, door zijn dit eerste, door zijn goede zaken. Het eerste bordje waar verkeerd op de vierde Sois. Larissa die de bal boeten gooit. En dat betekent het eerste bordje voor het proef van Louise Krol. Vervolgens is het op de Sois Fjouwer Senna Bowen. Dat betekent eerst een gliek. En op na Sois Fjouwer, deze keer een queer slag van Louise Krol betekent dus de spullen om het eerst voorsprong van de formatie van Larissa Smink. Ja, via het waar stonden zij verloor in het volgende eerste en dan 12 boppenslagen van Jeske Terpstra betekent 5 jaar voor de formatie van Louise Krol. En ja, die 5 jaar ging het er nog steeds en nu is het Larissa Smink die de bal van de tweede keer op rij eigenlijk op hoogte brengt naar Jeske en dan weet Jeske de drie keer Riemann, die bal die gaat weer een heel eind over de boppen heen. En dat betekent dus dat de stand weer volledig in liquid is. Spullengelijk in de finale hier in die strijd dus om de kransen in Wietmarsum. De strijd om het redprijs op neer. Daar is het Rikste Winja, wat doet die bal? Oh, die bal die knikt op het goede bal, op het goede moment. Mooi naar binnen voor Rikste. En zij weet daar maar de boppen te vinden. En ja, dat bedoel van Iris Veldman, Rikste Winja. Die Helder Koopmans, die hebben dus ja, de zak aan de aardig in. Want zij het de touwtjes in hand. Zin het bedoel van Gerbrecht, Koster, Maya, Rikste Blank en Noël Hiddinga. Het bedoel van Gerbrecht probeert het wel. Die kriegen op het eerste bordje op de zaaglijk een kans. Ja, dan is de Jelle Koopmans, ze staat heerlijk onder de bal. Geeft de bal een heel eind over de boppen heen. Dat betekent het eerste bordje. Op het tweede keer zaaglijk op rij is het dit keer Iris Veldman die er heel goed bij is in het tussenspel. Retourneert de bal tot in het perk en dat betekent een spulvoorsprong. En dan via een heel snel verkeerst eerst is het Rikste Winja die de bal voor de eerste wit te keren. Daarmee komen zij dus op een skinnetraai eerst en ze hebben hier een 5 jaar voorsprong. En dan is de Rikste Blanke die de bal achterin krijgt van Iris Veldman. Ja, en die rekken de bal wel goed, maar die bal gaat over de kweeling heen. En zij wint het verschil heel snel op hier in die strijd om het reprise op neer in het voordeel van het Petoe van Iris Veldman, Rikste Winja. En natuurlijk Jelle Koopmans. Een kweerslag van Rikste Blanke. Dat betekent dan schien of jou eerst nog een telegraaf. En die finale bij de Vlaai. Daar is de eerste 2 punten binnenwerp verkeerd. En die ging in dit geval naar Petoe van Louise Krol. Ja, die opslagbal van Senne die we boeten. Senne had nee, komt de opslag weer voor in dit keer bij Jeske Terpstra. Die bal die zit echt omheeg. En kan Anouk erbij? Nee, die kende net bij. Boetenslag dus van Senne. En dan een bovenslag van Jeska. Betekent de schier van jou voor het bedoel van Louise Krol. En tot waar om de telegraaf.

0: Ja, alleen normaal is weer dat Black Velvet. Wij gaan gelijk weer naar Wietmassum. Naar de finale van de heren dit keer. Bij Klaas Postma voor UZ. Klaas.
1: Ja, de finale is hier hele wegen. Want daar ben ik vier de eerste verkeerd. Het is een finale tussen de patroenen van Menno Verschieten en Matten Bergsma. Het eerste spul keer naar het patroen van Menno Verschieten. Dan is het op zij Tjertje Steenstaat die de bal twee uitslacht. En op de daarvoor volgende size league is het diezelfde Tjertje Steenstaat die de eerste opslag trouwens in handen had in deze partij. Die het perk mist. En dat budget de spullingen league. Maar kijk op size league liet Tjertje Steenstaat even zien dat hij het wel degelijk kan op size league opslaan. Want hij hield hem werkelijk een juweel van een zitbal. Mooi plat voorin, net de slaaf van Hessel Pasma en ik net de slaaf van R.W. Zielstra. En dat levert zijn patoer dus een 3-12 voorsprong op. Die hing het nou nog steeds voor de Telegraaf. En nu ben het vaak keertjes slaan toch het perk van Hessel Pasma en R.W. Zielstra. Maar die keertjes zijn bepaald net dik. Dus ja, 3-12 zit het patoer van Menner precies voor. Je zoen is deze kans om die keertjes te pakken. Ja, aan de andere kant, de man in het wit, met name Matten Bergsma, had wel de volle boeten. Had wel zo'n bal moeten slaan in deze finale. Dat is de volle van het boeien. Desondanks blozen op dit moment in elk geval nog wel in het spoor van het patroon van Menno Verschieten. Maar ze zien hem wel met 3-12 dus achter. En nu die 12 liedse keertjes niet te lezen. Dus toch wil je nou Erwin en Matten naar voren staan. En mijn Hessel Pasma de eerste keertjes verdienen in het Tjernoer het perk. Waar ik Minnesma en Tjesse Steenstra. Nou, we zullen eventjes zien hoe die dacht die maatensteen voor de prop van de line. Want het is een hele lietse keerts. En dan komt die bal voor in de Rick Minnesma en die is op hichte. Dus die ploft ergens ter hichte van de feestende en die zit achter de blok van line. Oftewel, deze keerts is voorbij. De bal is poppen. En de eerste klap in dit eerste voor de man bij de blauwe shirtzone. Oftewel, het patroon van Menno Verschieten. 3-12, kinder 12 voor. Nou, nu is het de Matten Bergsma die de tweede keer verdient die mat. En die is echt net heel dik. En dus de bloot echt goed. Zielstra maar staan met die stier. En is het nou Hessel Pasma die het vlakje van Matten Bergsma daarin neemt. En mat nou zelf opslaan. Die tweede keer, zo, hij zult toch wat weten, Matten. Het is net een al te dikke keers. Hij brengt de bal bij Rick Minnesma. En komt die bal direct hoe heen. Ja, die bal direct hoe heen. Ja, dat vakje krijgt hij weer. Vakje slacht hij hem hardst op het dak van de feestend. En dat betreft kinder 4. 3-12 is keer naar jou al jullie in het voordeel van de patroon van Menno Verschieten. Nou, Menno die nou het rikken, ik heb eventjes een schouderklopje houdt. Beide keer ze pakt hij beide mij een boppenslag. Nou, ik neem nog even hier een opslagbal mij in dit eerst van Matten Bergsma. Ja, misschien Matten dus Melbertje in een achterstand doen shot. En wat al zei, tot zo'n keer de perk is Matten Bergsma. Dat is wat de volg van het goede. Hij is heel, toch echt wat snel in te matten. 3-12 is keer naar jou erachter. Nou. Het perkje kleren, ik ben eens maar voorin, Tjesse Steenstra achterin. Daar komt Matten Bergsma nog met zijn oor in. Hij brengt de bal, ja, hij brengt de bal binnen. Ja, de karma's die houden dat ik gewoon. Tjesse liet de bal rennen, maar de bal zit wel degelijk. Nou, het is 3-12, 4-12, al je nog vol in het voordeel van de vloer van Menno Verschieten.
2: It was a slight on my honor, so he deserved it. But we're talking about the most brilliant mind this world has ever seen.

0: Ja, best wel weer dat. Send them off. Zit in het bekende voetbalspeeltje FIFA.
1: Ja, dat heb ik net.
0: Nee, dat snap ik niet.
1: Maar ik hoor dat ik het van. Oké, wij gaan naar de dames hoofdklasse en je weet maar Henk campagnes.
2: Ja, de finale die gaat tussen nummers 1 en 8 van de lijst. En dat binnen betoeren van Larissa Smink. Anouk Smink, Sjenne Itzardi. Sjenne het betoeren natuurlijk van Louise Krol, Jessica Terpstra. En Sjenne Edwinia. En vooral de voorinse Jessica Terpstra. Ja, die liet haar goed Sjenne in die finale. Het weer spullen gelijk. Dan wordt het uiteindelijk Soistwaar in voordeel van proef van Louise Krol. Ja, en dan zou Jessica op naai. Dankjewel. Rammelt de bal weer door de boppen heen. En dat betekent de trein met 12 voorsprong. En het betoer van... Marissa Smink die maakt echt wel in de achtervolging op het retour van Louise Krol. Want ja, het verschil is ondertussen uitbouwd door de formatie van Louise. Dat weer 12 moet draaien en dan wordt het uiteindelijk 6-12 terug een boedenslag van Larissa. En dat betekent de 6-12 voorsprong van het retour van Louise Krol. Die jouw zich net maar uit handen. En dan is het uiteindelijk Jeanette Winia op het goede moment. Stiet zij te plak, keert de bal op haar gemak eigenlijk voor de keerts. En dat betekent een 4-12 voorsprong. Ze steen wel een skinnetwaar achter in het... Na eerste terug op opperslag van Anouk Smink. Er is een noodwakkeerst in het tussenspel. En dat betekent derde even Rudy. Ja, en op de oorkant, daar is het krachtverschil wat grut. Tussen patroon van Iris Veldman. Riks Winia Jelde Koopman. Sint patroon dus van Gerberg Koster. Riks Blanke en natuurlijk Noël Hiddinga. De formatie van Gerberg Koster. Het de boel waar even onpost. Noël Seistiet werd aan de opslag. En boeten het perk. En Gerberg Stiet werd in het achter. Perk. Ja, en dat levert resultaat op. Want het is uiteindelijk op de Schinnenfjouwer eerst en de Zorgelijk Gerbrich die de keerts weer te passeren. En daarmee pakken zij het eerste onder telegraaf. En zij ondertussen ik al de Schinnen Sois en de luidt een keerts in het tussenspel. En dat betekent dus dat de formatie van Gerbrich Sagin nou richting het perk. En dan mag zij proberen om de keerts te verdedigen. Op de oorkant is het Sjenne Itzardi die keert op haar gemak de bal van de keerts. En zij is in de 4 om het water en nou twakkelijk in het najeerst. Ja, die Sjenne Sois die hing het om de telegraaf in het voordeel van het bedoel van Gerbrich Koster. Kan zij hun twaalfde eerste pakken? Dus heel oud was hij, maar de Iris Veldman stiet kleren aan de opslag. Komt ze maar die honger in, brengt de bal achterin. Gerbrich Koster, ja, die rekert hem goed. Maar ik denk, ja, dat is Rikster Winia op het tiet bij. Kan de bal keren voor de keerts. En dat betekent dus dat het Sois-Twaal wordt. In, dat Sois de eerste der in die strijd om het reddenprijs opneert. Het is zijn Itzardi nu op in die finale. Ze stuurt beide maten naar voren. Larissa en natuurlijk Anouk. En die keert sluit op. Sois met Ruud de voorlinie. Fjouwer om het waar achter en twaaglijk. En zijn Itzardi brengt de bal voorin. Maar ja, dan krijgt ze hem zelf retour. Ja, en dan wist ze de Wolriemooi een prachtige retourslag. Tot in het perk van Sjenne. Dat levert in ieder geval de Fjouwer wel op. In het zonde eerste derde. Ja, Fjouwer om in je dus. En Soistwaar nog achter. Hier is Veldman. Ze stiet op de bob om weer om de opslag te verzwaren. Naast haar Jeldo. Komt die bal van Iris op naai rustig naar het perk daar achterin op naai werd bij Gerbert Koster. En dan krijgt Jeldo de kans op het boven om hem er een keertje van Deltelin. En die keertje komt op, wat zal het wezen, een meter of twee. Van de middellijnen en die opslagbal neem ik natuurlijk samen even mooi. Ja, de formatie van Gerbert Koster kan daar aansluiting eigenlijk wat herstellen. Als zij dit tweede bordje voor hun aan de telegraaf hingen. Dan is het van Schinnen Fjouwer eerst. Wordt het Fjouwer om het waar. Sofier is het nog net. Het perk van Rick Stavinia en Jelle Koopman zitten natuurlijk alles onder. Om dat te voorkomen zijn iets. Die ondertussen niet de opslag werd verzwaren. Maar komt er een tweede keer te lezen in het tussenspel. Een Grutten en een Lietzenien. En dat betekent derde even. Daar is het Fjouwer om het nee, kon niet een keertje te lezen, want het is ondertussen Schinnen Sois weer voor het broer van Larissa Smink en een keertje in het tussenspel. Dus zij kunnen de aansluiting herstellen hier in die finale hier in Wietmarsum. Beide opslagen neem ik natuurlijk maar even mooi. Eerst is het daar, denk ik, Louise Krol. Ja, want Gerbrecht rent nog richting de opslag, krijgt de bal in handen, nou van Rick Stavinia. Dus dat betekent dus dat Louise nou onderwijs is om naar die opslaglijnen. Ze stuurt de bal voorin bij Anouk Smink. En wat doet die bal? Die bal bloot van Anouk haar geluk eigenlijk. Ze rekent hem net helemaal lekker, maar het is genoeg om in ieder geval de keers te passeren. En daar markeert de spanning weer waarom in de finale. Het wordt voor jou om het draaien, heren. Het is Gerbrecht Koster ondertussen die de doodslag verzorgen mocht in die strijd om de tweede prijs op neer. En dat het weer saai is voor jou. En daar hebben we dus no saai gelijk boetenslag van Gerbrecht. Ja, dat binnen wel mogelijkheden voor het ploeg van Gerbrecht Koster om die spanning dus weer om te brengen. Maar dat slaat tot nu dan nog net. Wie pakken ze het tweede bordje af en in het verschil toch weer verderop in die strijd om de tweede prijs op neer. Gerbrecht zei mooi aan op naar de bak, krijgt de bal weer in handen van Rikster Blanke. En natuurlijk de onmoediging in, want ja, Sjenne had zei dat het tweede bordje weer veilig te stellen. Fjouwermien, zorgelijk, Gerbrecht Koster, wat dorst. Dus ze komt mooi heron en de bal gaat nu naar het perk achterin bij Jelle Koopmans. Oh, die bal die krijgt een hele rare stuit in het tussenspel. Dus zit Gerbrecht en haar maat niet echt mooi, want deze bal die shit weer erop. Komt er een hele dikke keert te liggen op, wat het zal zijn, een meter of twee achter overslaglijnen. Dus ja, dat betekent dus weer alle hens aan dek voor het perk, Rick Blanke en Gerbrecht Koster. Louise Krol die stuurde de bal achterin bij zijn inside. Ja, en dan kan Jeske Terpstra op de boven nog fantastisch bij. En dat betekent dat er in ieder geval een keertje komt te lezen. De eerste twee punten ben ik alweer voor het bedoel van Louise. En nou een keertje in het tussenspel. Heel goed werk van Jeske op de boven. Vier om het draaien, schien het waar aan de voorkant. Die vier om hier en die zag ik. Hier is Veldman, zij is die clear. Maar de bal laat in richting het perk van Rick Blanke. En natuurlijk Aterings en Gerbrecht Koster sturen. Zien wat ieders nou dwang gaat. Komt mooi gewoon in wat gebeurt er. Maar die bal komt achterin bij Gerbrecht Koster. Die stapt er wel goed in op. En dan is het toch Jeldo Koopmans. 16 op een goede plak op het goede moment. Keert de bal voor de keers. En daarmee wordt het 4-1 in voordeel van Perdoel van Ieders Veldman. Zien Perdoel van Gerbrecht Koster.

0: Ja, wij onderbreken deze plaat even hard, want wij kregen krek terug dat bij de heer in hoofdklasse het 4 van 12 toen, Klaas.
1: Dat klopt, 4 van 12 in het voordeel van de vertoon van Menno van Swieten. 4 van 12 en Skinner 12. En wordt het nou Skinner 4? Dat denk ik al, want er is nou een tussenspelsituatie en dan is het Jesse Steenstra die de bal door de boppelinnen jagen. Ja, die man stiert met Fjouwer om het 2-6-2 voor, dan is het Jesse die beperkt mist, zijn Fjouwer. Dan slaagt het op Postma Kloppen, Sajelik, denk je, wordt het spannend? Nee dus, want Jesse Steenstra, het ijskonijn, hij helpt gewoon de trekker over met een fantastische zitbal en dan is het 4-2. En dan meert hij dit eerst echt al met mij een shitbal, een skinner 2 en ook slacht hij in een tussenspelsituatie de bal over de boppelien heen. Kortom, het is 4 van 2 en skinner 4 al hier in het voordeel van het doel van Menno van Swieten. Ja, ik kan me net voorstellen dat ze dit nog uit hun jaar zullen. Dat lijkt ook nog een keertje die net al te dik is. Nou, Hessel Pasma moet die opslaan. En die bal gaat boeten. Ja, 4 van 12, Skinner 6. Het is op en neer van het vertoer van Battenbergs. Maar afgewoon het vertoer van Wendel Verschieten had nog 12 puntjes nodig om het een keer in wie passen te winnen. Nou, ik kan je net voorstellen dat is de finale nog heel lang door je. Het is gewoon superieur. De man bent op en uit beter dan de tegenstander de hele dag al. En ze litten wel eens een keer een slag winnen. En er is wel eens een keer een flater. Maar ze maakt het altijd weer goed. En dat blijkt ook weer in deze finale. Want eigenlijk redden ze er nooit weer heel makkelijk doorheen. 4 van 12, Skinner 6. En dat betekent dat ze nog 12 punten neder gaan om de Haaien Rietma partij in Wiet Marsum in winst om te zetten. Maarten Bergsma, hij houdt hem Rick Minnesma en slacht hij de bal uit. Boppen, ja, hij slacht hem boppen. Het is uit, over en uit. De finale is die in 4 van 12, Skinner 6. Menno van Schieten, Rick Minnesma, Tjesse Steensa. Zij winnen de Haaien Rietma partij hier in Wiet Marsum. Maarten Bergsma, Hessel Postma en Erwin Sielsen maar tevreden wezen met de premie. En de liedse premie is voor Jorrit Danninga, Sjoerd de Jong en Jan Balstra. En dan heb ik nog Kenningsvriend, heb voor mij. Nou, dat zal ongetwijfeld Tjesse Steenstra worden. Die had het nu fantastisch dien. De man in blauw, ze winnen op een ei. En ook in Wietmarsum.
0: Dankjewel Klaas voor die verslag van jou. Ja, het is ongelooflijk. Die man van Menno van Swieten. De patoe van Menno van Swieten, die oppermachtig zoals Klaas.
2: Oppermachtig. Ik denk dat wij maar gauw even naar de dames met de linkerpenis.
3: Ja, daar kan ik ondertussen melden dat het dus Fjouwer om het draaien is in de finale. In het voordeel van Louise Krol. Mooi hebben we de Maarten Jeske Terpstra en Jeanette Winia. Maar het wordt nou correct door een kweerslag van Jeanette Sois Fjouwer. In het voordeel van Larissa Smink, Anouk Smink en Sene Itzadi. En dat betekent dus dat er mogelijkheden binnen voor het bedoel van Larissa Smink om er langs Siede te komen. Luidt een hele dikke keers, zowat richting de boppeline. En dan is het Larissa om die opslag dus goed te verzwaren. Komt die bal voorin bij Jeske Terpstra. Ja, die witter wordt hier mooi in deze finale. Die stiet fantastisch uit te slaan. En nou ik werd Jeske weer een hele boppenslag. En dat betekent 4 om het draaien, 4 om het draaien. En Sajlik. Ja, dan kan het zomaar in één keer weer oors. Ja, op de andere kant, daar hebben we dus die strijd om de treinprijs op neer. Daar ben de touwtjes in handen van Iris Veldman, Richter Winja en Jeldo Koopmans. Ze staan 4 winnen voor. Zijn per doel van Gabriel Koster, een mooie Richter Blanke. En oh, die bal die shit uit de wand van Richter Winja. En dan is het Iris Veldman die er heel snel in inflint. En Noël Hiddinga dus natuurlijk. Per doel van Gabriel Koster, Richter Blanke en Noël Hiddinga. 4 miljoen achter en Fjouwer 12 voor. En dan is het Jeska, want dat die bal, nee, die bal die komt net onder boven. Hebben een hele dikke keersel is in de finale hier. Fjouwer om het draaien en Sorglik in een stadium met reprise op neer. Het bedoel van Gerberg in ieder geval de Fjouwer 12 om de Telegraaf hingen. En dan wordt al een hele dikke keersel op een medekaf 12 achter de opslaglijn. Dus het is Noël Hiddinga die opslag verzwaring maakt. Komt ze maar gewoon in. Voorin bij Richter Winnie op naar. Oh, daar zit dan een knap stuitje om voor Gerberg. En die werd de bal knapper te retourneren. En dat betekent dus dat er 2 keer zijn lissen. Derde hebben we even opslag. Louise Krol, Fjouwer om het draaien voor. Zorgelijk. Berk Aarsten, Anouk Smink voorin. Sennie Zadi achterin. En die keert die loopt achter de opslaglijn. Meter of 12 daarachter. Dus allemaal kieten voor de opslag. In ieder geval een goede steun. Komt de bal voorin. Ja, die bal is goed open en goed uit. En daar is het Jeska Terstra. Die goede rugdekking biedt aan Jeanette Winia. Die miste de bal. En Jeska die rot op het laatste moment even. En dan liet Jeanette die bal vliegen. Maar dan kan Jeska erop boppen. Toch nog krijgt bij. En dat betekent dus dat zij het de keerts weten te behouden. Zij keert de bal voor de keerts. En daar mag je, ja, pakt zij het belangrijke bordje, het AXT eerst in dit geval. En dan is het dat de 400 draaien in hun voordeel nog in één keer. En dat lijkt het natuurlijk heel erg, dan dat het fjouwer eerst een gliek wordt. Ja, het is dus de formatie van Louise Krol. Zij hebben dus 400 draaien voor. Ja, en op de andere kant is het dus 400. En nu wordt het dus fjouwer gliek om de Telegraaf. Alles in het voordeel van het bedoel van Iris Veldman. Nu is het dat Perk Agerinkse zijn. En iets had die de bal net lekker rekken. Die bal gaat kweer van Senne. En dan gaat het in één keer even heel hard. En dan kan zo'n belangrijke zorgelijke krijgt. Die Jeska dus op de boppen vader de keertse redoneert. Dat wil eens een heel belangrijke hier worden. Oh, nu is het Jelle Koopmans die de bal naar voren stuurt richting Blanke. Ja, die hier wat leuks in gedachten. Dat slaagt net. Die bal die shit uiteindelijk terug. Dus een zitbal van Jeldo levert in ieder geval al het wedstrijdpunt op. Wat bedoel van Iris Veldman, Rikster, Winja en Jelle Koopmans. Nou is de Senne iets aan die kan Jeske erbij. Ja, die had hem op naaien knap op de bogen. Senne, hoe dat gaat, gaat dat goed, want die komt wat raar te lonen. Nee, dat ligt goed tegen Jeske in een al de uiterste poging om die bal te keren. En dat slaat het natuurlijk ik nog, want ja, het scheelt voort weer een meter of drie, vier op de boppen. Knap stukje werken van Jeske. De twaalf keer al dat ze omheen gaat. Ja, die bal onderschept op de boppen. Ja, dan kan je Senne, hoeveel rond de je dan krijgen. Daar maken ze ik volop gebruik.

tikje net lekker onder komen. En dat betekent dus 4 uur omdraaien. Skin het waar. In voordeel van Louise Krol, Maya, Jeska Terpstra. Jeanette Wienjessien, het bedoel van Larissa Smink, Anouk Smink en Sandy Tsadi. En dan twee hele dikke keersen. Dus de bimmolkien voor de formatie van Larissa om misschien weer om te komen. Gerbrecht Koster, wedstrijdpunt achter. 4 voor Minjan, 5 jouwe. En ja, een hele dikke keertje toch nog. Kijk de vader opslaglijn als je hem listen. Komt die opslagbal van Gerbrecht voorin bij Richter Wienja. En ik ken Richter, ja, die had Richter Wienja of Rick Blanke. Heel knappe retour tot de keers. En dat betekent dus dat ja, het zal gelijk wordt. En ja, dat is ook alweer de derde keer. Nou, in de laatste drie eersten die er verkeerd binnen. Hier was ik naar het bedoel van Gerbrecht en Habouw de Matentroon. Gerbrecht de keers wist te passeren. Ja, nou, jij met misschien wel op aardig kunnen kant alweer. Jeska Terpstra, die tinkt maar wel eens een keer. Wat een prachtige mooie bal. Rammelt de bal weer een heel lang hoe de bal van hinnen. En zo komen zij op 4 jongen draaien en een in de fjouwer hier in Wietmarsum. Het is Noah Gerbrecht Koster op die zorgelijkstand voorin bij de Rikste Winia. Ja, en dat is niet Noël Hiddinger toevallig op de goede plak. Stekt de hoorn uit en keert dan de bal in het tussenspel. En die laat op een meter of draaien, fjouwer voor de Meline. Dus dat biedt natuurlijk wel weer mogelijk in voor Gerbrecht. Nou, hij heeft beide maat. Larissa Smink dan in die finale achterin bij Jeanette Winia. Ja, daar heeft ze Jeanette even te pakken. Die krijgt even een stapje te volgen naar voren. En dus een zitbal van Larissa Smink betekent dus de fjouwtwaai in dit eerst. Maar wel in voordeel, alles in het voordeel van Louise Krol, Jeska Terpstra, Jeanette Winia. 4 jongen draaien voor en fjouwtwaai. Voorkant, 4 voor meer en zorgelijk. Het is yellow op de boppen. En hier is Veldman onder opslag. En Perk, Rikster Blanke en Gerbrecht Koster. Zien wat Iris Dwangitte komt mooi haar oorneem. Brengt de bal nou naar Perk daar. Heug op achterin natuurlijk bij Gerbrecht. Ja, die rekent hem nou net lekker. En dan kan Rikster ophaken maken naar die bal daarin. Rikster Winia, zij keert de bal voor de keert. En dat betekent dus de trendprijs hier joot in Wietmarsum. Voor het bedoel van Iris Veldman, Jeldo Koopmans en Rikster Winia. En nou is het... Sandy Tsadi die de bal opslaan mocht. En ja, die levert ik een goed opslagwerk af. Want een zitbal nog van Sandy Tsadi. Ja, levert dus de Fjouwgelijk op. Draaien, 4 jongen draaien achter. Nog Fjouwgelijk in dit eerst. Deze in ieder geval de eerste skin in Fjouwen. Is weer footworken. En dan doe je weer volop mooi. Is aan de jeugende eerste van de finale hier in Wietmarsum. De heren binnen dus ondertussen al uit keerst. De winst werd natuurlijk naar het bedoel van Menno Verswieten. De tweede prijs is daarvoor het bedoel van Matten Bersma. En nou zien we zijn iets daar, die stiet alweer kleer. Perk stiet ik nog net kleer, die stappen nog haast langzamerhand te plak. Jeska voorin en Jeanette achterin. En dat betekent dus dat zijn iets daar, het is alle hens aan dek voor hun patoer. Het kan niks meer laaien. Eerst in 400 rij achter. En of jou wat gebeurt er met deze bal achterin bij Jeanette Winia. En die side van de blauwe kou en dan is de bal boeten van Senne. En door die boetenslag werd het dus Sorge Fjouwer. Wedstrijdpunt voor het bedoel van Louise Krol, Jeska Terpstra en Jeanette Aminia. En dan zien we ze op het klokje. En dan is het 4 minuten nog jouw Sorge. Ondertussen worden hier in Wietmarsum. En dan kan het samen de laatste slag van de media hier in Wietmarsum. De heren ben al uit. En nou zien wat Senne iets uit die dwangt. Komt de bal voorin, wat tussenin. En dan kan Senne hem zelf retourneren. En dan is het toch Jeska. En... is het uiteindelijk Sjen het is Sjen Itzari die krijgt de bal toeslag van Jeska op de schoeg en dan ben je de punten kwijt. Dus ja, dan komt er een einde dus aan de finale hier in Wietmarsum. Het is het bedoel van Louise Krol, mooie Jeska Terpstra en Jeanette Winia. Zij winnen uiteindelijk op 4 uur met rij en Sorge Fjouwer terug de bal op een school van Senne Itzadi. En dat betekent dus dat de krassen aarten gaan naar het bedoel van Louise Krol. De tweede prijs dus voor het bedoel van Larissa Smink, Anouk Smink, Senne Itzadi. En de derde prijs is er natuurlijk voor het bedoel van Iris Veldman. Maar natuurlijk Rikster Winia en Jelle Koopmans. Dus binnen is deze in haar laatste wedstrijd die voor plaatsing van de Vrouw SPC verroemd. Louise Krol, Jeska Terpstra, Jeanette Winia. Dus zij gingen er goed bij Marley Kroon van terug. De zesde overwinning van dit seizoen. Larissa Smink, Anouk Smink en Sandy Tsadi. Maar de genoegen nemen maar de tweede plak. En de tweede plak is dus voor het bedoel van Iris Veldman, Rikster Winia en Jelle Koopmans. Ja, en daar ben we

0: natuurlijk als nog wel even nieuwsgierig wie de koning en de koningin worden van deze partij. Ik kan je denken, als je het goed vindt, heren, dan wil je wachten op een prijsuitreiking en dan meld ik me dan nog even weer.
1: Dan draaien we even een plaatje tussen trog van Sissy Top, Give Me All Your Lovin'.

0: Ja, had hij de Scorpions met Wind of Change en dan vond je je ZZ Tops.
1: De Wind of Change, wie volgens mij broekt voor de Del Helly van de Morgen van de DDR. Zeg ik ze even, nu heb je een Holloway, hè?
0: Dat kist allemaal eens weer weg.
1: Ja, ja.
0: Dit zou mij ook wel wat, dit verhaal. Ja, toch wel. Ik wil eens voorbij komen, ja.
1: Nou.
0: Ik weet niet of het hier is, maar het zou me wel iets. Ja, ik durf net maar zeker te zeggen dat het hier is. Maar
1: dit nummer is het, ja.
0: Kom maar op bekend
1: nummer,
0: voor.
1: Wind of Change.
0: Dan, over een paar minuutjes begint ik al de Johan Cruijff finale.
1: Ja.
0: PSV, Chin, AZ, opstellingen met Antici uit. Aan de kant van AZ, vooral verrassend, die speelde hier een 4-2-3 opstelling. Zoende nog Troy Parrott, Max Meerdink start in de spits. Na Johan Cruijff, Wesley Patati. Die zit op rustboet.
1: Wie is na Johan Cruijff gestoken?
0: Wesley Patati.
1: Ja, maar dat is net na Johan Cruijff.
0: Oh nee, van volgens Zoen. Nee,
1: ja, ho even. Ja, als je nou moet ik daar even corrigeren.
0: Oeh, ja, ja. Dave Kwakman speelt ik op midfield namelijk. Nou is het Peer Koopmeiners. Verder, Kees Smit is op de bank. Stengs op de bank. Owusu Oduru op de bank. Want natuurlijk de Busser, dat is wel een naaie aankoop.
1: Ja, dat is een naaie aankoop.
0: Op goal.
1: Ja, de Busser, waar komt hij gewoon?
0: Go Ahead Eagles.
1: Oh ja, oh ja. Oh, een goede jongen, Cape.
0: Ja, dat is een hele goede keeper. En net in die bekerfinale het is een uitstekende wedstrijd keept. Ik zit in het AZ het wollen spelen, maar ik kom even zo net op zijn naam.
1: Wie?
0: AZ het wollen naar een speler helle voor een recordbedrag. Ik zit me zo bij, maar ik kom zo net op zijn naam.
1: Nee, dat doet dringend aan.
0: In ieder geval, dan aan de kant van PSV. Net supervolle verrassingen daar. Eentje om te noemen is Amir Boughmadi. Het in de voorbereiding goed in. Jonge speler, 18 hier nog.
1: Ja.
0: Die zit in de basis geliek. Zit al op linksboeten. Verder, ja, net zo heel veel bezoek. Ruben van Bommel op de bank. Oh, met terug natuurlijk nog een Zwierde Kruisboom blessure. Peppi begint nog op de bank. Omdat Guus Stil in de spits start. Sven Meinans, ik ben de basis. Die start gelijk als onvallende midfielder. Play hebben we waarom dan blessure. Speelt hij op de bank. Perisic start ik nog op de bank. En dat binnen alle bijzonderheden.
1: Ik dacht dat die Perisic voortgang ging zo. Maar dat is
0: hem toch nog. Kind nog steeds, hè?
1: Ja,
0: nog steeds
1: okay,
0: maar nog net het geval. Ja, we zullen daar was. Die dood toch dat het een 3-0 werd voor PSV. We zullen zien. Misschien als ze daar een paar AZ wil gelijk toch met het omgooien.
1: Ja, zijn dan maar luisteren. Ja. Witte dingen.
0: Ja, dat moet wel. Dat moet haast wel.
1: Ja. Maar ik denk dat wij nog een plaatje en dan wachten we even nog op Henk. Had hij nog een interview had in binnen deze 9 minuten.
0: Wacht je het houden. Het DNA is dit klimaat. Suzanne Vega, Tom's Dinner.

0: Dat is die R.E.M. Everybody Hurts. Ja, het is helaas... De prijsuitreiking hebben we net...
1: Nee.
0: Die moest nog beginnen, zou hangen. Dus ja. Degene wie koning in werd, dat weten we dan helemaal net. En interviews daar komen dan helemaal nog net om te pas.
1: Waar zit de morgen om 9 uur? Is het Omroep Zilt, sporten weer?
0: Ja, de hele dag. Vanuit Wommels natuurlijk. Ja. Prachtige Wommels.
1: Ja, prachtige Wommels.
0: Dat is er een op de kaart zetten dan voor de... Hoeveelste vrouwen wie dit zouden staan? 124ste.
1: Even zuid in Holle.
0: Ja.
1: Zeker.
0: Hier staat Peke Sanjoet, dus dat ziet er al. Dat ziet al lang in Holle vast.
1: Ja, niks jutter ik even.
0: Dat is juster even, maar dat is vrij. Hè? Dus daar hoeft echt geen verplichtingen voor Zilt.
1: Nee.
0: Ik ben ontwerp, dus dat wordt hem ik net.
1: Nee.
0: Ja, die is pas eind deze maand
1: nog een keer.
0: Van we worden dus iedereen ik bedanken voor het luisteren. En hopelijk tot de vreule of een andere keer.
2: Woensdag is het zover, de vreule. Jonge kaatstalenten uit heel Noordwest-Friesland komen naar Wommels om de eer van hun dorp te verdedigen. En dat volg je natuurlijk live bij Omroep Zilt. Vanaf 9 uur op de radio, omroepzilt.nl en in onze app.
3: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
6: Para Link & Co. Guiana Cinico.
7: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
8: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Nederlandse agenten helpen al 6 jaar op rij Belgische collega's in Knokke-Heijs met overlast door Nederlandse jongeren. Jeugdagent Maureen Wildvank uit het Gooi spreekt jongeren proactief aan. De samenwerking leidt tot minder vechtpartijen, minder openbare dronkenschap en minder vernielingen. Ten westen van Athene zijn 2 blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort tijdens het blussen van een natuurbrand bij Psata. Volgens eerste bevindingen van de Griekse brandweer is de bemanning van 1 van de 2 neergestorte toestellen gered. Vanmiddag raakten 2 personen te water na een explosie op een zeilboot vlakbij Urk. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en beide slachtoffers zijn bij ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De oorzaak van het ongeval op de zeilboot is nog volstrekt onbekend. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is al actief in het zuidoosten van Nederland en geldt vanaf maandag voor het hele land. Het KNMI heeft code geel afgegeven. Maandag en dinsdag worden temperaturen van 28 tot 36 graden verwacht. Vanaf woensdag koelt het weer even af. En tot zover het nieuws.
9: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
10: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
11: Hey Pieter.
12: Hey Johan.
11: Hier is het taljet?
12: Nee, wat is er aan?
11: We hebben wat nijs in Bitgem op de sneus. We hebben nu de wielde van Ijsmanpartij, maar zachte balkeertje.
12: Prachtig man, ik mag dus maar gauw op ziek naar maten. Dan steen ik weer eens op de Van Ijsmandaren.
11: Ja wist, al je komen op sneus 22 augustus, zowel Malië, Australië. En we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
12: Meesken, net stinnen, maar erheen.
13: Dus jouw je hem gauw op.
7: Dit is Omroep Zilt non-stop.

beste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlicum.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Lorena Wiebes van SD Works ProTime won de tweede etappe van de Tour de France Femme in Genève met een massasprint. Ze behoudt de gele leiderstrui en staat nu op 7 Tour-etappenzegens in totaal. Ze blijft de klassementsleider. Italiaanse militairen hebben vanochtend per helikopter de olietanker Tuapajo op de Middellandse Zee geënterd. Het schip staat op de EU-sanctielijst als onderdeel van de Russische schaduwvloot. De kapitein werkte niet mee. De operatie duurde 2 uur en kreeg steun van Griekse en Poolse strijdkrachten. Een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige Pool zijn aangehouden voor bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. De Hoofddorpers spreiden graffiti rond 5:30 ochtends. 1 verdachte blijft vastzitten. 2 blushelikopters botsten boven bosbranden ten westen van Athene. 2 inzittenden kwamen om het leven. De 4 inzittenden waren Roemeense piloten en Griekse coördinatoren. 1 helikopter stortte neer, de andere vloog weg na contact met de brandweer. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon nog en blijft het droog. Met temperaturen van 29 graden in Limburg tot 21 graden in het noorden. Laat ontstaan enkele wolkenvelden in het midden en noorden. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
6: Para Link & Co. Guiana Cinico.
2: Dit is Brian On Air, met de leukste hits van toen en nu. Met Brian Notenbomen.

Adam Lambert en Another Lonely Night als eerste plaat van de nieuwe Brian On Air. En dat brengt de tijd op 6 minuten over 7. Op de zondagavond dus tijd voor dus een nieuwe aflevering van Brian On Air. Wat gaan we doen tot en met de klok van 9 uur? Straks in de tweede uur in de historische top 3 de grootste hits van 32 jaar geleden. Met onder andere muziek van Two Brothers on the Fourth Floor. Verder ook een kleinschrijf van een Nederlandse singer-songwriter. En wat hebben we dan voor je in het eerste uur? De historische feiten en de verjaardagen natuurlijk. En jouw verzoekjes die kan je ook doorbellen op 0518 45 1502. Kies dan voor keuze nummer 2 en dan kom je uit in de studio in Vraneker. Of geef je verzoekje gewoon door via de Facebookpagina Brian On Air Omroep Zilt. Ook hebben we weer een keuzepakket met muziek uit de jaren 70 in de Zero House.

Elke zaak hoang het de discotheek. En Bob Sinclair en Steve Edwards met World Hold On. Dat is keuze nummer 2. Voor welke liedjes ga jij? Dus voor keuze nummer 1 in muziek uit de jaren 70. Tony Christie, Is This The Way To Amarillo? En Thelma Houston, Don't Leave Me This Way. Of de muziek uit de Zero's. Elke zaak hoang het de discotheek. En Bob Sinclair en Steve Edwards, World Hold On. Het is aan jou. Je kan het doorgeven via de Facebookpagina Brian On Air Omroep Zilt. En we blijven nog even in de jaren 70, moet ik zeggen. Uit 1978 hoor je Peter Allen, I Go To Rio. Met zometeen onderweg muziek van Agda in de Munich.

Akda in de Munich met de kapitein deel 2 hier bij Omroep Zeelt. Zometeen gaan we eens even kijken wat er allemaal gebeurde in het verleden op deze dag. Dat gaan we doen na muziek van Milo, maar eerst John Gunn Silverfox. En hun hebben het over Kids.

Milo, You Don't Know brengt de tijd op precies 10 minuten voor 7:30. En dan gaan we ons opmaken voor de historische feiten van vandaag. Op 2 augustus 1958 begint deze zeezender Radio Mercur met haar uitzendingen. Het was de eerste zeezender van Europa, welke aan de wieg stond van de vele zeezenders die in de jaren 60 en 70 zouden volgen. Doordat Radio Mercur uitzond via de FM-band, was het in Nederland niet te ontvangen. Verder wint zwemster Ranomi Gromovi-Jojo in 2012 Olympisch goud op de 100 meter vrije slag tijdens de zomerspelen in Londen. Tijdens deze spelen won ze ook goud op de 50 meter vrije slag en zilver bij de 4x100 meter vrije slag in de estafette dus. En tenslotte wordt Mark Rutte in 2022 de langzittende minister-president van Nederland. Hiermee verbrak hij het record van, 4309 dagen van Ruud Lubbers. Uiteindelijk hield Mark het vol 13 jaar en 226 dagen. En dat is heel wat. Verder is het de 30ste verjaardag van profvoetballer Joris Kramer. In het verleden speelde hij bij clubs zoals AZ, FC Dordrecht en Cambuur Leeuwarden. En tegenwoordig staat hij onder contract bij Go Ahead Eagles. Ook presentatrice en kinderboekenschrijfster Mieke van der Wij is jarig. En zij wordt vandaag 73 jaar. Ze presenteert bij NPO Radio 1 programma's zoals De Oog op Morgen en Nieuwsweekend. En daarvoor was ze 21 jaar presentatrice van de Tros en de Avrotros Nieuwsshow. Als laatste hebben we ook nog een muzikale jarige en dat is de Vlaamse zanger en muzikant Viltura. In zijn 66-jarige carrière scoorde hij vele hits in België en maar 3 in Nederland. Zijn laatste hit in ons land was het nummer Hopeloos. En die plaat hoor je vandaag op zijn 86ste verjaardag.

0: Het eerste verzoekje van deze avond kwam van Karin. Ze vroeg aan Yola en Faraway Way Luke. En daarvoor de jarige Wiltura met Hopeloos. En hij wordt vandaag 86 jaar. En dat brengt de tijd op bijna 7:30. Tijd voor het regionale nieuws in het kort. De Van Harenskerk in Sint-Anna-parochie zit al 8 maanden zonder plaatselijke commissie. Dat betekent dat de kerk niet wordt gecheckt voor onderhoud en er is niemand die activiteiten kan coördineren. Nadat de vorige commissie eind vorig jaar stopte, is er nog altijd geen vervanging gevonden voor de driekoppige groep met een gemiddelde boven de 80 jaar. Ben je nou enthousiast om te helpen om de Van Harenskerk in Sint-Anna in de lucht te houden? Dan kan je dat aanmelden via bijvoorbeeld de Stichting Friese Kerken. Ander nieuws dan, want een sirene laten loeien, zelf een brandje blussen of plaatsnemen in een politieauto, dat is een kinderdroom van velen. En dat kon afgelopen woensdag bij het KNRM station Paul 8 in West aan Zee op de Schelling. Dat kon alles tijdens de veiligheidsdag op de Schelling van dichtbij al die dingen doen. En ook de brandweer, de politie, de ambulancezorg, KNRM, de handhaving en Staatsbosbeheer lieten zien wat ze nou eigenlijk doen op het eiland de Schelling. Wat het werk dus allemaal inhoudt. Dat en meer vind je terug op omroepzeel.nl en in onze Omroepzeel app. En dan is het nu tijd voor
1: Brian On Air's keuzepakket.
0: Het keuzepakket van Brian On Air. We hadden vandaag muziek uit de jaren 70 van Tony Christy. Is This The Way To Amarillo? En Thelma Houston, Don't Leave Me This Way. En muziek uit de Zero's van Elke Zaak, Crying At The Discotheque. En Bob Sinclair's en Steve Edwards met World Hold On. Er is flink gestemd. We gaan even de stemmen doornemen. 8 stuks deze week. De eerste kwam van Nienke, die gaat voor 1. Wim, die gaat voor 2. Net zoals Chris en Sjoerd. En Anka, Berber, Anneke en Riekes, die gaan voor optie nummer 1. Dan komen we dus uit op een 5-3 stand in het voordeel van keuze 1. Met de muziek uit de jaren 70. Ja.

Thelma Houston en Don't Leave Me This Way. En daarvoor Tony Questy, Is This The Way To Amarillo? En dat waren de winnende liedjes uit het keuzepakket. Dank voor het stemmen, Nienke, Wim, Chris, Sjoerd, Anka, Berber, Anneke en Riekes. Volgende week weer keuze tussen twee leuke opties in het keuzepakket. Gaan we nu verder met nieuwe muziek. Muziek uit Amerika, een beetje country sfeertje. Lenny Monsoil en Wrecking Ball.

Rob de Nijs en Banger Hart. En daarvoor nieuwe muziek van Lennon Morceau. En een fucking ball. Ja, ik heb deze week een cd gekocht. Ja, dat doe ik niet zo vaak. Ik weet niet hoe dat bij jou is. Maar ik ben dan tegenwoordig van streamingdienst. Daar staat eigenlijk bijna alles weer op. Maar soms is het wel leuk om gewoon een hele collectie van iemand bij elkaar te krijgen. En dat heb ik gedaan bij Rob de Nijs. Ik heb het album Het Best van Rob de Nijs gekocht. Alle liedjes, eigenlijk bijna alle liedjes wel wat hij in zijn carrière heeft uitgebracht. Van de beginnende tijd tot het laatste wat hij heeft uitgebracht erop de Nijsjes. Een band waar ik geen cd van heb en wel ga draaien voor je is de Imagine Dragons. Je hoort ze nu op de radio met On Top of the World.

Enigma en Sadness, aangevraagd door Bauke. En daarvoor de Imagine Dragons. En dan hebben we nog één plaatje te gaan dit uur. Voor het uur gaan we starten met een plaatje uit de historische top 3 van deze week. Dat is namelijk de historische top 3 van week 31 van het jaar 1994. En zometeen gaan we alvast een plaatje uit die lijst draaien. Maar dan niet de top 3, want die hoor je later in het programma. Wel de nummer 26. Welke dat is, dat hoor je binnen nu en ongeveer 6 minuten. En tot die tijd heb ik voor je de zomerhit, of één van de zomerhits van 2024. Een plaat die echt wekenlang bovenaan stond in de top 40. Ik heb het over Zyral en Stumbling In. En die plaat, die hoor je tot het nieuws en de reclame van 8 uur.

0: Woensdag is het zover, de Vreule. Jonge kaatstalenten uit heel Noordwest-Friesland komen naar Wommels om de eer van hun dorp te verdedigen. En dat volg je natuurlijk live bij Omroep Zeelt. Vanaf 9 uur op de radio, omroepzeelt.nl en in onze...
1: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
2: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
3: Dit is Omroep Zeelt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zeelt-app en omroepzeelt.nl.
4: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Lorena Wiebes van SD Works ProTime won de tweede etappe van de Tour de France Femme in Genève met een massasprint. Ze behoudt de gele leiderstrui en staat nu op 7 Tour-etappenzegens in totaal. Ze blijft de klassementsleider. Italiaanse militairen hebben vanochtend per helikopter de olietanker Tuapayo op de Middellandse Zee geënterd. Het schip staat op de EU-sanctielijst als onderdeel van de Russische schaduwvloot. De kapitein werkte niet mee. De operatie duurde 2 uur en kreeg steun van Griekse en Poolse strijdkrachten. Een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige Pool zijn aangehouden voor bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. De Hoofddorpers spreiden graffiti rond 5:30 ochtends. 1 verdachte blijft vastzitten. 2 blushelikopters botsten boven bosbranden ten westen van Athene. 2 inzittenden kwamen om het leven. De 4 inzittenden waren Roemeense piloten en Griekse coördinatoren. 1 helikopter stortte neer, de andere vloog weg na contact met de brandweer. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon nog en blijft het droog. Met temperaturen van 29 graden in Limburg tot 21 graden in het noorden. Laat ontstaan enkele wolkenvelden in het midden en noorden. En tot zover het nieuws.
5: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
6: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Huta Sport, de kleding specialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
3: Dit is Brian On Air. Met de leukste hits van toen en nu. Met Brian Notenbomer.

0: G.C. Lewis, Sweets for My Sweets, de nummer 26 van de top 40 die wij straks gaan draaien naar de klok van 8:30. En wat voor liedjes staan er nog meer in? Bijvoorbeeld muziek van Two Brothers on the Fourth Floor. Dat straks na het regionale nieuws in het kort van 8:30 hoor je dat lijstje achter elkaar. Jouw verzoekjes, die zijn het komende uur ook nog steeds van harte welkom. Je kan ze doorbellen op 0518 45 1502. Of gewoon digitaal via Facebook. Dan op de Facebookpagina Brian On Air, Omroep Zilt. En natuurlijk hebben we deze week ook weer een nieuwe kleinschrijf. Omroep Zilt. En die komt deze week van singer-songwriter Tim Dawn. Afgelopen vrijdag verscheen zijn nieuwe single I'm Still Here. Hij heeft zoals vele artiesten een thuisstudio om muziek te produceren. Via een onschuldig smal houten trappetje komt hij altijd terecht in zijn zolderstudio, leuk woord. Maar dit ging een tijdje geleden mis. Hij viel van de trap en volledig onder het bloed van zijn vriendin hem onder aan de trap. En dat betekent dan rust. Die rust is voorbij. Hij is weer aardig de oude en heeft zijn comeback gevierd met een nieuwe single I'm Still Here dus. En die plaat die hoor je komende week extra vaak voorbij komen bij ons op de radio.
1: Dit is de kleischijf.
2: I'm sorry that I gave you a bit of a scare when you found me at the bottom of those stupid stairs. For the ambulance, you barely had the calm to call. For the bloodstains that I had just scrubbing off the floor. For the Harry Potter scar you look at every day that keeps reminding you it might have gone another way. For how you worried about me more than I would want you to. For endangering the future that I promised you.

George Benson on board bij, aangevraagd door Riekes. En dan zometeen een leuke klassieke van Garrett Rafferty. Ja, hij heeft volgens mij maar één dikke hit gehad in Nederland. En dat is natuurlijk Baker Street. Die hoor je zometeen naar Robbie Williams. En dit is Twitter.

Gary Rafferty, Big Street. Ja, het liedje is ook in het Fries vertaald door Gerard en Grace. En dan heet het Jacobstraat, de bekende straat tussen de Ewal en de Nieuwstad in Leeuwarden. Wij gaan verder met een muzikale jarige. Vorig uur hadden wij al een Vlaming, namelijk Wiltura. Die werd 86 jaar. En een andere Vlaamse zanger, Bart K.L., die wordt vandaag 66 jaar. En hij staat altijd heel vrolijk op, heb ik het idee, als ik dit liedje hoor.

Roy Orbison, Oh Pretty Woman, brengt de tijd op bijna 8:58. Tijd voor de regionale nieuws in het kort. De Van der Harenskerk in Sint-Anna-parochie zit al 8 maanden zonder plaatselijke commissie. Dat betekent dat de kerk niet wordt gecheckt voor onderhoud en er niemand is die de activiteiten kan coördineren. Nadat de vorige commissie er eind vorig jaar mee stopte, is nog altijd geen vervanging gevonden. De driekoppige groep met een gemiddelde leeftijd boven de 80 jaar vond het na trouwdienstjaren tijd voor een volgende generatie, maar die blijkt er tot nu toe nog niet te zijn in Sint-Anna. En afgelopen woensdag was het natuurlijk de dij van de PC. In een tropisch warm stadion in Vraneker hebben Menno van Swieten, Rick Minnesma en Tjisse Streenstra woensdag de 173ste PC gewonnen. Dit met overmacht en Tjisse Streenstra is voor de 4e keer gekroond tot koning. In de finale wonnen ze van Raymond Bauma, Jorgen Lars van Beem en Evert Pieter Tosma met een 5-2-6-6 stand. En komende woensdag is de grote volgende kaatspartij, de Vreule van de jongens in Wormos. En wij van Omroep Zilt zijn er vanaf 9 uur live bij. Meer nieuws uit onze regio vind je op omroepzilt.nl en in de Omroep Zilt app. En dan is het nu tijd voor de historische top 3 met de grootste hits van 32 jaar geleden. Op nummer 1, Two Brothers in the Fourth Floor, samen met Desiree en D-Rock met Dreams. Dan Yusu Endor en Nene Cherry met 7 Seconds. En we beginnen met Porgy.

Dat was hem, de grootste hit precies 32 jaar geleden. Two Brothers on the Fourth Floor met Desiree in The Rock. Dreams. Op nummer 2, You Say in Dark en Nene Cherry met 7 Seconds. En we begonnen met The Porgy en No Good Start the Dance. En dat waren de grootste hits dus uit 1994. Volgende week weer een nieuw decennium waar we uit gaan plukken qua historische muziek. Zometeen een verzoekje van Bouke. Boukje, moet ik zeggen. Die komt eraan en eerst muziek van Focus Hans. En zijn nieuwste single heet Bonjour.

Het laatste verzoekje van deze avond kwam van Boukje, Don Penn en You Don't Love Me. En tot het nieuws van 9 uur krijg je ook nog 2 liedjes van me mee. Soul Sister, The Way to Your Heart. En daarvoor Shepherd en Symphony. En na de klok van 9 uur hoor je op deze zender weer een nieuwe Black and Blues. Met niemand minder dan Wim Velderman. Ik bedank je voor het luisteren. En ik wens je nog een heel fijne avond. En hopelijk weer tot volgende week zondag vanaf 7 uur bij dit leuke programma. Tenminste, dat moet jij ook vinden natuurlijk hier bij Omroep Zeeland. Cool.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Italiaanse strijdkrachten hebben vanmorgen een olietanker uit de Russische schaduwvloot geïnspecteerd op de Middellandse Zee. De Torpaio voer onder Cameroense vlag en weigerde mee te werken. Italië zegt zich aan internationale regels te houden. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk passen wetten aan tegen deze schepen. Morgen geldt het Nationaal Hitteplan in heel Nederland vanwege tropische temperaturen van 30 tot 35 graden. Vooral ouderen moeten voldoende drinken en de hitte vermijden tussen 12 en 6. In het Zuidoosten geldt het plan al vanaf vandaag. Dinsdag blijft het warm en klam met kans op onweersbuien. Twee blushelikopters botsten bij Athene tijdens het bestrijden van bosbranden. Een Deense piloot en een Griekse coördinator kwamen om het leven toen hun helikopter neerstortte. De andere heli, met een Britse piloot, keerde terug. Onderzoek naar de oorzaak loopt. Een 74-jarige Nederlandse automobilist raakte vast op een stenen trap in Blankenbergen. Hij volgde zijn navigatie-app en reed per ongeluk de trap in de Kerkstraat op. De bestuurder was niet onder invloed. De auto moest worden weggetakeld. De schade aan de trap wordt nog onderzocht. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het tropisch warm, met temperaturen van 21 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. De zon schijnt nog en er waait een matige oostelijke wind. En tot zover het nieuws.

0: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
1: Waarschijnlijk heb jij dat ook al eens, dat je denkt, wat een dag. Nou, zo'n dag is het vandaag. Fijn dat je luistert naar deze uitzending van Black and Blues. Er staat veel nieuwe muziek voor je klaar, zoals iedere week. We beginnen met Albert Castilla. Hij ging naar Londen, naar de Abbey Road Studios, om zijn cd Grits and Glory op te nemen. Dit is Zack the Juggler. Veel plezier hier bij Black and Blues.

Ja, leuk gevonden vind je niet dat after 2 a.m. Chris O'Leary was dat. Chris O'Leary, voormalig legerkapitein en politieagent. En tegenwoordig dus op de bühne te vinden. Met gitaar, mondharmonica en zijn nieuwe cd Blue Color. Die er absoluut mag zijn. Chris O'Leary gaan we volgen. En dan naar Andres Roots. Andres Roots komt uit Estland. Ze noemen hem ook wel Professor Roots. Of hij werkelijk professor is, weet ik niet. Wat ik wel weet is dat hij een meester is in snaarinstrumenten. Hij heeft een pracht van een instrumentale cd opgenomen. Rainy Day in Rio heet hij. En daarvan Get Me Back.

0: Black and Blues, het consumentenprogramma voor de bluesliefhebber.
1: Folks, I tell you, bad luck just keep on coming. Show it.

Ja, soms heb je pech, inderdaad. Bad Luck was afkomstig van Doug Devy and Bad. De band komt uit Louisiana, is gespecialiseerd in blues, funk en soul. En heeft een prima cd uitgebracht die Souvenirs heet. Ik ga je meenemen naar wat waarschijnlijk door velen gezien wordt als de sensatie op bluesgebied van deze zomer. Hij is nog geen 20 jaar oud. We hebben het over Jake Soberlak. Jake heeft gitaar leren spelen van zijn vader, want dat was al een muziekschoolleraar, zoals het zo heel vaak gaat. Maar Jake heeft absoluut talent. Het album I'm in Trouble kan ik van harte aanbevelen. Temperature is Rising.

Met een pracht van een gitaar was dat de JP Reale van Grateful Blues. Een prima album waar ook heel veel elektrieks op staat. Tennessee Yet heette het nummer van Reale, die al zo'n 35 jaar maar liefst in het vak zit. Veel op de podia in de States te vinden vindt en Louisiana vaak als uitvalsbasis heeft. Over uitvalsbasis gesproken, dat is bij de volgende band vooral Nederland en België. King of the World. Een paar weken geleden was het cd van de week. The Raw Project. Daarvan The Devil's Mind.

Wat een geweldige stem heeft deze man toch. Over wie hebben we het dan, Wim? Dat wou ik je net gaan vertellen. Het is Cap Mo, oftewel Kevin Moore. Fussin' and Fightin' heet het. En hij is altijd alleen op het podium. Maar weet dan best wel heel lang zijn publiek te vermaken. Ik vind het knap hoor. Tybee Hall is ook zo'n klasbak, vind ik. Wat een stem heeft hij en hoe lang gaat hij al mee? Deze song, ja, dat is ook wel weer een heel droevige blues. Maar goed, die zijn er ook natuurlijk. Het is niet altijd vrolijk. Das Ladder Blues.

heerlijk uptempo gespeeld. En over wie hebben we het? Over de Anthony Paul Soul Orchestra. Onder leiding van Willie Jordan. Maar ze zijn niet alleen van soul, ze zijn ook van blues. En alles wat daar zo tussenin zit. What Can We Do heet het album. En daarvan heb ik voor je opgezet You Lie Like a Rag. Dan snel door in Black and Blues. Want de tijd, ja, die tikt zoals altijd. Iedere week gewoon door. Nick Andrea dan met Sharp Dressed Man.

Nou, je merkt het wel. Dat zijn natuurlijk rasmuzikanten. Ja, inderdaad. De name droppers, sessiemuzikanten. En waren vroeger altijd de vaste begeleiders van Johnny Winter. Let's Live Together heet het album. En daarvan draaiden we Talk Dirty snel door met Shaylin Band. Chapter 3 heet het. 12 man sterk, maar die is I'm Not Ready.

0: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
1: Aan alles komt een eind, zo kan dit programma deze week. Maar je weet het, wekelijkse nieuwe aflevering met de allernieuwste muziek. Fijn dat je er was. Bedankt voor het luisteren. En ik moet natuurlijk nog wel even vertellen waarmee we afsluiten. Dat is de Trevor B. Power Band. Too Gross met het album. Het verhaal erachter. Zal ik dat de volgende keer doen? Ik ga voor je opzetten. My Neighborhood. Fijne dag nog. Dag.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In België is ophef ontstaan over een spandoek langs de E40 bij Gent met de tekst "Alle bruine mannen naar achteren." De politie heeft het doek verwijderd. Het lijkt een reactie op een uitspraak van de Nederlandse artiest Sophie Straat. De maker is onbekend. Twee blushelikopters botsten boven bosbranden ten westen van Athene. Een Deense piloot en een Griekse brandweercoördinator raakten zwaar gewond. Ze werden bewusteloos gevonden en overleden later in het ziekenhuis aan hun verwondingen. Hun helikopter stortte neer na de botsing. Israëlische aanvallen op Gaza gaan door, ondanks Trumps aankondiging dat Hamas stopt met vechten. Bij luchtaanvallen vielen 17 doden, het hoogste aantal in weken. Slachtoffers vielen in Deir al-Bala, Mawasi, Gazastad en Jabalia. Israël bezet nu meer dan 60% van de Gazastrook. In het noordwesten van Pakistan vielen zeker 14 doden bij een zelfmoordaanslag op een demonstratie bij een politiebureau in Kabul. Minstens 9 burgers en 5 agenten kwamen om. Tientallen mensen raakten gewond. De betogers eisten meer veiligheid tegen militanten van de Tehreek-e-Taliban Pakistan. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het tropisch warm, met temperaturen van 21 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. De zon schijnt en er ontstaan enkele wolkenvelden. De wind is matig tot vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Slaan.
2: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: 11 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Hij kondigde aan dat Hamas de wapens gaat neerleggen. De terreurbeweging reageerde positief, maar wil niet ontwapenen voordat Israël zich terugtrekt. Maar Israël wil zich niet terugtrekken voordat Hamas volledig is ontwapend. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd opgekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. En later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Een Deense piloot en een Griekse coördinator van de brandweer. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De helikopters waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De bosbranden in Griekenland breiden zich nog steeds uit en de schade neemt toe. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. In heel Europa werden tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti gedood, onder wie ruim 200 uit Nederland. In Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swat-vallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme. In de Swat-vallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldig aanslagen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door in Eindhoven met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De wedstrijd is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, vannacht helder en af en toe wolkenvelden. Bij weinig wind koelt het af naar 15 tot 20 graden. Overdag veel zon en tropisch warm. 30 graden in het noorden tot 35 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.

0: Ende. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 21 graden. Binnen zit Nieke van der Wijn.
2: Vanaf vandaag moet meteen duidelijk worden of u met een AI-systeem te maken heeft of met een mens. Dus als u met de firma belt of met de tandarts, dan hoort u: "Hi, ik ben de virtuele assistent." Dit geldt natuurlijk ook voor radioprogramma's. "Goedenavond, ik ben de AI-presentator van dienst. Ik ben gegenereerd met de stem van Mieke van der Wij." Daar merkt u verder niks van, maar ik vind dat u het wel moet weten. Ja, welkom bij het oog. Alsof het niet al erg genoeg was met die bosbranden, vlogen vandaag ook nog eens twee blushelikopters tegen elkaar. In Griekenland is de wind daar al gaan liggen. En in Brazilië hebben ze de 80-jarige Lula weer naar voren geschoven als presidentskandidaat. Hij gaat het opnemen tegen de zoon van Bolsonaro. En goed nieuws uit Nepal. Er zijn 3 keer zoveel tijgers als 16 jaar geleden. Femke Hilderink van het Wereld Natuurfonds zet daar wel een paar kanttekeningen bij. En ik ga vandaag van start met de serie gesprekken met de debutanten. De Hebban debuutprijs. Alle genomineerden komen hier bij mij zondag langs. En we beginnen bij Esther Naomi Perkin. Die kent u vast als dichter, maar is nu dus gedebuteerd als romancier. Zometeen de krant van morgen, maar eerst maar eens even het nieuws van vandaag.
1: Zondag 2 augustus.
3: Ik vind dat dit kan niet. Dit kan niet.
2: Verontwaardigde reacties in Amsterdam na de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam.
3: Dit is een van onze belangrijkste symbolen hier in de stad en in het land. Dat je zo op onze ziel gaat staan, dat is werkelijk bizar.
2: Ongeloof dus ook omdat het niet voor het eerst is.
4: Het gebeurt gewoon. Mensen blijken hun mening op plekken moeten uiten wat eigenlijk heilig is.
2: Gelukkig was de politie er snel bij.
5: Onze politieagenten reden langs en zagen een man bij het monument die nog bezig was met het aanbrengen van graffiti.
2: Ook een tweede verdachte is op heterdaad betrapt.
5: Die heeft met lippenstift op de achterzijde van het monument geschreven. Ook deze man is dus op heterdaad voor vernieling aangehouden.
2: Na Frankrijk en Spanje is nu Griekenland aan de beurt qua natuurbranden. Sommige inwoners proberen met emmers water te redden wat er te redden valt. Maar de bestrijding gaat moeizaam. En er zijn er ook nog eens 2 blushelikopters gebotst.
6: Breaking news this afternoon. A search and rescue operation is underway in Greece. After 2 helicopters, which had been fighting wildfires, collided mid-air.
2: Zometeen dus meer over deze branden in Griekenland. Ja, het hield veel Pride-bezoekers gisteren bezig. Madonna is in Amsterdam.
7: Don't play with the public and don't feed Madonna. That's also forbidden.
2: De zangeres was in Nederland voor een concert en velen hoopten dat ze ook de botenparade nog mee zou pakken. Maar helaas.
7: We don't know where she is.
2: Pas diep in de nacht kregen fans haar eindelijk te zien tijdens een show in AFAS Live. Toegegeven, het was niet altijd even zuiver, maar echte fans zien dat door de vingers.
8: Het gaat niet om dat Madonna de beste zangeres is. Dat is een misvatting als mensen zeggen ze kan niet zo goed zingen. Nee, nou en? Ze heeft zelf ook nooit gezegd dat ze de beste zangeres is.
2: Bij de Brabanthallen in Den Bosch was een van de grootste snuffelmarkten van Nederland. Je kan het zo gek niet verzinnen of je vindt het daar.
9: Klankschalen, pandrummen, mala-kettingen, boeddha-beelden, maar ook zilveren ringen, glazoné en ja, van alles.
2: Sommige spullen zijn tientallen jaren oud.
10: Je vindt hele oude dingen uit eigenlijk onze jeugd. Daar mag je niet vragen hoe oud ik ben.
2: Deze Telegraafverslaggever kon het toch niet laten.
11: Hoe oud bent u?
2: De snuffelmarkt trok allerlei verschillende bezoekers.
12: Hier komt al heel gevarieerd publiek. Ja.
11: En valt er een beetje goed aan te verdienen?
12: Nee.
2: Toch vermaakte iedereen zich prima. En dat geldt trouwens ook voor sommige thuisblijvers.
12: Zondags is voor mijn vrouw een feestdag. Die hangt de vlag uit als ik wegrij, want heeft zijn rust.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Ja, en morgen is er ook weer nieuws in de krant van morgen met Kirsten Klomp.
13: In steeds meer cao's worden afspraken gemaakt over doorwerken na de AOW-leeftijd. Tot nu toe zijn dit jaar al in 11 cao-akkoorden regels vastgelegd voor mensen die na hun pensioen willen doorwerken. Heeft het AD uitgezocht. Volgens werkgeversvereniging AWVN spelen de personeelstekorten en de vergrijzing een grote rol. Ook is de 60er van nu niet meer de 60er van 20 jaar geleden.
2: Verder valt op dat er meer afspraken worden gemaakt over inclusiviteit, gezondheid en werk-privébalans. In 16% van de cao-akkoorden staan afspraken over gendertransitieverlof, het inwisselen van religieuze feestdagen of menstruatie- en overgangsklachten. Er is nog nergens sprake van menstruatieverlof, maar medewerkers zouden bijvoorbeeld wel vaker moeten kunnen thuiswerken.
13: Wie voor een behandeling of operatie naar het Erasmus MC moet in Rotterdam, mag zijn eigen muziek meenemen. Want als een patiënt naar zijn favoriete muziek luistert, ervaart hij minder pijn en stress. NRC heeft een interview met anesthesioloog Marcus Klimek, die er samen met collega's onderzoek naar deed.
2: Daaruit kwam onder meer naar voren dat patiënten minder snel een delier krijgen na een operatie als ze naar hun lievelingsmuziek luisteren. Ook hebben ze minder van het stresshormoon cortisol in hun lijf. Hoe het kan dat muziek dat effect heeft, is niet duidelijk. Mogelijk komt het doordat de hersenen actiever zijn als er muziek is. Ook komen er meer gelukshormonen vrij.
13: In de Volkskrant aandacht voor een jong bedrijf dat mos kweekt dat kan groeien op beton. Het bedrijf Respire wil daarmee gebouwen in de stad omtoveren tot groene oases. Want mossen vangen fijnstof op, ze dempen geluid en zorgen voor verkoeling. Een betonnen muur kan tot wel 8 graden afkoelen als er mos opgroeit.
2: En laat mos nou ook gedijen op een verticale ondergrond. De oprichters hebben een coating ontwikkeld die op gevels kan worden gespoten en 12 mossoorten gekweekt die daarop kunnen groeien. Ze hopen dat hun producten straks ook gewoon in de bouwmarkt liggen.
13: Door de lage waterstanden veranderen riviercruises voor een deel in busreizen. Daarover schrijft de Telegraaf. Veel schepen liggen nu bij Duisburg, Düsseldorf en Nijmegen omdat ze niet verder kunnen. Vooral voorbij Keulen heeft de Rijn sinds 1540 niet meer zo laag gestaan.
2: Zo'n 150 Noord-Amerikaanse toeristen die van Basel naar Amsterdam zouden varen konden bij het Duitse Kehl niet verder. Dus moesten ze met de bus naar Keulen en hebben ze schilderachtige steden als Spier en Koblenz gemist. Twee Amerikanen zeggen in de krant dat ze dat jammer vinden. Maar gelukkig is er in Keulen ook genoeg te doen.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Raccoon en Faela zongen Daffodils. Ja, u hoorde het net al op het nieuws. Hevige bosbranden zijn opgeleid in Griekenland. Ten westen van Athene woedt een van de grootste branden en de bestrijding verloopt moeizaam. Zeker nadat twee helikopters vanmiddag boven het getroffen gebied met elkaar in botsing kwamen. VRT-correspondent Bruno Tessago die is in Griekenland. Goedenavond, Bruno.
1: Goedenavond.
0: Ja, is er al meer bekend over de oorzaak van het ongeluk met die helikopters?
1: Nee, over de oorzaak is nog niet alles bekend. Er wordt onderzoek gevoerd hoe dat mogelijk is dat die twee tegen elkaar botsen. Want in beide helikopters zat een coördinator, een Griekse coördinator, die met de brandweer alles coördineerde. Maar er is dus duidelijk wat fout gegaan vanmiddag met fatale gevolgen.
0: Ja, één helikopter is neergestort, begreep ik. En die andere die kon nog wel veilig aan de grond komen.
1: Ja, met moeilijkheden, maar dus de bemanning van de ene helikopter die is om het leven gekomen. Ja. Het gaat om een Deense piloot en om een Griekse coördinator.
0: Ja. Hoe staat het er nu voor met die branden?
1: Wel, we krijgen nog steeds berichten van het noodnummer 112... dat bepaalde dorpen moeten worden geëvacueerd. Dus dat wijst erop dat de brand nog steeds aan het uitbreiden is en dat die nog altijd niet onder controle is.
0: Nee, en die blusvliegtuigen, kunnen die wel opstijgen? Want ik begreep dat de wind heel hard is.
1: Ja, we hebben afgelopen week heel stevige winden gehad. 9 boven, 120, 130 kilometer per uur hadden we soms windstoten. Daardoor konden blusvliegtuigen en blushelikopters niet opstijgen, maar dat kon vandaag dus wel. Alleen kunnen die enkel tijdens de dag vliegen. Dus vanaf ongeveer 8:30, 8:45 Griekse tijd moeten die aan de grond blijven.
0: Waarom?
1: Want het is te donker, omdat ze niet kunnen zien waar ze water moeten opscheppen. En ja, dan kunnen ze ook niet meteen zien waar ze het water moeten droppen. Dus dat is best wel gevaarlijk. Dus 's nachts moet er worden geblust met mankracht.
0: Ja, en worden er al veel mensen geëvacueerd? Of niet?
1: We weten niet precies om hoeveel mensen het gaat, maar het gaat wel om verschillende dorpen. Het zijn kleine dorpen, voorlopig. Maar het vuur breidt zich dus nog wel verder uit naar een klein stadje daar in het westen van Athene. En dat heet Megara. En als de brand daar geraakt, ja, dan gaan we grote problemen hebben. Want dan zitten we heel dicht bij de autosnelweg die Athene met Korinthe verbindt.
0: Ja. Is er al iets te zeggen over de oorzaak van die branden?
1: Wel, eerder vandaag kregen we in het nieuws te horen dat twee mensen waren opgepakt die werkten voor een bedrijf dat de windmolenparken aanlegt. En toen twee windmolens met elkaar moesten worden verbonden met een elektrische kabel, zouden er twee kabels met elkaar in contact zijn gekomen. En daar zouden vonken zijn ontstaan en daardoor zou de brand zijn ontstaan. Maar ja, of dat echt effectief de reden is voor deze brand, dat weten we nog niet 100%.
0: Nee, ik las ook iets over een broeiende vuilnisbelt.
1: Ja, maar dat was de oorzaak van een andere brand eerder deze week.
0: Okay.
1: Want we hebben verschillende branden gehad in Griekenland met verschillende oorzaken.
0: Ja. Maar goed, de elektriciteitsmasten en transformatorhuisjes, zij zijn ook niet van de allernieuwste soort, hè?
1: Klopt, dat is dus ook een bijkomende reden. En volgens een rapport van het WWF en de Griekse Meteorologische Dienst was dat in 2025 de oorzaak van 55% van alle bosbranden. En dan moet je eigenlijk al teruggaan in de tijd van de financiële crisis. Griekenland heeft niet kunnen investeren in het up-to-date houden van de elektrische infrastructuur. En dan krijg je dat soort dingen. Dus je hebt nog steeds elektrische leidingen die boven rondslopen, vaak door dicht bebost gebied. Transformatoren die verouderd zijn, die niet worden schoongemaakt. De grond rond transformatoren, die wordt ook niet vrijgemaakt van brandbaar materiaal. En daardoor krijg je dus heel gauw vonken die tot grote branden kunnen leiden.
0: Ja, premier Mitsotakis die zei in een boodschap dat Griekenland er alles aan gedaan heeft om het te voorkomen, maar dat de omstandigheden zo extreem zijn dat niets meer helpt.
1: Dat wordt natuurlijk ook wel een beetje met wat cynisme onthaald door de Griekse publieke opinie. Maar het is wel een feit dat we in juli eigenlijk nauwelijks grote branden hebben gehad. Er zijn regelmatig brandjes. Maar die waren heel snel onder controle. Maar afgelopen week ging het dus goed fout. En een van de belangrijkste redenen daarvoor is die stevige wind. En dan is het natuurlijk heel erg moeilijk om alles te controleren. Maar je moet toch eigenlijk ook gaan kijken naar de brandpreventie. Wat is er gedaan in het voorjaar om ervoor te zorgen dat we niet weer met zulke grote branden zitten zoals vorig jaar, het jaar daarvoor, het jaar daarvoor. Mm-hmm. En dan zien we toch dat daar het schoentje eigenlijk wel wringt.
0: Ja, want wat hebben ze onvoldoende gedaan?
1: Ja, er wordt eigenlijk nauwelijks aan bosbeheer gedaan, waardoor bijvoorbeeld ook die grond rond die elektriciteitsleidingen niet goed wordt schoongemaakt. Er worden geen brandgangen gegraven, veiligheidsbermen in bossen, dat bestaat allemaal niet. Dus dan wordt het heel erg moeilijk, als je een brand moet gaan bestrijden, om dat effectief te doen, om dat snel te doen en efficiënt te doen.
0: Ja, dus er had wel iets meer aan gedaan kunnen worden.
1: Jazeker, ja, en dat zeker. Nemen heel veel Grieken hem kwalijk. Ja.
0: Ja, toch wel. Hoe ziet het eruit voor de komende dagen?
1: Wel, de wind is gaan liggen, dus dat is alvast positief. Die Bell-helikopters, waarvan er twee vandaag zijn gebotst, die blijven voorlopig aan de grond. Maar de andere helikopters die gaan wel nog verder. Vanaf het morgen daglicht wordt, dan gaan die weer aan de slag. Er zijn ongeveer 500 brandweerlui ingezet om die grote brand proberen onder controle te krijgen. Dus ja, als de weersomstandigheden meezitten, dan zou het moeten lukken. Maar het blijft toch nog altijd bang afwachten.
0: Ja, dankjewel voor je bijdrage, Bruno Tessago.

0: Wat een heerlijke idylle. Our House van Crosby, Stills, Nash en Young. In Brazilië is vandaag de 80 jaar oude Lula da Silva weer genomineerd als presidentskandidaat voor de aankomende verkiezingen. En dat klonk zo.
1: Enquanto viver, a extrema direita não voltará a governar este país.
0: Ja, hij zei, zolang ik leef zal extreemrechts dit land niet weer regeren. Wat de kansen zijn voor Lula, vraag ik emeritus hoogleraar Braziliaanse studies aan de Universiteit van Amsterdam, Kees Konings. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, hij is herkozen zonder tegenkandidaat. Zijn er geen andere kandidaten in die Braziliaanse arbeiderspartij?
2: Nee, op dit moment niet. Lula is zo belangrijk voor die partij. En heeft zoveel gepresteerd, vinden zijn aanhangers, dat geen enkele andere kandidaat zich ook maar waagt aan te melden. En over het algemeen denkt men aan de kant van de Lula-supporters, dat hij de enige is die in staat zal zijn om van Flavio Bolsonaro de verkiezingen te winnen.
0: Ja, maar hij heeft niet het eeuwige leven, deze man.
2: Nee, maar hij is wat dat betreft zeer uitgesproken. Hij gaat er prat op dat hij met zijn 80 jaar fitter is dan ooit. Dat hij die 4 jaar probleemloos zal afmaken. Dat hij daarna geen 5e termijn zal ambiëren. Dat mag ook niet van de grondwet. En daarmee doelt hij op de 5 wereldkampioenschappen die Brazilië wel heeft gewonnen. Maar hij zal dat niet willen nadoen. Want daarna wil hij op vakantie om nog 20 jaar door te leven. Zei hij tijdens zijn toespraak.
0: Ja, hij heeft niet toevallig een zoon.
2: Hij heeft een zoon, maar die zit een beetje in de problemen. Er wordt onderzoek naar gedaan. Wegens vermeende corruptie, waar Lula zich verre van houdt. Dus dat is een hele andere situatie dan zijn belangrijkste tegenstander.
0: Nou ja,
2: Flavio, namelijk de zoon van Jair.
0: Ja, nee, daar gaan we het zo over hebben. Maar Lula heeft wel in de gevangenis gezeten.
2: Lula heeft ruim 1,5 jaar in de gevangenis gezeten. Voor wat nu algemeen wordt gezien als politiek gemotiveerde en geconstrueerde beschuldigingen, waar die later volledig van is vrijgesproken.
0: Ja. Maar goed, dan nu de tegenkandidaat. Flavio Bolsonaro, de oudste zoon van Jair Bolsonaro, die trouwens nu opgesloten zit. Hoe schat u de kansen dat Lula deze verkiezingen van hem wint? In oktober is het pas, hè?
2: Ja, dat is tijdens de tweede ronde eind oktober is de verwachting. De peilingen wijzen nu uit dat Lula dat wel gaat winnen. En dat vooral in het Noordoosten, maar ook elders in het land en onder de wat armere bevolking, Lula genoeg stemmen zal trekken om Bolsonaro te verslaan.
0: Nou ja, Bolsonaro was natuurlijk toch ook wel iemand met een zekere populariteit in dat land. Is dat niet overgegaan op die zoon?
2: Niet helemaal. Hoewel hij natuurlijk een belangrijk punt van maakt, dat hij toch ook vooral mede namens zijn vader die kandidatuur voert. Natuurlijk zal hij zijn vader gratie verlenen als hij president wordt, heeft hij natuurlijk aangekondigd. En ook zijn broer, want die is ook bij verstek veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf. Maar hij heeft niet echt een staat van dienst. Dat had vader Bolsonaro ook niet, maar die had de tij mee, hè, toen hij 8 jaar geleden de verkiezingen won. De verwachting is niet dat zijn oudste zoon dat kunstje kan herhalen op dezelfde manier.
0: Ik begreep dat hij ook, laten we zeggen, wat minder charisma heeft dan zijn vader.
2: Ja, dat is zacht uitgedrukt, denk ik.
0: Nou, is het zo'n
2: vader Bolsonaro? Ja, hij doet nu heel erg zijn best om op sociale media met vlotte dansjes wat minder suf over te komen, als ik het zo mag zeggen.
0: Ja,
2: zijn vader was vooral charismatisch vanwege zijn ongefilterd taalgebruik.
0: Ja.
2: En zoon Flavio, die zegt dat hij het allemaal wat beschaafder en netter zal doen. Maar heel veel andere middelen heeft hij nog niet in de strijd kunnen werpen. Hij is senator geweest en ook daarvoor gemeenteraadslid in Rio de Janeiro. Waar hij vooral beschuldigingen van banden met georganiseerde misdaad aan heeft overgehouden. Dus hij heeft wat dat betreft wel wat goed te maken op Lula als het om prestaties gaat.
0: Nou ja, Lula is populair, maar wat heeft hij concreet bereikt de afgelopen periode?
2: Nou, de afgelopen periode, dus zijn derde termijn waar hij nu nog in zit, heeft hij de economie weer op de rails gezet. Hij heeft klimaat- en milieubeleid weer hersteld. Het prestige van Brazilië in de wereld weer enigszins hersteld. En de economie groeit gestaag. Hij heeft armoedebestrijding weer opnieuw op poot gezet. Dat onder Bolsonaro, vader Bolsonaro, mm-hmm. die voor hem president was, in het slop was geraakt. De effecten van de pandemie heeft hij geprobeerd aan te pakken. Dat is wat hij allemaal zelf claimt. En daar zijn wel gronden voor. En hij heeft natuurlijk een meer historisch erfgoed van economisch succes, terugdringen van armoede en ongelijkheid uit de twee eerdere perioden tussen 2003 en 2010. Dus dat gebruikt hij ook. Dat gebruikt hij ook heel nadrukkelijk in zijn campagne.
0: Ja, en ik begreep ook dat het regenwoud in Amazone, dat heeft hij ook wel met enig succes weten te beschermen.
2: Ja, de houtkap en de ontbossing is vertraagd, aanzienlijk vertraagd, met meer dan 50%. Wat nog steeds wil zeggen dat er nog steeds ontbost wordt. Maar als dan Flavio Bolsonaro ligt, die heeft alweer aangekondigd dat hij de houtkapconcessies en mijnbouwconcessies weer veel makkelijker wil maken, vooral voor buitenlandse bedrijven. En dat is ook een punt wat Lula heel duidelijk uitspeelt. Zijn betrokkenheid bij milieu- en klimaatkwesties.
0: Ja, en Flavio wordt gesteund door een illustre gezelschap, hè? Milei van Argentinië, hè? Van de kettingzaag. Netanyahu van Israël en natuurlijk Trump. Maar zou hem dat kunnen helpen?
2: Nou, wel onder zijn harde aanhang, want die delen dat gedachtegoed van extreem rechts, ook internationaal, de internationale netwerken waarin ook de Bolsonaro's circuleren. Maar natuurlijk zijn tegenstanders niet, en Lula buit dat uit door soevereiniteit nu ook als een campagne argument in te zetten dat hij de Braziliaanse soevereiniteit zal verdedigen. Maar ook een deel van rechts is daar ook niet zo blij mee. En het is al eerder gebleken de afgelopen periode dat dit argument wel eens verkeerd zou kunnen uitpakken, hoor, in de strategie van Bolsonaro.
0: Ja.
2: Omdat Trump, en vooral Trump, omdat hij natuurlijk constant ook met die tarieven en met andere dingen schermt. En daar heeft Lula, is eigenlijk een inkoppertje voor Lula.
0: Ja, Orbán werd ook aanbevolen door Trump, heeft het ook niet gehaald. Nog even tot slot, twee Amerikaanse diplomaten zijn geweigerd. Lula heeft gezegd, je krijgt geen visum, want jullie willen de verkiezingen beïnvloeden. Hoe duidt u dat?
2: Ja, dat hoort daarbij, bij dat argument dat Lula pal staat voor de soevereiniteit van Brazilië. Het argument van Lula en van zijn regering was dat die twee diplomaten van plan waren om in contact met Flavio Bolsonaro de suggestie te helpen verspreiden dat Braziliaanse stemsysteem fraudegevoelig en niet eerlijk zou zijn. Vooruitlopend op vermoedelijk opnieuw een nummertje gestolen verkiezingen, in het geval Flavio Bolsonaro die verkiezingen verliest. En daar is weinig aanleiding voor. Het Braziliaanse digitale stemsysteem bestaat al sinds 1996. Dat werkt vrij foutloos. En er is nooit controverse over. Behalve toen Jair verloor Lula. Drie jaar geleden. En dat is de reden waarom de regering Lula heeft besloten om deze twee Amerikaanse diplomaten geen inreisvisum te geven.
0: Okay.
2: Omdat ze stemming zouden maken. Ja.
0: Dankjewel voor de duiding. Emeritus hoogleraar Kees Konings hoorde u.

0: 1, 2, 3, 4. Ja, in de afgelopen 16 jaar is het aantal tijgers in Nepal verdrievoudigd. Je zou zeggen, dat is goed nieuws, maar het ligt genuanceerder. En daarom is hier wildlife-expert van het Wereld Natuurfonds, Femke Hildering. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, fijn dat u er bent. Ja, ik heb gelezen, onlangs zijn er 429 wilde tijgers geteld in Nepal. En in 2010 waren dat er nog 121. Komt dat door jullie werk?
1: Nou, ik zou het niet willen claimen.
0: Nee, maar toch?
1: Absoluut niet. Wild Natuurfonds ondersteunt de overheid van Nepal en werkt samen met allerlei verschillende organisaties aan tijgers, maar ook de bredere leefgebieden, eigenlijk de hele systemen waar die tijgers in leven.
0: Want meestal is het zo dat steeds meer mensen komen. Het leefgebied van de mensen breidt zich uit. Dat gaat altijd ten koste van wilde dieren. Dat kan je toch ook niet zomaar terugdraaien, zou je zeggen?
1: Nee, absoluut niet. En dat gebeurt ook nog steeds. Ook in deze gebieden. Dus ondanks dat het aantal tijgers toeneemt, is nog steeds staat er heel veel druk op die leefgebieden die versnipperd raken door infrastructuur, door landbouw.
0: Wegen.
1: Ja, inderdaad. En dat zorgt er natuurlijk ook voor dat mensen en tijgers elkaar meer tegenkomen.
0: Ja, en dan zegt de tijger hap?
1: In sommige gevallen helaas wel. En dat kan dan gaan om het vee van mensen. Maar de mensen die aan de randen eigenlijk van die leefgebieden leven en wonen, zijn zelf ook vrij afhankelijk van die bossen en die vlaktes waar die dieren leven. Voor bijvoorbeeld het sprokkelen van hout. En daar kunnen ze zelf dus ook in contact komen met tijgers, wat soms ook fataal afloopt.
0: Ja, en dan, wat doet het Wereld Natuurfonds dan? Die zegt tegen die mensen, ja, jullie moeten toch maar mee leren leven. Want dat lijkt me toch wel een enorme uitdaging.
1: Dat is een enorme uitdaging. En ons doel is ook niet om te zeggen van, tijgers zijn belangrijker dan mensen. Of wij kijken echt naar een gecombineerde aanpak, waarbij we mensen ook heel erg helpen, of eigenlijk samen met mensen oplossingen zoeken om conflictarm samen te kunnen leven.
0: Ja, en hoe doe je dat?
1: Ja, dat zijn eigenlijk allerlei verschillende aspecten. Want mens-dierconflict komt ook niet alleen maar door een toename van het aantal tijgers, zoals we al zeiden. Dus ook die versnippering van leefgebieden en meer de overlap van mens en tijger. Dus er zitten ook allerlei andere aspecten aan. Bijvoorbeeld economische aspecten. Hebben mensen toegang tot financiële mogelijkheden in het landschap? Voelen ze zich gehoord? Hebben zij toegang ook tot maatregelen om bijvoorbeeld hun vee te beschermen? En daar zetten we ons dus ook op in. Dus bijvoorbeeld speciale verblijven voor vee helpen ontwikkelen. Maar ook kijken hoe bijvoorbeeld ecotourisme in die gebieden kan worden versterkt.
0: Dat is dat mensen op een soort safari kunnen om tijgers te zien?
1: Ja, bijvoorbeeld.
0: En dat daar geld verdiend wordt waar je de mensen weer mee kunt helpen?
1: Ja, precies. Ja, nou, de mensen die runnen zelf die faciliteiten waar mensen bijvoorbeeld slapen. Ze hebben zelf ook een rol en een baan in natuurbescherming. Maar we zien nog steeds dat de inkomsten van natuurbescherming en dus de aanwezigheid van die tijgers,
0: ja,
1: nog niet terechtkomt bij al die mensen. En dat is iets waar we ons ook zeker de komende tijd nog meer voor gaan inzetten.
0: Ja, maar goed, het blijft toch wel een succes.
1: Het is zeker een natuurbeschermingssucces.
0: Denkt, fantastisch, toch?
1: Natuurlijk, het is zeker een natuurbeschermingssucces.
0: Ze staan symbool voor een gezond ecosysteem.
1: Ja, absoluut. Dus het is ook, we zien het ook. Je kunt zeggen, ja, je bent heel erg bezig voor die tijger, maar eigenlijk ben je bezig voor dat hele systeem. Wat dus ook zorgt voor schoon drinkwater, ja, voedsel en alle aspecten die mensen nodig hebben. Ja. En de tijger, en zeker een toename van het aantal tijgers, is dan een kroon op het werk.
0: Ja, wat hebben de tijgers nodig?
1: Ruimte,
0: ja,
1: voedsel.
0: En wat eten ze?
1: Rust. Met name hoefdieren. Dus chital is een soort gevlekt hert, wat daar veel voorkomt. Is een van de hoofdprooien. En die hebben natuurlijk een gezond bos nodig. En een gezond bos heeft ook water nodig. Dus het gaat om het hele,
0: ja,
1: om dat hele systeem.
0: Heb je er zelf wel eens onderzoek gedaan?
1: Ja, ik doe niet echt zelf onderzoek in Nepal. Maar ik ben wel een paar keer op veldbezoek geweest.
0: Ja.
1: Dat is een heel bijzonder landschap. We kennen Nepal eigenlijk allemaal van de hoge bergen, ja, en de trekkings die mensen maken in de Himalaya. Dat is de noordkant van het land. Maar de zuidkant, strook eigenlijk die grenst aan India, is allemaal laagland. Uitgestrekte graslanden en bossen. En dat zijn ook de leefgebieden van de tijger.
0: En heb je toen ook een tijger gezien?
1: Helaas niet.
0: Oh.
1: Nee.

0: Het zijn hele schuwe dieren.
1: Ja,
0: maar wel goed. Veel andere dieren.
1: Ja, maar wat, stel dat je een tijger tegen was gekomen.
0: Ja.
1: Weet je dan wat je moet doen?
0: Ja, je moet sowieso niet wegrennen. Want dat triggert eigenlijk het jachtinstinct van zo'n dier. Dus proberen zo rustig mogelijk weg te bewegen. Wel in de richting van het dier blijven kijken. En je voorzichtig terug bewegen.
1: Ja. Dus je had er eigenlijk wel op gehoopt?
0: Ik had wel op gehoopt om er één te zien, ja.
1: Ik las dat tijgers mensengezichten kunnen onthouden.
0: Ja, dat verbaast me niks. Het zijn ongelooflijk intelligente dieren. Ja.
1: Dat is dat ze wel, laten we zeggen, soms als bijvoorbeeld een jager, hè, een jong of zo had gedood of een wond aan de tijger toegebracht, dat hij echt gewoon weken achtervolgd werd.
0: Ja. Ja, er is ook een heel mooi boek over geschreven door John Vaillant.
1: Uh-huh.
0: The Tiger heet dat boek. En dat gaat dan over tijgers in Siberië die dus moedwillig mensen najagen nadat mensen dus de prooi hebben afgepakt van een individuele tijger.
1: Ja.
0: En dat gaat ook heel erg over niet alleen echt het gedrag van die tijgers, maar ook wat betekenen tijgers in mythe en folklore en cultuur. En dat is ook zeker in Nepal heel belangrijk.
1: Wat betekenen ze?
0: Ze hebben een hele belangrijke connectie geloofsovertuigingen.
1: Boeddhisme?
0: In boeddhisme inderdaad hebben ze een belangrijke rol. Ook als onderdeel van het hele gezonde systeem.
1: Dus die mensen zijn er over het algemeen wel blij mee met jullie beleid?
0: Nou, het verschilt heel erg.
1: Als ik bijvoorbeeld denk aan ons wolvenprobleem, zal ik het even zeggen. Nou ja, dat weet je
0: zelf. Nou ja, dat kun je eigenlijk ook niet generaliseren. En hetzelfde geldt voor Nepal. Het hangt van heel erg veel factoren af hoe iemand zoiets beleeft. Hoe direct ondervind je daar schade van of impact? Wat zijn je opinies? Word je gehoord door de overheid? Heb je vertrouwen in beleid? Ja. Heb je toegang tot middelen om jezelf en je dieren bijvoorbeeld te beschermen? En dat bepaalt allemaal de mate van eigenlijk tolerantie.
1: Ja.
0: Naar die dieren en ook naar natuurbescherming in bredere zin.
1: Ja, het gaat dus in ieder geval met de tijgers goed in Nepal en andere landen?
0: Dat verschilt. Er zijn verschillende landen waar tijgeraantallen ook stijgen. Zoals in India. Recent ook cijfers uit China die hoopgevend zijn.
1: Ja.
0: Zuidoost-Azië blijft het nog wat achter.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar goed, we hebben hoop voor de tijger.
0: Zeker.
1: Nou, fijn. Dank je wel. Succes daarbij. En dank je wel voor je komst. Wildlife-expert Femke Hilderink.

0: Baby Steps heet het nummer van Olivia Dean. Ja, de komende 5 zondagen hebben we 5 genomineerden voor de Hebban Debuutprijs te gast. Ik heb er nu wel zin in. Nou ja, ik vind het heel leuk om die debutanten te spreken. Vanavond is Esther Naomi Perkin de eerste. Ze debuteerde eind vorig jaar met de roman Tot alles in beweging komt. Welkom Esther.
1: Dankjewel.
0: Ja, we kennen je natuurlijk, of tenminste die een beetje benul hebben van de literatuur, als dichteres. De dichteres des vaderlands geweest. Volgens mij zo'n zootje prijzen gekregen. En ja, dat is natuurlijk toch die vraag. Je zal hem niet voor het eerst krijgen. Waarom dan proza, als het zo goed gaat als dichteres?
1: Nou, dat zijn natuurlijk 2 verschillende dingen of het goed gaat.
0: Ja. Jij had een goede carrière als dichteres. Dat durf ik rustig te beweren.
1: Ja, en ik vond het ook niet heel vervelend gaan. Maar ik heb wel altijd... Ik heb altijd verhalen willen vertellen. En sommige recensenten hadden dat ook wel door. Als ze mijn poëzie lazen, dan dachten ze... Oh, dit is gewoon, die zit stiekem verhalen in die poëzie te smokkelen. Zo zijn we niet getrouwd.
0: Oh ja?
1: Maar de meeste waren er wel... Die heb ik wel meegekregen, toch. Maar het liep uit de hand. En als je een te groot verhaal probeert in een te klein gedicht te proppen... dan wordt het gedicht er niet beter op en het verhaal meestal ook niet.
0: Heb je het idee dat er een soort hiërarchie zit? Dus dat poëzie hoger wordt aangeslagen dan proza?
1: Nee.
0: Niet?
1: Nee, poëzie. De meeste mensen haten poëzie of ze vinden het heel eng. En dat ligt ook vaak dicht bij elkaar.
0: Ja, of ze houden er heel erg van. Dat kan ook.
1: Ja, dat kan ook.
0: Ja, maar goed, jij hebt gezegd, schrijvers zijn een ander soort mensen dan dichters. Dat heb je in een interview gezegd. Schrijvers komen chagrijnig over. Ze zitten jarenlang opgesloten in een kamertje zonder dat iemand klapt. Dus dat begrijp ik nu wel beter.
1: Ja, dat is ook zo.
0: Ja?
1: Ontzettend chagrijnig van geworden van proza schrijven. Nee, ja, het voordeel van poëzie is ten eerste dat je veel vaker klaar bent met iets... Dus je hebt heel veel tijd om applaus in ontvangst te nemen. Om de haverklap heb je weer eens een gedicht af. En dan ben je weer eventjes toch ontzettend geniaal bezig. Ja, als prozaschrijver heb je dat niet. Het is een heel lang en slopend
0: eenzaam
1: proces. Nou, eenzaam. Ja, ik vond het heerlijk. Maar ik heb kinderen, hè?
0: Dus, ik heb altijd begrepen dat dat extra moeilijk is... als je kinderen hebt om dan ook nog te concentreren op...
1: Ja, dat is ook extra moeilijk. Maar als je het doet, is het natuurlijk wel veel lekkerder. Want je hebt er echt, je geniet er echt van die eenzame uren... in je roman zitten. En ik rookte toen ook nog lekker sigaartjes en zo. God, wat heb ik ervan genoten.
0: Ja?
1: Nee, dus ik heb dat niet als een enorme opgave. Daar werd ik niet chagrijnig van.
0: Nee.
1: Maar ja, je wordt wel een beetje... Je gaat een beetje in dat boek leven. Dus ja. Je spreekt
0: je
1: ook minder
0: heel
1: mensen.
0: Vies bij bijna.
1: Ja, is dat zo? Ja,
0: beetje
1: ik heb
0: wel.
1: Zo'n gezicht waar je alles op ziet. Jammer.
0: Maar je hebt ook gezegd, dichters zijn eigenlijk gezelliger.
1: Ja, dichters zijn ontzettend leuke mensen. Dat is echt zo. Ik heb natuurlijk heel veel festivals en toestanden en voordrachtavondjes.
0: Ja.
1: En sta je weer ergens in een bibliotheek met 6 mensen. Dat is ontzettend gezellig altijd.
0: Ja, maar nu ga je toch gewoon uit vrije wil naar die andere categorie chagrijnige types over.
1: Ja, maar schrijvers zijn denk ik ook wel prima te doen. Je moet alleen niet bezig zijn met boeken verkopen. Ik denk dat het verschil is. Dichters rekenen nergens op. Want die zijn daar niet mee bezig over het algemeen. Want van poëzie, dat weet iedereen ook.
0: Die oplagen zijn altijd heel laag.
1: Nee, dus dat is helemaal geen gespreksonderwerp. Maar voor schrijvers is dat veel significanter aanwezig.
0: Ja.
1: En dan is het een voordeel als je over bent gestapt van de poëzie. Als je er 600 verkoopt, ben je eigenlijk al ontzettend blij als dichter. Dus je hebt een heel ander perspectief daarop.
0: Ja, het is echt een andere wereld. Dus denk je nu van, nou, ik wil dit blijven doen, of weet je dat helemaal nog niet?
1: Nee, dat weet ik nog niet. Ieder verhaal vraagt een eigen vorm.
0: Ja, is dat zo?
1: Ja, denk ik wel.
0: Wat vond je van de receptie van je boek?
1: Ik was daar toch wel blij verrast door.
0: Ja?
1: Ik vind het geen makkelijk boek, als ik eerlijk ben. Het is ook een boek wat best het een en ander vraagt van de lezer. Ik heb lezers heel hoog zitten. Ik ben opgevoed door een lezer, dus ik denk altijd dat die kunnen dat allemaal wel hebben.
0: Hoe bedoel je, ben opgevoed door een lezer?
1: Nou, mijn moeder is een echte lezer.
0: Ja, de moeder in dit boek is ook een echte lezer.
1: Ja, klopt.
0: Die lijkt die op je eigen moeder?
1: Nou, er zitten wel wat elementjes in.
0: Nou, maar die moeder die is zo'n fanatieke lezer. Dat het voor die kinderen soms niet zo leuk meer is.
1: Nee, nou ja, ik had het mijn eigen moeder wel gegund om iets meer opgesloten te kunnen zitten in een boek. Ja. Dat heeft ze zich niet zo gepermitteerd, maar de moeder in dit boek wel. En die heeft daar ook helemaal geen schuldgevoelens over.
0: Nee, die trekt zich dan terug op het balkon met een sigaretje.
1: Ja. Het is toch een heerlijk leven. Ik vind het ook een heerlijke vrouw, moet ik eerlijk zeggen.
0: Deze moeder in
1: mijn moeder vindt het ook een heerlijke vrouw.
0: Jij zei net die receptie. Jij zei dat we die filmen eigenlijk ontzettend mee. Was je bang dat mensen de zweep erover zouden gooien dan?
1: Nou, je hebt natuurlijk, aan de ene kant ben je een echte debutant. Want ik heb nog nooit een roman geschreven. En het is echt een heel ander vak. Aan de andere kant hebben mensen toch de verwachting dat je al een tijdje meedraait. En gaan dan misschien wat kritischer kijken of zijn
0: maar dat was niet,
1: niet zo snel onder de...
0: Ze waren mild.
1: Nou, mild. Ik vond ze vooral dat de mensen begrepen het beter dan ik dacht. Snapten er meer van, konden de verbanden goed leggen.
0: Intelligente lezers gewoon. Want je zegt zelf al, het is helemaal niet zo'n makkelijk boek. Hè? Het gaat over, ik citeer jou nu uit een oud interview uit de VPRO-gids. Zeg je dus, het gaat over allerlei vormen van gevangenschap. Over machtsmisbruik, over de wisselende rollen van dader en slachtoffer. Over opsluiting in je lichaam of je geest. Ik probeerde het allemaal zo goed mogelijk te splitsen. Je vertelt dat dan aan een vriendin. Maar zij, die vriendin, begon steeds zorgelijker te kijken. Aan het einde van het gesprek barstte ze in tranen uit en zei ze... Het komt nooit meer goed met jou. Nee hoor. Dat zei ze niet, maar ze zei wel, dat zijn 5 boeken. Dat moet je toch helemaal niet doen?
1: Nee. En dit is ook wel, moet ik zeggen,
0: ik vond het
1: voordeel
0: zo leuke,
1: van een
0: ik vond dat zo'n leuke scène. Maar je deed het dus
1: Het is
0: toch,
1: ook echt zo gegaan. En misschien heeft ze daar wel gelijk in gehad... dat ik 5 boeken tegelijk wilde schrijven. Maar dat is gewoon het voordeel als je debuteert. Dat je denkt, het is heel goed om erover na te denken... hoe gaat dit uitpakken en gaat het werken? Dat is absoluut een taak. Maar je moet ook een risico nemen en denken, en zo ga ik het doen.
0: Ja, en jij hebt, dat is denk ik wel vaker zo. Ik heb vaak debutanten hier, want ik heb het vorig jaar ook al die debutanten gesproken. Toch heel vaak zo dat in het eerste roman van een schrijver zitten heel veel uit het eigen leven. En dat heb jij volgens mij toch ook wel gebruikt.
1: Nou, en ik heb lekker gespaard, hè?
0: Ja. Ja, ja.
1: Ik heb er toch wel een 45 jaar op zitten.
0: Ja, die moeder die zit erin. Hè? Laten we zeggen, de hoofdpersoon die 2 zoontjes heeft... en dan zwanger is op haar 40ste van een dochter. Dat zou ook overkomen.
1: Zeer bekend.
0: Ja, een verleden als gevangenisbewaker. Dat is ook iets.
1: Daar heb kan je ik ook niet
0: ontkennen. In je gedicht heb je daar ook al over geschreven. Ik denk, ze heeft wel gewoon lekker uit haar eigen leven toch gesprokkeld.
1: Ja.
0: Is dat denk je onontkoombaar bij een debuut?
1: Nou, niet onontkoombaar.
0: Nee, maar...
1: Uiteindelijk werd het pas bruikbaar materiaal toen ik het kon koppelen aan wat ik wilde vertellen. Dus op het moment dat ik alleen maar had gedacht, god, die gevangenistijd was zo interessant, was ook zo. En dan had ik lekker kunnen vertellen over mensen die hun muur beschilderen met poep en zo. En nou, heerlijke verhalen en een ontsnapping. En nou, god, wat een goede verhalen.
0: En ook maar dan het had het... om als een vrouwelijke cipier daar tussen al die... Hormonale dikte bijna rond te stappen. En wat dat met je doet. Ik bedoel, dat kan ik me nog herinneren. Uit dat boek. Dat vond ik echt aangrijpend eigenlijk. Dat ik dacht, goh. Ik had me dat nooit zo gerealiseerd. Maar...
1: Nee, het is ook niet een positie die veel mensen meemaken natuurlijk. Dat je daar even als een soort proefkonijn tussen de kooien loopt.
0: Ja.
1: Maar dan was het dus heel erg gebleven bij spannende verhalen. En nu had ik... Ik wilde eigenlijk schrijven over macht.
0: Ja, dat was je uitgangspunt.
1: Ja, en hoe dat overal in zat. En gaandeweg dacht ik, het zit daarin, maar het zit ook daarin. En natuurlijk zijn er dingen gefictionaliseerd en aangepast. Want uiteindelijk schrijf je alles in dienst van het verhaal. En gaat het niet om een persoonlijke verwerking of afrekening. Ik heb bijvoorbeeld wel een man... Een nare man in de trein, die heb ik een Schiphol-las omgedaan.
0: Ja, die kijkt naar... Je zit met je dochtertje, dat dochtertje is inmiddels bijna 5... en die zit dan gewoon met de beentjes opgetrokken... en dan zie je die man gewoon...
1: Gluren.
0: Ja.
1: Ja. Ja, dat is een enge man en die had in het echt geen KLM-stropdas... en in het boek wel. Maar dat kwam omdat ik was boos op KLM, toen dacht ik... dit zal jullie leren...
0: Ja.
1: Want ja, dat is het enige wat je kunt als schrijver. Een paar boekjes schrijven.
0: Nou ja, die titel, hè, tot alles in beweging komt. Alles komt toch in beweging bij de geboorte van die dochter. Of heb ik dat verkeerd begrepen?
1: Nee, dat is absoluut wel een moment waarop veel tot uiting komt.
0: Ja. Had jij voorbeelden van proza schrijvers dat je dacht van die vind ik goed? Of werk?
1: Ja, ik eindeloos. Ja? Ik lees ontzettend veel, altijd gedaan. En ik heb een hele uiteenlopende smaak. Dus ik ben door zoveel verschillende stemmen gevormd. Maar natuurlijk ook wel heel erg door dichters. En dat was iets wat ik echt een beetje af moest schudden. Ik had op een gegeven moment een gesprek met Anna Enquist. En toen zei ik, ja, ik ben voorzichtig aan het proberen om toch meer richting een roman. Nou, zij is ook echt een multitalent.
0: Ja, zij is
1: alle gebieden ook, heel...
0: Een gevierd dichter die naar de romans gegaan is.
1: Ja, en zij zei, je moet proberen ook af en toe flutzinnetjes te schrijven. Dat vinden dichters moeilijk, want dat klopt. In poëzie telt iedere regel heel erg. En in een roman moet je soms iemand naar de keuken laten lopen. Ja, dat is op zichzelf vaak niet een spannende. Dat heb je ook nodig, want anders wordt het heel ingedikt en loodzwaar. Dus die flutzinnetjes, dat was een goed advies. Dat je je soms moet permitteren dat niet iedere zin stralend van originaliteit en kunstenaarschap tevoorschijn moet komen. Dat is natuurlijk dodelijk vermoeiend als lezer.
0: En dat is gelukt.
1: Nou ja, voor zover ik nu kan.
0: Ja. Ja, ik heb haast de neiging om te pakken te kijken of ik flutzinnen aan kan wijzen. Maar dat was een goede tip van Anna.
1: Ja, vond ik wel. Ja. Ja,
0: zijn er trouwens nog meer de dichters die naar proza gegaan zijn? Vast wel. Maar...
1: Ja, er zijn er wel die het afwisselen.
0: Ja. Ja. Ja. Nou, dus vind je het fijn dat je genomineerd bent voor deze prijs?
1: Nou, ik vind wel, ik hou heel erg van debutantenprijzen. Ik heb ze ook wel gehad als dichter. En ik vind het toch het mooist als dat naar een beetje een bibberige twintiger gaat.
0: Eigenlijk ben je al iets te veel door de wol geverfd voor een debutant.
1: Nou, dat weet ik niet. Maar ik vind het altijd zo fijn als mensen een beetje staan te trillen ook. En een beetje fotogeniek, een beetje in de war
0: zijn. Dus je hoopt eigenlijk dat je hem niet wint?
1: Ik hoop dat hij naar een echte... Ja,
0: oké, nou, die ga ik de komende weken waarschijnlijk nog spreken. Dankjewel voor je komst. Vrijdag 4 september wordt de winnaar bekendgemaakt. Helaas niet bij mij, maar in het televisieprogramma Goedemorgen Nederland. We zijn het eind gekomen van de uitzending van vandaag. Morgen is Chris Keyne hier. En zometeen kunt u nog luisteren naar Wat blijft van de man. Dag. Dauert eine Zigarette.

0: Ik doe het voor gezonde nieren.
1: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
2: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen.

0: zie kleurrijke streken.
1: Ik zie mensen van alle tijden.
2: Ik zie deze stijl wel zitten.
3: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
1: Centraal Museum Utrecht.
4: Laat meer zien.
5: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie.
6: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
7: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Vanwege de verwachte hitte vertrekken vuilniswagens de komende dagen al vroeg, zodat medewerkers voor het warmste deel van de dag klaar zijn. Ook sluiten milieustraten en afvalbrengpunten rond het middaguur. Eerder deze zomer werden bij uitzonderlijke hitte dezelfde maatregelen genomen. In België is ophef ontstaan over een racistisch spandoek langs de E40 bij Gent, met de tekst "Alle bruine mannen naar achteren". De politie heeft het doek verwijderd. Het lijkt een reactie op een uitspraak van de Nederlandse artiest Sophie Straat. De maker is onbekend. Ondanks Trumps aankondiging van een historische overeenkomst tussen Hamas en Israël gaan de aanvallen op Gaza door. Op één dag vielen 18 doden, het hoogste aantal in weken. Sinds het staakt het vuren van oktober vorig jaar zijn zeker 1230 Palestijnen omgekomen. In het noordwesten van Pakistan vielen zeker 14 doden bij een zelfmoordaanslag op een demonstratie bij een politiebureau in Kabul. Onder de slachtoffers zijn 9 burgers en 5 agenten. Honderden demonstranten eisten bescherming tegen militanten van de Tariq-e-Taliban Pakistan. De aanslag is nog niet opgeëist.
8: Het weer tot slot.
7: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.
6: Dit is Omroep Zilt non-stop.

de leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zeelt non-stop. Omroep Zeelt. What did you say?

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Vanwege de verwachte hitte vertrekken vuilniswagens de komende dagen al vroeg, zodat medewerkers voor het warmste deel van de dag klaar zijn. Ook sluiten milieustraten en afvalbrengpunten rond het middaguur. Eerder deze zomer werden bij uitzonderlijke hitte dezelfde maatregelen genomen. In België is ophef ontstaan over een racistisch spandoek langs de E40 bij Gent, met de tekst: alle bruine mannen naar achteren. De politie heeft het doek verwijderd. Het lijkt een reactie op een uitspraak van de Nederlandse artiest Sophie Straat. De maker is onbekend. Ondanks Trumps aankondiging van een historische overeenkomst tussen Hamas en Israël, gaan de aanvallen op Gaza door. Op één dag vielen 18 doden, het hoogste aantal in weken. Sinds het staakt het vuren van oktober vorig jaar zijn zeker 1230 Palestijnen omgekomen. In het noordwesten van Pakistan vielen zeker 14 doden bij een zelfmoordaanslag op een demonstratie bij een politiebureau in Kabul. Onder de slachtoffers zijn 9 burgers en 5 agenten. Honderden demonstranten eisten bescherming tegen militanten van de Tariq-e-Taliban Pakistan. De aanslag is nog niet opgeëist.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

laten razen, tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Vanwege de verwachte hitte vertrekken vuilniswagens de komende dagen al vroeg, zodat medewerkers voor het warmste deel van de dag klaar zijn. Ook sluiten milieustraten en afvalbrengpunten rond het middaguur. Eerder deze zomer werden bij uitzonderlijke hitte dezelfde maatregelen genomen. In België is ophef ontstaan over een racistisch spandoek langs de E40 bij Gent, met de tekst: alle bruine mannen naar achteren. De politie heeft het doek verwijderd. Het lijkt een reactie op een uitspraak van de Nederlandse artiest Sophie Straat. De maker is onbekend. Ondanks Trumps aankondiging van een historische overeenkomst tussen Hamas en Israël gaan de aanvallen op Gaza door. Op één dag vielen 18 doden, het hoogste aantal in weken. Sinds het staakt het vuren van oktober vorig jaar zijn zeker 1230 Palestijnen omgekomen. In het noordwesten van Pakistan vielen zeker 14 doden bij een zelfmoordaanslag op een demonstratie bij een politiebureau in Kabul. Onder de slachtoffers zijn 9 burgers en 5 agenten. Honderden demonstranten eisten bescherming tegen militanten van de Tariq-e-Taliban Pakistan. De aanslag is nog niet opgeëist.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.